0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: Twee uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De ruil tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woedt kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen lang. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. Nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold, die vanuit België liever sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar is intussen geblust. De meeste gevangenen zijn daarop teruggekeerd naar hun cel, maar een dertigtal zal wel de nacht moeten doorbrengen in een polyvalent centrum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Club Brugge de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen won tegen KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van KV Kortrijk, reageerde na afloop teleurgesteld.
3: Tweede helft, als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag gepleegd met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad een 10 explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woedt kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde ook verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. En nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dit was niet wat ik wilde.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Ben jij ook nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur vol zomerse songs? Ze staan voor je klaar.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT-nieuws met Joppe Matijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele drone-meldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werd in de stad een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming in Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben duizenden mensen betoogd tegen het besparingsbeleid van president Milei. Voor de protestmars werd een misviering georganiseerd. De aartsbisschop die die voorging riep de regering op om de sociaal-economische problemen in Argentinië op te lossen. Eerder deze week was er in het land ook al een protestactie tegen het beleid van de regering. Die ontaarde toen in rellen waarbij de politie traangas en een waterkanon inzette. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad ook een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in Colombia heeft Abelardo de la Espriella de eed afgelegd als president. Hij won in juni nipt de verkiezingen. De nieuwe president was de uiterst rechtse kandidaat en wordt gezien als een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. De la Espriella heeft onder meer beloofd om de strijd tegen de drugskartels op te voeren en hij wil ook fel besparen op de overheid. Zijn beleid staat haaks op het sociale beleid van zijn voorganger, de linkse president Gustavo Petro. Die zei de voorbije weken nog dat de presidentsverkiezingen niet correct waren verlopen. Volgens hem zou er gefraudeerd zijn, maar dat is nooit bewezen. Op de eedaflegging van de la Espriella waren onder meer de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken aanwezig en ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Gemma Saïsaï. Rond deze tijd begint een nieuwe flitsmarathon. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie extra op te snel rijden. Die controles blijven nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: De flitsmarathon blijft nodig, dus we kondigen ook echt die extra controles aan om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want bij onze vorige flitsmarathon in april was dat, hebben wij toen meer dan 1,3 miljoen mensen gecontroleerd. En daar bleek toch nog altijd 3,2% te snel van te rijden. Wat opviel is eigenlijk dat de meeste van die mensen betrapt werden op te snel rijden wanneer ze niet wisten dat er een camera stond.
0: Deze week is er trouwens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn gisteravond tientallen gevangenen geëvacueerd na een brand onder het dak van het gebouw. De brand is uiteindelijk geblust en de meeste mensen zijn dan teruggekeerd naar hun cel. Alleen zo'n 30 vooral oudere gevangenen zijn opgevangen in een polyvalent centrum onder politiebewaking. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij, zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
2: Het is dit jaar een ander format, dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn en vandaag was een goed begin.
0: Dan het weer na de ochtend zonnig en temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, dan halen we tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 6:30, VRT Nieuws met Shema Saizai. Een half uur geleden is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Het is al de 25e flitsmarathon. De vorige keer reed 3,28% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Eerder gisteravond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een andere Russische aanval. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Het wordt zonnig en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2 Zomerweekend.

0: Een hele goede morgen. De provincie Antwerpen mag zich opmaken voor echt zomerse temperaturen. De lucht is half tot licht bewolkt, maar de zon krijgt vooral urenlang vrijspel. Door de zwakke wind kan het in de steden wel echt broeierig gaan aanvoelen, zo is het in Antwerpen 26 graden. In Turnhout wordt een goede 25 graden verwacht. En totaal geen regen vandaag.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Niet alleen de Antwerp Pride, maar het is ook de 15e nacht van de Antwerpse kerken vanavond van 7 tot 11. 25 jaar geleden kregen de fusiegemeenten van Antwerpen een upgrade met verkozen districtsraden. Onder andere bevoegd voor cultuur. Wel, elk van die woonkernen ging in de geschiedenis terug tot een dorp met als trefpunt een parochiekerk. En die kan je dus vanavond allemaal gaan bezoeken met verhalen en gratis gidsbeurten over de glasramen, wapenschilden en zoveel meer. topa.be/nacht van de kerken, daar vind je echt alle info.

0: Lea Roux en Jaap Hezema, Code Rood. Goedemorgen allemaal, het is 6:08. Spreek dat bijna uit, het is alweer zaterdag. En fijn dat je erbij bent. Groeten vanuit Blankenbergen, vroeg in de ochtend. Heb jij al gestemd voor VRT Zomerrit? Dat kan je doen natuurlijk via VRT Max. Zometeen eens kijken, want er is van alles te doen bij ons in de buurt. Als jij iets leuks organiseert, mag je dat alvast laten weten via VRT Max, het Radio 2 kanaal.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: 1991 was het toen dit een hit was voor Charlize en I Love Your Smile. Spring de bed uit op je zaterdagochtend. Fijn, een dag breekt aan. De zon schijnt hier al in Blankenbergen en dat is meer dan de moeite. Radio 2. Iets heel uniek te beleven dit weekend. Zowel 8 als 9 augustus kan je naar Brecht, want daar organiseren de Condors een groot zwevertreffen. Gert Jacobs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een zwevertreffen, wat is dat precies? Wat moeten we verwachten?
1: Het is een grote meeting van modelbouwpiloten, welke heel graag met zweeftoestellen vliegen. Deze toestellen die worden door een sleeptoestel, zoals in de echte luchtvaart, naar boven gesleept en tot een bepaalde hoogte. En dan is de bedoeling dat ze zo lang mogelijke zweefvlucht kunnen uitvoeren.
0: Oké, ja, het is dus op tijd, hè? Gaat het? Hoe groot zijn die zweeftoestellen?
1: Dat gaat van kleinschalig, van 3 meter spanwijdte tot halve schaal. Dus 8 of 8 meter spanwijdte of iets meer is wel aanwezig.
0: Oké, en zitten daar dan ook mensen in of zit er niemand in?
1: Nee, er zitten al enkel poppen in.
0: Oké. Ja, kun je misschien je teddybeer een luchttop laten halen als er vandaag voor je zin?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Alleen.
1: Zou er gemakkelijk in kunnen.
0: Ja. Oh, cool. Ja, wat doen jullie dan? Maar ja, moet je die dan in een zojuist mogelijke thermiek proberen te krijgen? Of zijn die afstandsbediend?
1: De zweeftoestellen zijn bijna allemaal uitgerust met een telemetriesysteem. Dus de piloot op de grond weet perfect wanneer zijn zwever lift krijgt door de thermiek, zeg maar. En dan kan hem daarin blijven cirkelen, blijven ronddraaien, zodat hij hoger en hoger en hoger gaat, bij aan spreken. Maar om de duur zit je het hoger en dan moet je ergens terug wat zakken. Terug een beetje dalen en dan is terug een andere thermiekbel zoeken om zo toch een bepaalde tijd boven te kunnen blijven.
0: Ballet in de lucht, met andere woorden, in Brecht te zien. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Denk ik, dan moet er ook een record zijn, hè, van het langst aantal minuten of zo in de lucht. Wat is dat?
1: Dat zijn vele uren, maar dat is volgens mij in Duitsland. Dan zitten ze aan 6 uur of meer misschien wel. Dat durf ik echt niet zeggen.
0: Oké, en in Brecht, daar zit het ook al een enkele uren in de lucht, neem ik aan.
1: Ja, het hangt daar van het weer natuurlijk. Hè.
0: Absoluut.
1: We zullen zien wat het vandaag wordt, maar het ziet er al heel goed uit in elk geval.
0: Voilà, vandaag en morgen dus naar Brecht voor het groot zwevertreffen. Iedereen mag komen kijken, ik neem aan dat het de moeite is. Waar moeten ze zijn en hoe laat vliegen jullie erin? Letterlijk en figuurlijk.
1: Iedereen is welkom in de Vriesweg te Brecht. En we starten om 10 uur en we vliegen tot 7 uur s'avonds.
0: Oké, van 10 tot 7, zowel vandaag als morgen. Vriesweg in Brecht, vliegterrein van de Condors. Gert, heel veel succes en goede thermiek gewenst.
1: Oké, dankjewel.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

zakelijke mededelingen. Hier en daar wat extra flitsers deze weekenddagen. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Marianne de Meijs laat weten. Goedemorgen Björn. Vroeg wakker aan zee. Fijn weekend daar. Dank je wel, Dorost. Het was een mooie dag hè, vandaag. Sowieso ook een aantal bekende jarigen. The Edge, de gitarist van U2, de legendarische rockband, die is vandaag jarig. 65, dat is een mijlpaal. Shawn Mendes, die is 28 vandaag. Als we dan nog kijken, internationaal verder Roger Federer, de Zwitserse tennislegende en een van de meest succesvolle sporters aller tijden, 45. Louis van Gaal, de iconische en uitgesproken Nederlandse voetbaltrainer, die wordt 75 vandaag. Justin Hoffman, legendarische Amerikaanse tweevoudig Oscar-winnend acteur, die wordt 89. En als we dan in Vlaanderen kijken, vandaag zou de enige echte Louis Neefs jarig zijn, de legendarische zanger, geboren dus 8 augustus 1937. Hij is weliswaar overleden in 1980. En laat ons een bloem en al die hits. Dankjewel Louis daarvoor. Jelle Kleinmans, die is 41, de Vlaamse acteur en zanger, bekend van Thuis, maar ook Spring en heel wat muzikale hits met Jonas van Geel. 41 vandaag. En Salem Seger, de gevierde charmezanger, bekend van classics zoals deze hier, Verlaat Me Nooit. Hij wordt vandaag 78. Proficiat Salem.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: En dan hoor je meer over de laatste, wat zeg ik, de voorlaatste dag van de Tour de Femme. En welk weer mogen we vandaag verwachten? Ik vraag het aan David Degenhuis zo meteen. Goedemorgen.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Goedemorgen, het is 7 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Een uur geleden is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. De controles blijven dus nodig, zegt Amberger van de federale politie.
12: Bij onze vorige flitsmarathon was het merendeel van de mensen die betrapt zijn op te snel rijden door de mobiele ploegen betrapt. Dus wanneer mensen niet weten dat er een ploeg staat met een flitscamera. Dus dat betekent dat we echt moeten blijven inzetten op die bewustwording dat mensen zich ook aan de snelheidslimieten moeten houden als ze niet weten dat er geflitst wordt.
11: Het is al de 25e flitsmarathon. Deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Door een fout begon er een grote brand waardoor velen niet konden vluchten. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Bij de slachtoffers waren ook 136 Italianen. Er is dan ook een Italiaanse delegatie naar Marcinelle gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Dat heeft te maken met de situatie in Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggegaan naar Marokko, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje en begon dan meteen met grenscontroles. Daarop reageert de Spaanse overheid nu. Bij de oversteek naar Ceuta zijn intussen 140 mensen overleden. De meeste zijn verdronken in zee. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond zijn in een buitenwijk nog 3 mensen gedood door een andere Russische aanval. Een van de slachtoffers is een kind en er vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van Kortrijk, was teleurgesteld.
13: Als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Ja, dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weer spiegelt wat. Ja, ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven.
11: Het wordt zonnig vandaag en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, geen probleem onderweg.
14: Dorso. Ergonomisch slapen.
15: Radio 2 Zomerweekend.
14: Bjorn Verhoeven.
9: Heel goedemorgen. 3 over 7 al op je zaterdagochtend. Stan van Zwang maakt je wakker. Emma Heesters is onderweg. En Shawn Mendes, die heb ik ook nog ergens bij vandaag.

0: sowieso een recordzomer, hè, want ja, zo weinig regen gevallen deze zomer al. Veel te weinig eigenlijk voor de boeren. Jermaine Jackson en Pierre Sadona, When the Rain Begins to Fall. Het is ook een recordzomer voor onze Vlaamse artiesten. Maar ik weet niet of je het ziet in de top 40 nieuws, maar twee Vlaamse artiesten schrijven dit weekend geschiedenis op het festival van Rockière in Wallonië. Oscar and the Wolf als eerste headliner uit Vlaanderen. Maar ook Pommelien Thijs als eerste Nederlandstalige act ooit op het festival van Rockière. Ze breken dus niet alleen door in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Dus dat is meer dan de moeite. Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. Er is vandaag ook iets belangrijks te doen in Antwerpen. Want daar kan je alle kleuren van de regenboog gaan bovenhalen. Er is namelijk de Antwerp Pride. Goedemorgen. En ik zeg goedemorgen tegen een van de persverantwoordelijke en de organisatoren van de Antwerp Pride. Dat is Wilfried Etenzone. Wilfried, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een ideale dag, denk ik, hè? De zon schijnt, de kleuren zijn aan de hemel. Het is een ideale dag in Antwerpen vandaag.
1: Wel, het belooft in elk geval mooi weer te worden en we gaan het droog houden, toch wat de regen betreft. Dus het is ideaal weer om naar buiten te komen en mee Pride te komen vieren en mee te komen protesteren.
0: Absoluut. Enkele weken geleden al een Pride in Hasselt bijvoorbeeld. Maar Antwerpen, dat is toch een van de bakermat Prides. Wanneer is het begonnen voor jullie?
1: Het is onze 19e editie dit jaar. Dus dit jaar hebben we nog een gewone Pride, maar volgend jaar vieren we ons 20 jaar.
0: Schitterend. En dan denk ik bij mezelf, waarom moeten we daar nog altijd naartoe? Want het is nog altijd belangrijk.
1: Het is nog altijd belangrijk en ik denk dit jaar nog belangrijker dan voorheen. Als je, en helaas is het nog altijd nodig. Hè? Als je ziet naar de cijfers, 8 op de 10 mensen uit onze gemeenschap wordt soms geconfronteerd met geweld, met discriminatie, met haat. Als je ziet dat 1 op de 5 jongeren het oké vindt om geweld te plegen. Als je ziet dat de meldingen bij hulplijnen zoals Lumi de voorbije jaren verdubbeld zijn, dan ja, dat zorgt voor heel veel onrust in onze gemeenschap, voor heel veel angst. En het is daar vandaag op straat komen om te protesteren, om te zorgen dat er eindelijk eens werk wordt gemaakt van onze veiligheid.
0: Absoluut, meer dan zo, want sinds woensdag is het allemaal van gang, de Pride in Antwerp. Maar vandaag is de enige echte Pride, de grote tocht. Hoeveel mensen doen mee? Waar moeten we staan? Hoe laat begint het?
1: Wel, we beginnen met de parade om 2 uur. Er gaan dit jaar 82 delegaties mee, waaronder 33 trucks, 33 voertuigen. Dus het belooft weer een hele mooie grote parade te worden. En we vertrekken dus om 2 uur stipt aan de Brouwersvliet. Dan rijden we de Scheldekaai op. We gaan zo via de Sint-Jansvliet aan de voetgangerstunnel, gaan we zo de Kloosterstraat in, de Scheldestraat. En zo gaan we naar de Kokkerelkaai, waar dan ons festivalterrein is. En daar is op de parade.
0: Prachtig, Wilfried. En hoeveel mensen worden verwacht op dit ogenblik?
1: Oh, dat is altijd moeilijk in te schatten, hè? Maar de voorbije jaren hadden we toch iets van 150.000 mensen. Het zou fijn zijn dat dat dit jaar natuurlijk ook zo is. En het, zoals ik te straks zei, het belooft mooi weer te worden. Er is genoeg plaats langs het hele parcours, maar zorg ervoor dat je natuurlijk ook een beetje beschermd bent tegen de zon.
0: Voilà, goed insmeren is de boodschap. En sowieso, alle informatie vind je op antwerppride.com. Ze zijn al sinds woensdag bezig met vandaag dus het hoogtepunt met die Mars de Pride in Antwerpen, de original one. Ik wens jullie een prachtige Pride en sowieso heel veel succes. Tot de volgende. Dag Wilfried.

0: Levenslang Radio 2 luisteren, dat maakt de mens gelukkiger van. Want ik zie hier heel wat mensen al passeren aan de dijk in Blankenbergen. Ben je al bij Radio 2 aan zee geweest? Kom dan zeker langs. En woensdag, nu volgende woensdag, is dat zeker de moeite. Want we zenden iets langer uit om hier aan zee de zonsverduistering mee te maken. Daan die zal een speciale zonsverduistering special presenteren van 8 tot 9. En het wordt echt mooi. Hè? 90% van de zon zal verdwijnen achter de maan. Het is de grootste zonsverduistering bij ons sinds 1999. Vanaf 7:15 hier aan de pier in Blankenbergen kan je het allemaal volgen. Dus van harte welkom. Het is de moeite om de trein te nemen naar zee. En over zonsverduistering en fenomenen gesproken, zometeen na Seal en Crazy ga ik eens checken bij David DNL hoe het zit met ons weer. Ik zie al wat zon in de verte, dus het zou een mooie zaterdag kunnen worden.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct mijn slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internet bij kunt.

0: steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Go Yellow!
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Iedereen die het einde van de jaren 80 heeft meegemaakt, weet dat er toch wel een gekke periode was. Weet je nog, de protest op het Tiananmenplein, de Berlijnse muur die viel. En dat inspireerde deze Seal om deze Crazy uit te brengen. Het werd een hit in 1990. A little bit crazy kunnen we ook van het weer zeggen, David. Het is echt geen normale zomer meer, denk ik. Hè? Ja.
1: Nee, absoluut niet. En de zomer blijft maar verder duren. Voor mensen die met vakantie zijn, is dat fantastisch nieuws. Voor landbouwers iets minder, maar het is wat het is. En ja, aan zee zullen de meeste mensen wel blij zijn daarmee. Met zonnig weer dit weekend, we hebben maximaal tussen 25 graden aan zee en 8 of 29 graden in het binnenland. Op sommige plaatsen 6, 27, maar volop zon. Praktisch ook morgen, overmorgen. Morgen zitten we zelfs rond 30 graden opnieuw. Maandag en dinsdag een beetje koeler. Dan gaat het naar 26, 28 of 29. En dan woensdag en donderdag en vrijdag zitten we weer rond 30 en meer. Dat kan zelfs 3, 34 zijn. Donderdag en vrijdag. En dan zakt het weer de 15e, dus volgende zaterdag. Maar nog altijd vrij mooi weer met 8, 29 graden. En dan de week daarna, dus vanaf het weekend, de 16e of de 17e, zou het naar 24 graden gaan. Misschien dat er dan wat regen of enkele buien voorkomen. De kans stijgt wel, maar het is nog afwachten. Maar zeker voor een week, ja, fantastisch zomerweer.
0: Ja, het is echt zot, hè? Sowieso 24, 25 graden. Dat was vroeger een normale zomer, maar nu gaat de reeks altijd maar door. En zoals je zegt, heerlijk hete temperaturen, hè, de komende week.
1: Voor mensen die daar goed tegen kunnen, inderdaad wel. Als je op het strand ligt of je kan in zee zwemmen. Dus inderdaad, voor vakantiegangers is dat fantastisch weer, dat klopt.
0: Absoluut. Dankjewel, David. Tot de volgende. Ciao, ciao.
1: Tot de volgende.

om te kronkelen zo vroeg op de zaterdagochtend tussen 3 voor 7:30 met Shawn Mendes en Camila Mendes en Señorita. Straks hebben we het ook over Tour de France Femme onder meer. Maar eerst deze hier. Lekker wakker worden met onze versie van Gorky's Mia. Samen met Impact.

0: is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. Er is vanochtend een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 zijn er overal in het land extra controles op de snelrijden. De politie doet regelmatig zo'n flitsmarathons. De vorige keer was in april en toen reed iets meer dan 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Italië doet zelf al een tijd grenscontroles nadat tienduizenden mensen vorige week probeerden om Ceuta te bereiken, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggekeerd, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Het weer wordt zonnig en tot 29 graden vandaag. Morgen nog warmer tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Shema.
2: Radio 2 Zomerweekend. Bjorn Verhoeven.

0: Prachtig altijd 1979, maar het nummer kwam al uit 1974. Blondie bracht het eerst uit als een slow, toen werd het niks. Het werd een reggae-hit en het werd niks. Maar deze versie zal sowieso in de geschiedenis gaan. Goedemorgen, 7:55 ondertussen. Radio 2. Een hele goede morgen. De provincie Antwerpen mag zich opmaken voor echt zomerse temperaturen. De lucht is half tot licht bewolkt, maar de zon krijgt vooral urenlang vrij spel. Door de zwakke wind kan het in de steden wel echt broeierig gaan aanvoelen, zoals in Antwerpen 26 graden. In Turnhout wordt een goede 25 graden verwacht. En totaal geen regen vandaag.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag. Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Niet alleen de Antwerp Pride, maar het is ook de 15e nacht van de Antwerpse kerken vanavond van 7 tot 11. 25 jaar geleden kregen de fusiegemeenten van Antwerpen een upgrade met verkozen districtsraden. Onder andere bevoegd voor cultuur. Wel, elk van die woonkernen ging in de geschiedenis terug tot een dorp met als trefpunt een parochiekerk. En die kan je dus vanavond allemaal gaan bezoeken met verhalen en gratis gidsbeurten over de glasramen, wapenschilden en zoveel meer. topa.be/nachtvandekerken. Daar vind je echt alle info.
2: WRT Radio 2.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: dame, hè. Al sinds de jaren 90 sowieso hier op je radio bij Radio 2. Dama-winner in de stilte van de stad. En zal het niet lang stil blijven in Blankenbergen, nee hoor. Straks op en weer Camping Carolien met Isle Elisabeth. Lucie Baten vandaag de gast. Daarnaast de Radio 2 Top 30. Radio 2 Zomerrit backstage met Benjamin vanaf 1. En vanaf 4 is Michael Jozes hier met Radio 2 aan zee.
1: Morgen vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Staat jouw favoriet op nummer 1?
3: 7 anjes, 7 rozen.
1: Radio BNE, Willy Sommers, 74.
4: De tijd van een leven.
3: Het duurt op mijn leven.
2: Morgenochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar 17,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: als je met je bed uitspringt. Het is bijna 7:15 op je zaterdagochtend. Goedemorgen. Zometeen schakelen we nog eens live over aan de weide van Dranouter. Een van de oudste festivalen bij ons in Vlaanderen. Daar zijn we natuurlijk ook bij. Maar vandaag ook de voorlaatste etappe in de Tour de France Femme. En daar is gisteren de koninginrit met een loodzware aankomst op de Mont Ventoux echt volledig de kaarten aan het schudden geweest. Kasia Nieuwidoma die reed solo naar een spectaculaire ritwinst op de kaalste bergen, pakte daarmee de gele trui over van Marlin Reusser. Demi Vollering, die eindigde de sterkte, klom naar een tweede plaats in het algemeen klassement op slechts 15 seconden van Nieuwidoma. En Marlin Reusser die staat nu virtueel op de derde plaats met een achterstand van 39 seconden. Ja, het is een van de lange edities ooit voor de Tour de France van 1174 kilometer. Dat is de langste afstand ooit in de geschiedenis. En vandaag staat de langste rit op het programma van Sisteron naar Nice over 171,9 kilometer. Een dame die dat allemaal voor ons volgt, natuurlijk heb ik nu aan de lijn Linde Merkpoel. Linde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Björn. Hallo.
0: Voorlaatste dag alweer. Dat zal toch al een veldslag zijn daar, hè?
1: Ja, bedoel je bij mij persoonlijk of bij de rensters?
0: Ik kan me voorstellen, ja, van plaatsje naar plaatsje, al die rensters volgen, dat is niet zomaar even gedaan, hè, deze zomer.
1: Nee, pas op, ik wil daar nu niet dramatischer over doen dan het is. Ik denk dat het voor de rensters een pak zwaarder is dan voor ons. Maar het is wel wat hoor, om heel de week uit je valies te leven en van hier naar daar en ondertussen ook nog wel hard te werken natuurlijk, want wij nemen hier de podcast op, wij zijn ook video's aan het opnemen. Gisteren was echt een hele vroege ochtend en we zijn tot heel laat bezig geweest. We hebben 's nachts pas de podcast opgenomen, omdat wij overdag per se de Mont Ventoux op wilden, om te gaan supporten voor onze Belgen. Het was de koninginnenrit van deze Tour de France van. Dus wij wilden heel graag daarboven een Belgenbocht organiseren. Ik weet niet of je die Nederlanders hebt bezig gezien.
0: Nee.
1: Tijdens de mannentours op Alpe d'Huez hadden die echt een zotte bocht, Björn. Dat had je moeten zien. Echt waanzinnig veel volk, superveel sfeer en vooral keiveel aanmoediging voor onze Nederlandse rensters. Renners liever toen. Maar ik dacht, oké, wat die Nederlanders kunnen, dat kunnen wij ook. We gaan een Belgenbocht organiseren op de Mont Ventoux. En dat hebben we gedaan. Het was niet evident, want de Mont Ventoux oprijden was alleen maar voor de mensen die het echt wilden, want die werd al van heel vroeg afgesloten. Maar we waren met een klein groepje van mensen die super motivé waren. Dus we hebben daar maar echt een feestje gehouden. En die rensters naar boven gebruld, we hebben erehagen gehouden, we hebben waves gedaan, we hebben op een bepaald moment, op het hoogtepunt, is Lotte Kopecky, die kwam afgereden van in de verte en ze zag ons al, ze wist dat we stonden en ze deed zo teken naar ons en ik wist niet wat ze wou. Wou ze drinken van ons, wou ze high-fiven, maar ze wees eigenlijk naar de vlag die iemand van ons vast had en ze kwam aangereden, ze nam die vlag en ze reed als een soort van Jeanne d'Arc met een wapperende vlag, reed ze naar boven. En dat was echt zo fantastisch om te zien. Zo leuk ook, omdat al die rensters het duidelijk wel echt heel tof vonden dat wij daar stonden. Niet alleen de Belgische trouwens, maar allemaal. Dus dat was een heftige dag. Met veel emoties, maar alleen maar goede emoties. Maar het is ook wel laat. En nu morgen vroeg ook al vroeg wakker om naar AG te gaan. AG Insurance Soudal gaan wij vanmorgen eventjes volgen in hun hotel. Dus daar bereiden we ons nu al op voor.
0: Ik hoor het een beetje aan je stem dat het inderdaad laat is geweest. Dus ja, we mogen trots zijn op Lotte Kopecky. Derde met 85 punten voorlopig. Lorena Wiebes, die staat nog aan de leiding. Hoe zit het met de rest van onze Belgen? Houden ze het allemaal nog een beetje vol? Ja,
1: ze houden het zeker vol, maar je ziet wel, het is zwaar. Ik zag gisteren Sandrine Tas voorbij rijden en die heeft gisteren even in de aanval gereden. Ja, die zijn wel gesloopt. Dat is wel super, super heftig. Ja. Maar ik zag dan gisteren, zag ik ze allemaal wel genieten toen ze dan de Belgenbocht passeerden.
0: Ja.
1: Maar wat het belangrijkste is, Björn, wat je daarnet zei over die seconde.
0: Ja.
1: En de seconde tussen 1 en 2 vooral. Gisteren is Kasia Nieuwiadoma toch wel een beetje Nee, ik ga niet zeggen verrassend, want we wisten dat ze in vorm was. Maar ze heeft toch wel echt een meesterzet gedaan gisteren in die koninginnenrit. Waardoor we nu met een verschil zitten tussen nummer 1 en 2 van 15 seconden.
0: Oh my God,
1: en waardoor ik nu ook wel echt, ik ga niet liegen als ik zeg, deze vrouwentour is echt zoveel spannender dan wat we hebben gezien bij de mannentour, want daar wisten we dat dat deze ging winnen al 3 weken op voorhand. Maar nu, er kan nog van alles gebeuren en er zal vandaag nog van alles gebeuren. Ik krijg al kippenvel als ik het zelf zeg, want dit wordt een mega spannende rit. Iedereen die nu aan het luisteren is, moet echt kijken, want er gaat van alles gebeuren, sowieso. En dan morgen is er nog één afsluitende rit. Met ook nog altijd 4 beklimmingen van dezelfde berg. Dus echt, het wordt een soort van sleutelmoment dit weekend voor deze Tour de France. Ik kan nu, zou ik vandaag, mijn hand niet in het vuur willen steken en zeggen, Kasia Nijadoma wint de Tour helemaal niet. Er kan nog van alles gebeuren.
0: Allee.
1: En Demi Vollering die gaat zich ook niet zomaar laten doen natuurlijk op 15 seconden.
0: Ik hoor het je al zeggen, Linde. Sowieso vandaag 20:20. De moeite om 14-1 op te zetten live op Sporza. Dus de Tour de France Femme, de voorlaatste rit. Graag tot morgen. Ciao, ciao.
1: Doei. Bye.

0: lekker in de jaren 80. Dit dansen we gewoon volop. En de Coming Arts en Don't Leave Me This Way. Ja, een van de oudste festivals van Vlaanderen is sowieso ook aan de gang dit weekend. Niet alleen Pride in Antwerpen vandaag, maar Dranouter is er ook. Hè, met bijvoorbeeld morgen nog Zas en Raymond van het Groene Woud. Vandaag Humo's Comedy Cup, Philippe Caulier en Singles for Singles. En gisteren Monza, ja, mijn buurman, Pommelien Thijs. De dame die tegenwoordig ook in Wallonië doorbreekt. En Bart Peters op het podium. En Bart heeft een bijzonder drukke zomer voor de boeg, zelfs als bompa.
1: Ik heb een drukke zomer, maar vroeger bij de radio's bijvoorbeeld, ik speelde vroeger in een band radio's, dan speelden wij in de zomer in Duitsland, in Hongarije, in Parijs, in Afrika, één keer zelfs in Amerika. Dan was de papa toen een minder goede grootvader dan ik nu ben. De bevalligste komt regelmatig bij ons logeren.
2: Ze ziet de grootvader nog genoeg.
1: Ze herkent mijn moeiteloos.
0: Ja. Voilà, een goede pompa is Bart Peters ook. Even over naar de weide van Dranouter. Naar de camping, want daar is VRT-nieuwscollega Jarne Poli. Jarne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Speciaal opgestaan met een donkere stem zo vroeg daar. Hè?
3: Ja. ja, speciaal voor jou. Ja, ja.
0: Schitterend. Hoe was het gisteren Dranouter de start?
3: Ja, het was zeer leuk. Hè. Eigenlijk is het festival al bezig van donderdag, maar toen was er enkel een feestje op de camping. Gisteren waren dan de eerste optredens en als je dan meteen toppers hebt als Bart Peters en als Pommelien Thijs, ja, dan krijg je meteen heel het festival mee. Het viel ook op hoe verscheiden het publiek was, zal ik maar zeggen, jong en oud. Het zijn echt wel twee artiesten die zowel het jonge publiek als dat oudere publiek ook wel aantrekken en kunnen bekoren. Dat viel me wel op. Dat daar veel gezinnen waren en dan jonge gasten. En zelfs, er was ook iemand van 90 jaar die dan speciaal kwam kijken een eerste keer naar Pommelien Thijs.
0: Ja, maar ja, als iemand van 90 komt kijken in Vlaanderen is dat logisch. Want Pommelien, ze staat ook op het festival van Rockière. Dus zelfs Wallonië gaat overstag. Zelfs voor een Nederlandstalige hit hè, van Pommelien.
3: Ja, het was de eerste keer dat ze op Dranouter Festival stond. En ze zei ook, volgens mij is het de eerste keer dat we zo diep in België spelen. Want ja, Dranouter ligt natuurlijk ook midden in de Westhoek. En als je er naartoe rijdt, dan heeft ze misschien wel al het stereotype van de Westhoek bevestigd. Als ze over die kleine landwegeltjes reed.
0: Ja, Bart Peters al sinds de jaren 80 ook. En sowieso een hit. Even naar gisteravond, zo klonk het optreden. Dus niet meer veel zingen, hè? Iedereen zong het gewoon van voor tot achter mee. Hoeveel mensen waren daar gisteren eigenlijk, Jarne?
3: Goh, elke dag zijn er zo'n 20.000 mensen en dan staan die allemaal in één grote tent. De zijkanten zijn natuurlijk wel open, want die kunnen niet allemaal in één grote tent en daar staan dan schermen. Maar je hoort het ook en dat merkte je, dat iedereen gewoon meezong, van jong tot oud. Ik sprak nog met een mama en die zei, ik schrok echt van hoeveel de jeugd kende nog van de teksten van Bart Peters, want dat was toch eerder iemand die het uit mijn tijd kwam. Maar iedereen zong mee. Bij Pommelien Thijs was het eerder brullen, daar brulde de jeugd echt mee. Maar bij Bart Peters had je ook nog dat swingende, die extra energie die hij nog altijd op zijn 66ste geeft op het podium. Op een bepaald moment, bij Liefde voor Alles, toch een rustig nummer, begint hij te crowdsurfen. Springt hij zelf in het publiek. Dat is gek eigenlijk.
0: In Limburg zouden we zeggen, het is een oude gek, maar we love him, Bart Peters, sowieso gisteren.
3: Absoluut.
0: Vandaag nog Singles voor Singles. Tussen 6 en 7 kan je naar een palastent waar de Love Captain platen draait en dan kunnen elkaar leren kennen. Morgen Zas, de Franse hit en Raymond van het Groene Woud. En jij volgt het allemaal voor ons en je volgt het ook via VRT Nieuws. Jarne Poli, dankjewel en nog een hele goede morgen. En geniet van de koffie daar. Ciao, ciao.
3: Dankjewel.
4: Elke dag telt voor 2. Goedemorgen, VRT Radio 2.
5: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: zegt, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans.
1: Dan staan ze meestal langs mij en zeggen ze, jongen, die jongen is aan het revalideren, hè? Sexy als ik dans. Met Nielsen zometeen naar Camping Carolien, waar Elisabeth Lucie Baten zometeen te gast is. Dus blijf bij ons.
2: Vanavond op VRT1.
3: En bij die zakkende zon pakken wij de laatste vitamine D mee om helemaal klaar te zijn voor vanavond. Maar eerst...
4: Goedenavond, Blankenbergen! Hey!
2: Op VRT1 treden de genomineerden van VRT Zomerhit op in Blankenbergen. Op VRT Canvas krijg je een levensgevaarlijke finale in Mystery Road Origin. En op VRT Max vind je spanning à volonté met Flikken Maastricht. Alvast veel kijkplezier.
5: Joepie! Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
6: Mini Europa, Mini Europa, dat is reza.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. De drie verdachten zijn aangehouden voor de dood van een jongen van 7. En om middernacht is Spanje begonnen met grenscontroles voor Italianen. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de drie verdachten aangehouden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
1: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de drie aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
0: Er is vanochtend een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon in België. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaar van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
0: In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois de Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Maar zo'n 10 mijnwerkers werden levend bevrijd uit de mijn. Gunter Joosen vertelt wat er toen gebeurd is.
3: Nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier, beseffen wij ten volle de catastrofale omvang van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
4: Op de ochtend van 8 augustus 1956 slaat het noodlot toe.
3: Vanmorgen is op 1035 meter in de uithalingsput een kipwagentje door een onbekende oorzaak ontspoord. En er ontstond vuur.
4: De reddingsactie duurt 2 weken en verloopt moeilijk. Familieleden staan dagenlang in onzekerheid aan de poort.
5: Je komt aan de poort. Mensen die nog gewoon kunnen praten, komen er niet tegen. Iedereen huilt en roept en tiert. En iedereen zoekt zijn familie, maar niemand is nog te vinden.
4: Er klinkt kritiek op de werkomstandigheden in de verouderde mijn.
6: Het mag niet mogelijk zijn in 1956 dat in een mijn een kolenwagentje fout in een lift kan terechtkomen.
4: Het land is in rouw, zei toenmalig premier Achiel van Akker.
7: De begrafenisplechtigheid die is vastgesteld. Op maandag aanstaande, de regering die heeft besloten van deze dag een dag van nationale rouwhulde te maken.
0: Ook dit weekend zijn er nog herdenkingen voor de mijnramp in Marcinelle. Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Jeroen Rijgaard, waarom is dat juist?
8: Wel, het is een pure tegenreactie op de Italiaanse grenscontroles voor Spanjaarden. Italië voerde die eind vorige week in nadat tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnendrongen. Volgens Italië bewaakt Spanje zijn buitengrenzen niet goed en waren daarom controles voor Spanjaarden noodzakelijk. Wat vooral natuurlijk ja symboolpolitiek is, want migranten uit Ceuta kunnen niet zomaar naar het Spaanse vasteland en die grenscontroles hebben ook niets opgeleverd tot nu toe. Maar Italië houdt eraan vast. Spanje neemt nu tegenmaatregelen en zal schepen en vliegtuigen uit Italië ook controleren. Nu, beide landen zijn lid van de EU, lid van Schengen, dus in principe zonder controles. Maar tijdelijke grenscontroles kunnen dus wel en dat gaan ze nu allebei doen.
0: In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij, zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
9: Het is dit jaar een ander format, dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn en vandaag was een goed begin.
0: Het weer wordt zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft dan wel meestal droog en zonnig. Het nieuws begon met de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem. De 3 verdachten zijn aangehouden, onder meer zijn oom. De jongen is vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
10: Camping Caroline.

0: Madonna gaat er altijd in, ook om 8 uur 's morgens.
1: Camping Carolien. Radio
0: 2. Ja, Camping Carolien, dat betekent 1 gast 3 uur lang over zijn of haar zomers als kind, als puber, als volwassene. En dan de campingdisco, hè, tussen 10 en 11, met als DJ mijn gast. Vandaag schrijfster, scenariste, actrice mag ik ook zeggen, van vooral deze.
2: Politiek PR met Katrien.
0: Of deze.
3: Showbiz PR met Julie.
0: Goedemorgen, Elisabeth Lucie Baten.
4: Goedemorgen.
0: Heb ik jou vroeg uit je bed gehaald?
4: Nee, ik ben elke dag zeer vroeg wakker, dus dit is perfect voor mij.
0: Oh, je bent een van die mensen die het dauw op het gras ziet liggen.
4: Ik ben een van die.
0: Ik ben jaloers, echt. Maar welkom op mijn camping. Heb jij iets met kamperen eigenlijk?
4: Ik heb daar iets mee in de zin dat ik daar een sterk gevoel bij heb. En dat is namelijk, nee dank u. Ik ben geen kamperer. Nee, en ook behalve een paar keer op een festivalcampingterrein heb ik dat ook nog niet gedaan. Maar dat is niet voor mij.
0: Waarom? Wat is zo afstotelijk aan kamperen voor jou?
4: Afstotelijk is een woord dat ik zelf niet zou durven gebruiken. Wel denken, maar ik zou het misschien niet laten op durven zeggen. Maar ik denk, het eerste wat ik denk is, ik heb werkend en privé sanitair nodig. En als dat er niet is, dan is het geen vakantie voor mij, dan is het een opdracht. Dus nee, dank u.
0: Ja. Nee, dus we gaan jou niet met een toiletrol in de hand zo sloffend naar de toiletten zien gaan deze zomer?
4: Ik heb dat zeker al gedaan, op Werchter ooit, maar deze zomer gaat dat niet gebeuren, denk
0: nee.
4: ik.
0: Nee. Maar het is nu 8 augustus, dus we zijn halverwege. Wat is die zomer al goed geweest?
4: Heel goed geweest. Ik kom eigenlijk net terug van 2 weken Italië. Met wat tussenstops heen en weer.
0: Ja.
4: En dat was zo zalig als altijd. Ja.
0: Ja, jouw broer heeft daar heel lang gewoond. Of pendelt heel vaak tussen Italië
4: en Antwerpen.
0: Paul Baten. Gronda Baten Paul.
4: Minder Gronda. Ondertussen waren Paul Baten.
0: Ah, oei.
4: Is mijn broer en die woont halftijds in Italië. Ja, die heeft daar ook een dochter, namelijk mijn petekind.
0: Was hij jouw begeleider, jouw gids?
4: Ik ken het daar ondertussen eigenlijk al wel heel goed. Ik bezoek die mensen al heel, heel lang daar, al 20 jaar.
0: Ja.
4: Dus ik ken het daar heel goed in het noorden van Italië. En dat is wel tof, dat is zo'n beetje een home away from home geworden. Maar we doen dan wel nu zo wat uitstapjes, een keer naar Como en zo, dat soort dingen.
0: Oh, heerlijk. Echt, ja. Ik wil straks alles weten over waar jullie of waar jij heel graag op reis gaat. Ondertussen is jouw boek ook gelanceerd, hè? Er is niks over chronische pijn en het jarenlang zoeken naar een diagnose. En dan denk ik, moet je dan als schrijfster die overal naartoe voor boekpromoties en zo?
4: Ik heb wel voornamelijk de natie rondgereisd, eigenlijk de voorbije weken en maanden. Dat is wel zo. Maar dat valt in België gelukkig nogal mee.
0: Ah.
4: Van afstand.
0: Tijd om naar Nederland te gaan.
4: Ja, dat zou wel leuk zijn. Boek
0: ja.
4: Ja.
0: En mag ik even vragen, qua pijn vandaag, ça va?
4: Vandaag is alles eigenlijk best oké.
0: Okay. Oh, zo
4: ja.
0: Goed.
4: Yay.
0: Het wordt een goede dag.
4: Echt. Van feest.
0: Fantastisch. Welkom op mijn camping. Ik ben blij dat je er bent.
4: Ik ben ook heel blij.

0: J-Lo, Ain't It Funny. Amai, dat is lang geleden. Goeie plaat, hè?
1: Heel goede plaat. Onmiddellijke zomer.
0: Onmiddellijke zomer. Ja, we gaan zo dadelijk, Elisabeth Lucie Buiten, naar je kindertijd. De jaren 90 in Rotselaar, tegen Leuven.
1: Yep.
0: Als jongste van 4 kinderen, hoe bracht jij die zomer door? Ik wil het allemaal weten. We gaan zo'n deep dive in de zomers van de 90's maken.
1: Heel leuk.
2: Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Peter Goossens.
4: Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten.
5: Mis je het soms?
4: Eerlijk wel, ja. Op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. Pas op, ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld. Of dat dan nu Peter van de Veire is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
8: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Het pijnlijk moment hier voor een jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Gebeurt hier. En het
9: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
7: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
7: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa. Heb je alles begrepen van de tekst?
1: Bijna. Mijn Spaans is iets beter dan mijn Italiaans, maar ik heb toch het meeste meegekregen.
0: Molte bene.
2: Camping Carolien.
3: Carolien de Bekker.
2: Radio 2.
0: Het is niet molte, hè? Het is
1: molto. Ik wou het al niet zeggen.
0: Oh, sorry. We gaan naar de jaren 90. Rotselaar, yes. Vlakbij Rock Werchter, daar ben je opgegroeid. Dichtbij het meer van Rotselaar ook.
1: Heel dichterbij. Dat was maar een fietsritje verwijderd van mijn huis. Dus daar waren we heel vaak. Superleuk daar.
0: Met je broers en zussen, want je bent opgegroeid in een nest van vier als nakomelingske.
1: Ja.
0: Is dat dan nog spelen met je broers en zussen? Of?
1: Dat was redelijk snel wel... apart, wat wij wel heel lang nog samen gedaan hebben, is dat wij naar de Haan gingen, naar de zee.
0: Ah ja.
1: Wij gingen elk jaar naar hetzelfde appartementje. De neef van mijn mama, die heeft een appartementje, had een appartementje in de Haan.
0: Dus ik vind dat heel handig. Familie met een appartement, of goede vrienden met een appartement aan de zee. Iedereen
1: eigenlijk
0: verdient dat.
1: Is dat een vereiste voor mensen die zich willen aanbieden als nieuwe vriend? Waar ligt u vastgoed? Dat is echt heel aangenaam.
0: Wij zoeken een vriendengroepje van mensen die iets aan de zee hebben.
1: Exact.
0: Maar de Haan, dat is een heel charmante badplaats. Hè?
1: Dat is keimooi. Dat heeft ook een roze gemeentehuis.
0: Ja.
1: Wat dat, ik vroeger altijd, ik weet niet, ik vond dat zo heel Willy Wonka-esk of zo. Ik vond dat echt supermooi. Ja. Dat heeft ook een hele goede minigolf. En twee concurrerende ijsverkopers vlak naast elkaar.
0: Ah, dat is goed, die elkaar zo'n beetje uitspelen.
1: Ja. Ja, en ik wou dan altijd op dag vier toch ook eens een keer naar de andere gaan, omdat ik dat zo erg vond dat wij altijd bij de ene gingen.
0: Oh, zo gevoelig ben je dan.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, en je moeder was af en toe huisvrouw, niet altijd?
1: Ja, voor het grootste stuk van mijn kindertijd en de periode in ons leven waarin dat wij met vier school gingen, was mijn mama thuis. Ja. Dus in de vakantie ook.
0: Dat is wel heerlijk, hè? Want dan moet dan niet op kamp, je moet niet... Naar weet
1: zalig.
0: Ik veel wat allemaal.
1: Ik deed soms wel kampjes. Ik deed soms muziekkampjes, want ik speelde cello. Maar ik bleef eigenlijk vooral thuis. Ja. En mijn grotere siblings die waren dan wel weg. Die waren gewoon op pad, heel de dag. Maar ik bleef eigenlijk best graag thuis. Al dan niet mijn vriendinnetje. En dan hing ik wat bij ons in een tuin. En die was zo... Wij woonden in een huis aan de Steenweg. En we hadden een tuin die in een helling stond. Met dan helemaal bovenaan het paadje, bospaadje, dat eigenlijk leidde naar mijn school.
0: Dus super idyllisch. Morgens vertrok jij met je broodtoosje naar school.
1: Ja, exact. En met mijn mama aan de hand. Maar dus waar ik ook was, in ons tuintje, in onze tuin, kon ik mijn mama zien door het raampje van de keuken. Dus wij waren eigenlijk altijd heel verbonden. En dat was heel gezellig. Je hebt daar heel goede herinneringen aan.
0: Dus jij was niet zo'n kind dat smorgens zei bye. En dan kwam je wel thuis om een boterham met chocolade te eten en dan terug weg?
1: Nee, echt. Nee? Zelfs vandaag is dat nog mijn nachtmerrie. Zo niet weten wat een dag gaat brengen. Nee, ik was niet dat kind.
0: Nee.
1: Ik belde wel. Ik kende natuurlijk wel de telefoonnummers van de huizen van mijn vriendinnetjes van buiten. En elke dag... Ofwel kwam er een vriendinneke, ofwel ging ik bij iemand spelen. Dat gebeurde zeker. Maar dat mocht wel liefst gepland en gevraagd zijn.
0: Is het echt? Wou je planning? Strikte planning in je dag?
1: ja, eigenlijk toch wel. Ik ben niet zo'n avontuurlijke wat dat betreft. Ik kreeg denk ik meer... Ik vond dat eerder stresserend om zo niet te weten wat er ging gebeuren dan dat mij een soort van vrijheid gaf of zo.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dat zijn de hersenen waar we mee dealen.
0: Ah, dat is jouw soort, het type brein van jou.
1: Klopt, ja, klopt. Helemaal.
0: We gaan er geen naam op plakken, dat is gewoon... Ja.
1: Dat is wat het is, ja.
0: Kijk, je voelt nostalgie terug naar die zomer, zo van eindeloos... Of denk je van, het mocht ook wel terug school zijn. Als het genoeg, als het gedaan was...
1: Ik snakte altijd terug naar school.
0: Echt?
1: Ja, mega. Ja, ik vond de lagere school ook echt heel leuk. Als we het zelfs over het middelbaar hebben, die periode... dan niet, hè. Dat was helemaal anders. Maar de lagere school, ik vond dat de max, ja. Ik wist wat die dagen brachten.
0: Structuur.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Maar de familie Baten ging af en toe ook wel eens op congé. Dus daar gaan we zo dadelijk ook eens naar luisteren. Maar eerst de Romeo's.
1: Yes.
0: Elisabeth Lucie Baten, let's go.

0: Roos en ik zag jou maar even. Sorry. Ja, ja, het is vroeg, hè. Elisabeth, Lucy Baten hier bij mij in Camping Caroline. Elisabeth, je bent vanaf je 5 jaar zijn je ouders gescheiden.
1: Klopt.
0: Hoe is dat als kind zo in de zomer? Is dat dan dubbel 2 keer op vakantie mogen gaan? 1 keer met de mama, 1 keer met de papa?
1: Soms wel, denk ik. Maar wij waren wel niet echt per se de grote reizigers of zo. Met mijn papa gingen wij zo af en toe wel eens een week naar Spanje of een week naar Italië. Maar ik ging vooral met mijn mama redelijk dikwijls naar Spanje. Naar haar tante, die daar woonde. Natuurlijk.
0: Familie met familie, de neus. Ja.
1: Die daar woonde en die daar ook haar familie gemaakt had. Dus die daar haar kinderen had en haar kleinkinderen. En het enige dat wij moesten doen was de vlucht boeken en nemen. En voor de rest gingen wij daar mee op dat ritme van die Spaanse familie. Dus dat was even 2 weken met thuis altijd.
0: En wat herinner je je? Want als kind, die geuren van Spanje, alles voelde anders. De zonnecrème, de plastieke stoeltjes van die Spanjaarden, alles. Ja.
1: Ja, dat is zoals dat is het cliché was daar waar. Dus dat was een huis met een binnenkoer. Waar dat het snik heet werd, waar dat 8 poezen liepen en evenveel kinderen. En ik probeerde dan in een verzonnen taal te communiceren met mijn achternichtje.
0: Die spraken Spaans.
1: Ja, die waren allemaal Spaans, daar geboren en getogen.
0: Heerlijk, hè? Die kinderen op vakantie, die begrijpen elkaar allemaal op de een of andere manier.
1: Exact, dat is echt iets dat je niet meer hebt, hè, als volwassene. Ja. Dat was echt op een taal, verzonnen wij. En dan speelden wij samen en 2 weken lang was dat mijn beste vriendin op aarde. Ja.
0: En al watermeloenen eten.
1: Heerlijk.
0: En frisco's pakken uit een diepvries van het restaurantje. Yep. Zoiets.
1: En zo van die getooste broodjes met zo van die tomaat erop geduwd. Ja. Zo. En dan omelet erop, dat aten we daar elke dag. Mm. En dan soms een keer gepropt in een klein airco-loos autootje. Ja. Om te bollen naar de zee. Ja. En dan helemaal vuil en plakkerig en zandig terugkomen. Zo echt gewoon het Spaans vakantieleven.
0: Ja, het was aan de Costa Brava. Ruig, woest, met je plastic watersandaaltjes aan. Of
1: ja. Ja, en ook met kwallenbeten. Ik ben daar eens een keer op een week tijd 3 keer door een kwal gebeten. Op den duur wist ik de weg naar de EHBO-tent op het strand van buiten. En zei mijn mama gewoon, allee, het is goed, ga maar. Ja, top.
0: Ah, schitterend. Echt. En met je papa, waar ging je met je papa naartoe?
1: Mijn papa waren eigenlijk de vakanties thuis heel fijn. We hadden een zwembadje en een grote tuin, dus dat was zalig. En ja, we zijn zo'n keer naar het zuiden van Spanje gegaan. Een keer naar Toscane. Zo altijd een keer iets anders.
0: Ja. Ja. Is dat dan in de auto ook met de Nintendo vanachter? Of...
1: Ik word al misselijk als je het zegt.
0: Oei, sorry.
1: Nee, nee, maar... nee, gewoon vooral met muziek eigenlijk. En de Eros Ramazzotti van daar straks werd heel vaak gespeeld. Laura Pausini.
0: Ah ja, want dat is zo, als je naar het zuiden rijdt, dan moet je altijd in de taal van het land waar je naartoe gaat, Franse hits.
1: In de auto.
0: Italiaanse hits.
1: Ja, dat deden wij. Céline Dion ook heel vaak als we naar Frankrijk gingen.
0: Dus, ik hoop dat die platen straks gedraaid worden op de campingdisco. Hè. Elisabeth, ik reken op jou.
1: We zullen zien.

0: Every Breath You Take van The Police. Elisabeth Lucy Baten hier op de camping, bij Camping Carolien. Elisabeth, je wordt ouder en ouder. Hoe oud was je bij je eerste reis alleen?
1: Dat was in de zomer na het zesde middelbaar. Ja, dus,
0: Eind jaren 90 dan ongeveer? Nee, midden jaren 90. Oh, sorry.
1: Weer?
0: Nee, ik zit in mijn eigen jeugd. Excuseer, we zitten eind jaren 2000.
1: We zitten inderdaad eerder midden eind jaren 2000.
0: Ja.
1: Ik moest zelf even nadenken.
0: Ja, sorry.
1: Nee, we zitten in 2008 zitten we nu. Mm-hmm. En ik was toen al samen met mijn nu echtgenoot, toen Lief.
0: Middelbaar Liefje, nog altijd samen.
1: Middelbaar Liefje, ja. En wij zijn met twee vrienden en twee vriendinnen naar, je raadt het, een appartement van iemand in de familie gegaan in Spanje, redelijk dicht bij Barcelona.
0: En is dat dan feesten, want middelbaar is gedaan, go, alles los?
1: Ik moet u een beetje teleurstellen, vrees ik. Nee, dat was redelijk zeutig, in de zin dat wij wat kaartspelletjes speelden en wel wat sangria dronken, dat zeker. Maar dat was eigenlijk heel rustig. Tegen 10 uur lagen wij in ons bedje, denk ik.
0: Maar joh, de droom van elke ouder die haar kind moet lossen op vakantie.
1: Ja, leuk, hè, zo'n sleutelkind.
0: Ja.
1: Ja, ons mama was heel gerust, denk ik. En enkel de laatste avond zijn we naar Barcelona gegaan. En hebben wij een nachtje doorgedaan. Niet uit feestoverweging, maar gewoon omdat wij onze terugvlucht natuurlijk de goedkoopste hadden gepakt. Die was super vroeg. Super vroeg, 5 uur of zo. En dus er was geen trein natuurlijk op dat uur naar de luchthaven. Dus hadden wij de laatste trein s'avonds gepakt en hebben wij de nacht gespendeerd in de grote hal van de luchthaven.
0: Gecrashed op de ijzeren bankjes van de luchthaven.
1: Klopt, helemaal.
0: Iedereen heeft dat eens meegemaakt. Enfin ja,
1: dat hoort
0: heel
1: erbij.
0: Veel.
1: Ja.
0: Het hoort erbij. We gaan straks naar je zomers in Leuven als student. Want nou ja, en ook, ik wil weten, heb jij het tweede zit gehad? Had je, nee, vakantie liever niet, want je was al verpatst.
1: Yep.
0: Maar dat is voor later.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Elke dag telt voor twee.

0: Fever Dream van Alex Warren. Oké, we zitten nog op de camping, Camping Carolien. De kindertijd van Elisabeth Lucie Baten die laten wij achter ons. Maar ze is momenteel student. De zomers in Leuven.
1: Camping Carolien.
2: Carolien de Bekker.
0: Volgens mij was jij een keibrave student.
3: Op sommige vlakken is dat zeker correct. Ja. Ik was in ieder geval een student zonder tweede zit. Ik heb nooit een herexamen moeten doen.
0: Hey, maar dan denk ik, fantastisch, dat is gewoon 3 maanden vrij af hebben dan. Elk jaar opnieuw.
3: Ja, maar dat was ook wel lang, 3 maanden. Want iedereen had namelijk wel tweede zit.
0: Dat is verschrikkelijk. Verveling.
3: Ja, maar echt waar, dat duurde kei lang die 3 maanden. Ik moest echt bedenken, wat ga ik vandaag weer doen? Ja.
0: Maar echt?
3: Ja.
0: En wat ging je dan doen? Had je vakantiejobs of zo?
3: Ik werkte in een Mexicaans restaurant in Leuven. Ik heb daar jaren gewerkt. En dus in de zomer deed ik die dagen wel zo wat naar boven, dat ik veel kon werken.
0: En hoe is dat opdienen zo in een
3: zomers Leuven?
0: Ja.
3: Heftig.
0: Of gewoon tijdens de zomer?
3: Ja, druk. Leuven had ook heel veel evenementen toen in de zomer. Dus dat was dan hapje, tapje, belevenissen, marktrok, zo al die dingen. En dan was het wel echt heel druk. Maar kei leuk.
0: Ja, volgens mij leer je daar veel van. Over hoe irritant klanten kunnen zijn.
3: Ik heb daar redelijk veel van geleerd, ja. Maar eigenlijk deed ik dat wel echt super graag. Ik vond dat heel, heel leuk, ja.
0: Ja. Heb je nog andere vakantiejobs gedaan of bleef het echt bij opdienen en zo?
3: Ik deed daartussen nog wel zo wat hostessenachtig werk. Mm. Dus ik ben zo flyeraar geweest. Ja. Ik weet echt niet meer hoeveel ik daarvoor betaald werd, maar belachelijk weinig. Als het een euro per uur was, dan was het veel.
0: Wow.
3: En dan liep ik echt zo in de stad rond met flyertjes. Ik deed dat bijvoorbeeld voor Bozar. En het goede was, door al dat basic flyerwerk stond ik natuurlijk in hun blackbook om mij te bellen. En ze hebben mij dus eens gebeld om dat op Werchter te gaan doen.
0: Maar heerlijk.
3: Ja.
0: Maar pas op, Werchter, die zijn er super sluw in. Dan mag je wel komen werken voor hen.
3: Ja.
0: Maar je wordt niet betaald, maar je mag dan wel naar de optredens gaan kijken.
3: Ja, je wordt betaald met een ticket, maar ik stond daar toen voor te springen.
0: Ja, maar ik snap dat wel. Ja, tuurlijk, want dat is ook duur, hè.
3: Dat was, ja, keiduur.
0: Ja.
3: Keiduur. En ik kon om die reden niet gaan dat jaar. En minder dan een week voordat het begon, belden ze mij om te zeggen, wilde 2 dagen gaan. En je mocht daar gewoon met een grote ballon en met tattoekjes voor het publiek rondlopen.
0: Oh ja.
3: Om reclame te maken. En ik heb daar met 2 handen gegrepen, dat aanbod. Ja.
0: Maar ja, zo lekker. En dicht bij huis, met fietsje naar daar.
3: Ja, ik moet zeggen, het grappige was, wij hadden ergens op een parking afgesproken om die ballonnen zo te geven. En dat was echt op 1 uur en 20 minuten wandelen van de wei.
0: Ah ja, tuurlijk. Super lange parking aanschuiven.
3: Dat was het grote nadeel, ja.
0: Ja. Maar waar gaf je je geld dan uit? Want heb je dan zoiets van, verdiend, lekker uitgeven nu?
3: Ja, ik woonde al alleen, dus ik gaf mijn geld uit aan huur in de eerste plaats.
0: Ja, je bent heel vroeg alleen gaan wonen.
3: Ja, op mijn 17 ben ik alleen gaan wonen.
0: Je dacht van, ik ben er klaar voor.
3: Ik was klaar voor het volwassen, zelfstandige leven. En ja, ik was daar eigenlijk heel blij mee. En voor de rest, ja, wat deden wij? Gewoon heel de dagen op dat markt zitten. Van 's middags tot 's nachts. Soms 12 uur, als niet langer, aan een stuk. En dan hadden wij precies zo. Je begon dan met 1 iemand. En dan hadden. Dat was dan de bureau van die een dag. En dan kwamen daar mensen bij. Mensen gingen weer weg. En gedurende bijna een etmaal zaten daar aan die tafel de wacht te houden voor iedereen.
0: Daar bestaat een woord voor in Leuven.
3: Ja?
0: Gewoon een hele dag op je kont zitten. Dat heet brafte.
3: Dat vind ik heel vies. Dat is Leuven.
0: Dat is Leuven, dat is Leuven. Of je, want je gaat dan, meestal ga je dan ook met je geld op reis, hè, in de zomer. Was dat dan ook zo, hè, dus een reisbureautje binnenwandelen?
3: Ja, ik heb daar eigenlijk met mijn nu man, toen wel ik lief, opnieuw. We hebben gewacht totdat we dat te goeie konden doen. En dan zijn we het reisbureau binnengestapt op de hoek van het Hoeverplein in Leuven. Elke Leuvenaar bekend. En 1,5 uur later kwamen wij daar buiten met een reis naar Mexico.
0: Ah ja, en dat was dat toen nog. Er was nog geen booking.com of van die toestanden, hè?
3: Nee,
0: dat was allemaal via reisbureaus.
3: Dat was gewoon binnengaan, zeggen, wij willen naar daar. En dan met iemand aan een bureau gaan zitten en dat bespreken. En dan met uw mapje, alle informatie en naar buiten wandelen.
0: Had je toen nog travelchecks in de jaren 2000? Of is dit,
3: weet ik niet.
0: Dat is echt de 90's, hè. Travelchecks.
3: Dat ken ik
0: en
3: niet
0: 80's
3: meer.
0: En 80's en 70's. Nee, Elisabeth, dat ken je niet meer.
3: Nee.
0: Goed, we gaan straks verder met je zomers. De zomers van Elisabeth Lucie Baten hier in Camping Carolien.
3: Top.

0: Amai, time flies when you're having fun. Het is alweer bijna 9 uur, maar het is goed. Het is oké. Elisabeth Lucie Baten is even naar het toilet, maar die blijft hier tot 11 uur zitten. Dus tot zo.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, het is 9:14 nieuws met Shema Saisai. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de 3 verdachten aangehouden. Ze blijven dus in de cel. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
1: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de 3 aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.

0: In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt op dit moment de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Gent naar Marcinelle gekomen voor de herdenkingen.
1: Ja, ik ben een oud mijnwerker. Ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
2: Dat maakt deel uit van onze voorouders. Ik denk toch dat dat een stuk van hun leven die niet vergeten mag worden.
3: Ik heb in Beringen gewerkt. Er waren ook redders van Beringen die hier komen helpen zijn. En vandaar dat ik het ook belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
0: Vanochtend is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
0: Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen van 111 miljoen euro. Dat zegt de Nationale Loterij. Ook begin juli won al een andere Belg de jackpot, toen ter waarde van 80 miljoen euro. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er loopt een onderzoek. Dinsdag was er in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Vorige week begon Italië al met grenscontroles voor Spanjaarden, nadat tienduizenden migranten de oversteek hadden gemaakt naar de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Hoewel bijna iedereen daarna is teruggekeerd, wou Italië de komst van migranten tegengaan. Correspondent Sven Tuitens legt uit waarom Spanje nu ook controles invoert.
5: Wel, dit is een tegenreactie. Alles is gisteren in stroomversnelling geraakt. Spanje had gisteren aan Meloni gevraagd van stop daarmee met die controles. Ze hadden gevraagd stop ermee op 9 augustus, zondag. Meloni heeft gezegd nee, dat gaan we niet doen. En dat was niet naar de zin van Spanje. Spanje heeft gezegd oké, dan gaan wij een tegenmaatregel uitvaardigen om dus de belangen en vooral, en hij sprak dan over de waardigheid van de Spaanse burgers te beschermen.
0: Het wordt vandaag zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
6: En er is één kleine file gemeld op de buitenring rond Brussel. Is het aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Je verliest daar zowat 12 minuten op dit moment.
7: Radio 2. Camping Carolien.
8: Carolien.

0: Softail en Tainted Love. Ik vind dat echt zo'n winterplaat. Tainted Love is echt de donkere jaren 80.
1: Waarom hebben die dan opgezet?
0: Ja, dat vraag ik mij ook af. Maar jij gaat dat straks goed maken met, als jij de DJ bent op mijn campingdisco.
2: Graag. Camping Carolien. Radio
0: 2. Elisabeth Lucie Baten in de house. Schrijfster van onder andere kinderboeken zoals En ze leefde nog.
1: Ja,
0: schitterende titel.
1: Dank.
0: En nu weer een boek uit, daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben. Maar ik wil even weten, want jij bent hier nu te gast in mijn camping. Hè. We gaan zo dadelijk eens kijken wat het weer gaat geven vandaag en de komende dagen. Maar die zomers, mogen die echt zinderend heet zijn voor jou? Zo Barcelona-like of meer
1: nee.
0: De 21 graden van Zweden?
1: Mag het iets ertussen zijn? Bij mij?
0: Nee, jawel.
1: Nee, oh, geen verschroeiende hitte, please. Ik functioneer niet.
0: Nee?
1: Geef mij zo 25, 26 graden. Perfectie. Dat moet voor mij niet meer zijn.
0: Dat is toch wel gek hoe iedereen daar anders in is. Hè? Sommige mensen floreren bij 35 graden. Die vinden dat fantastisch.
1: Wie zijn die mensen?
0: Geen idee. Ik moet zo... Ze komen nog langs in Camping Carolien, ik ben er zeker van.
1: Ja, dat zal wel. Maar ik ben het niet.
0: Nee. Alleszins, eens even kijken wat vandaag gaat geven.
3: Ja, 25, 26 graden, het kan. Maar dan moet je richting kust of richting Ardennen. Want in Brussel wordt het al vandaag 27 of 28 graden. In het zuiden van het land tot 29 graden. Dus zomersweer, weinig wind ook, veel zon. Hier en daar wat hoge sluierwolken of een paar stapelwolkjes. En aan de kust krijgen ze ook na de middag een noordelijke zeebries. Terwijl in het binnenland die wind zwak blijft uit het oosten of uit veranderlijk ook. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder, rustig. Ook. En minder fris dan vorige nacht. Temperaturen van 8 graden in de Ardennen tot 16 graden in Vlaanderen. En dan wordt het warmer morgen. Temperaturen richting 30 graden of zelfs nog iets meer. Met opnieuw veel zon, wat sluierwolken, een paar stapelwolken. En dan begin volgende week is het eventjes minder heet. Maandag toch nog ook wel tot 28 of 29 graden. Dinsdag dan opvallend koeler. Rond zo'n 24 graden in het centrum van het land. Maar vanaf woensdag krijgen we opnieuw die tropische 30 graden of zelfs meer. Het blijft ook zonnig, dus heet, mooi zomerweer.
0: Dankjewel. Elke dag telt voor twee.
2: Camping Carolien. Radio 2.
0: Oké, Elisabeth Lucie Baten, waar gaat die graag op vakantie? Hoe is die op reis? We gaan het vandaag allemaal ontdekken. Lily Allen. Love.

0: vallen. Elisabeth, Lucie Baten, mogen jouw kinderen fuck you zeggen?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Maar wij spelen dat hier maar gewoon, hè, op Radio 2.
1: Ja, ik weet het. Ik hoop dat ze niet meeluisteren.
0: Nee, inderdaad. We gaan het zo dadelijk hebben over met jou op reis gaan. Je schreef onlangs ook een boek, Er is niks, over jouw leven met chronische pijnen. Ik ben wel eens echt benieuwd wat voor een effect dat heeft op jouw vakantieleven. Maar dat is voor zo dadelijk, dus maak het je gemakkelijk. Geen pijn, heb ik daar straks begrepen.
1: Vandaag ben ik helemaal oké. Ja, zeker.
0: Zo blij.
2: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
4: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
5: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen, want deze week via de lucht
4: uit. Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
5: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en nooduitgang. Heb jij hem al gevonden, Elisabeth Lucibaat? Of valt het nog mee?
1: Ik hou in de gaten. Ik heb hem altijd gezien.
0: Het is lang, hè? 3 uur hier in de studio zitten.
1: Haal mij eruit.
0: Niks, jij blijft zitten tot 11 uur. Mag ik u trouwens ook even eens bedanken, nu dat ik jou toch in de studio heb. Echt. Huh? Ja, omdat ik het zo schitterend vind dat jij een boek hebt geschreven over leven met chronische pijnen. Omdat ik denk, heel veel mensen denken dat die mensen niet bestaan. Of dat ze alleen zijn. En dan geef jij daar een gezicht aan.
1: Dat
0: als jonge vrouw.
1: Dat is heel fijn dat je dat zegt.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Het boek is ook niet zo lang geleden gepubliceerd. Er is niks. Je hebt al meer dan 20 jaar, zo goed als... Dagelijks pijn,
1: ja,
0: raakpijn.
1: Klopt. Ja, klopt. Dat is lang, hè.
0: Ja, dat is heel lang.
1: Dat is veel, ja.
0: En dan vraag ik mij af, dat heeft toch een enorm effect, ook als je op reis gaat, want reizen maken, dat is al zo prikkelend.
1: Ja, ja, ja, en dat is ook wel, dat is één van de dingen die ik nu pas besef, of zo in dat kader kan plaatsen van, ja, natuurlijk ging dat soms niet, of was ik soms ziek. En hitte is ook moeilijk als je iemand zei die veel buikpijnen heeft of zo. Dus dat heeft er al wel eens voor gezorgd dat ik een reis of reizen in bed moest doorbrengen of zo.
0: Ja.
1: Of ziek was, ja.
0: Heel de vakanties zo? Of is dat een dag wel, een dag niet? Je weet het nooit.
1: Meestal lukt het wel, maar we hebben zo één legendarische reis gedaan met een man en ik naar Mexico. Wij waren er 15 dagen en van die 15 was ik er 14. Heel ziek.
0: Nee.
1: Dus dat is wel heel jammer, want je bent dan in Mexico.
0: Wat
1: je ook niet jaar erna nog eens doet.
0: Dus en ga je dan sindsdien niet meer op zo van die avontuurlijke reizen of zo? Of?
1: Eerlijk, ja. Dat is inderdaad wel een conclusie die ik daaruit heb moeten trekken. Van dat gaat eigenlijk niet voor mij. Ik denk ook wel dat de manier waarop we dat toen gedaan hadden, dat was met heel veel busreizen en jeepreizen en van hot naar her heel de tijd. Dat is ook eigenlijk niet zo goed voor mijn gestel, jammer genoeg.
0: Dus
1: dat
0: mag te belastend.
1: Allemaal, ja, dat mag allemaal wat rustiger en chiller en mogelijk saaier.
0: Ah.
1: Maar daar ben ik dan blij mee.
0: En wat is dat dan? Een vakantiehuisje? Of hoe ziet het er dan nu uit? Want je kinderen zijn 5 en 8.
1: Ja. Ja,
0: ja, daarmee al zo door de straten van Bombay gaan trekken of zo, dat zou nu al niet.
1: Nee,
0: enfin, het
1: nee,
0: kan,
1: nee.
0: Hè, maar...
1: Het zou kunnen, maar dus, ja, dat gaat voor mij zelfs niet. Dus laat staan met 2 kinderen. Wij hebben wel graag een huisje. En zoveel mogelijk zwemmen. Mijn kinderen zijn echt mega waterratten. Die zouden heel de dag in het zwembad zitten. Maar nu dat ze zo'n klein beetje ouder worden, beginnen wij wel met zo wat rond te trekken. En zo daguitstapjes en een keer een boottochtje. Gewoon het goede leven, denk ik.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dat is ook altijd doseren. Van zien dat je er niet over gaat.
1: Ja.
0: Ja,
1: maar dat kunnen wij. Ondertussen weet ik dat al redelijk goed. Zo, wat kan het gezin aan? Wat kan ik zelf aan? En dan proberen we dat wel gewoon op een aangename manier te doen. En wij zijn ook wel zo. Bijvoorbeeld zo de avondroutine, dat blijft op vakantie hetzelfde. Die gaan op hetzelfde uur slapen. En die dagen zijn superleuk, maar we houden wel zo'n klein beetje van gewoon... Ja, die routine van het jaar houden wij er wel een beetje in.
0: Ah, echt? Ja. Om 8 uur in bed?
1: Maak daar maar half 8 van.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Oh, wat een droom. En dan ook de avond voor jullie zelf.
1: Ja, ja, ja. Zalig, hè. Ja.
0: Nu, zou je heel anders reizen, mochten die pijnen er bijvoorbeeld niet zijn? Zou je dan...
1: Maar ik denk het niet, want naast de pijnen heb ik ook een autistisch brein. En al minstens de helft van mijn gezin ook. Dus los van de fysieke klachten heb ik gewoon liever dingen die...
0: Rustig en routineus zijn.
1: Ja, en gewoon een beetje binnen de verwachting of zo. En ik ga ook echt wel op reis om een keer rust te hebben. Dus ik vind niks zo leuk als stoelen huren, lichtbedjes huren aan een strandbar... En die kinderen spelen met mijn man. En ik mag daar gewoon rustig op dat lichtbedje wat lezen en cocktails drinken. Droomvakantie.
0: Maar ik ben zo blij dat je dat zegt. Want op de lange duur heb je zo bijna iets van... haal ik weer wel alles uit mijn reis wat ik zou moeten doen? Ja. Iedereen heeft precies altijd spannende dingen gedaan. En ik heb zo wat naar de palmbomen zitten staren...
1: De perfectie. Je zegt naar de palmbomen liggen staren en ik denk, dat is voor mij vakantie.
0: Ah, wel, ja, maar er moet zoveel. Er is op vakantie ook zoveel FOMO.
1: Ja.
0: Vooral als je dan in de val trapt van op Instagram te gaan tijdens je vakantie, dan heb je zo precies het gevoel, iedereen is hier van al, kathedralen, citytrips, ja. Van al, ja.
1: Moet ik zeg het u paragliden. Bij deze, Carolien? Dat moet niet.
0: Dank u, dat is alles moet wat ik niet. Nodig had.
1: Ja.
0: Merci. Zo dadelijk gaan we eens kijken of wij goed functioneren samen op reis. Stel, wij zouden op vakantie gaan. Zouden wij goed functioneren?
1: Ik heb die twee lichtbedjes al mentaal gehuurd voor ons twee. Ik denk dat dat helemaal goed komt.
0: En toch ga je er niet van onder geraken. De snelle vragen.

0: Fleetwood Mac en Tell Me Lies. Allee, nee, Little Lies heet het eigenlijk. Ik heb zoiets gezien op Hoogwerchter. Was jij daar toen ook? Want je woont daar dichtbij.
1: Welk jaar was dat?
0: 5 jaar geleden.
1: Oh, ah, nee.
0: COVID ergens, juist daarna.
1: Nee, dat heb ik gemist, jammer genoeg.
0: Ja. Straks ga je... Je bent vaak geweest, hè, naar Hoogwerchter.
1: Bijna elk jaar van mijn leven.
0: Weet je er nog iets van? Alleen van een goed optreden bedoel ik?
1: Ah, zo. Ik dacht zo, van elke keer dat ik geweest ben... Ja, kei veel. Voor mij is dat echt zo... Typische Werchter-bands. Zo Muse, The Killers, Franz Ferdinand. Dat soort dingen, dat is voor mij echt ook Werchter.
0: Ja, jongens, dat is echt zomerrok, hè. We gingen eens checken of we goed zouden zijn samen op vakantie. Hè? Elisabeth, Lucy, Baten.
1: Yes.
0: Let's go. Dit is de snelle vragenronde. Gelieve snel en efficiënt te antwoorden.
1: Ik doe mijn best.
0: Kleren netjes opgevouwen in de valies of ik gooi er alles in en go.
1: Kleren netjes opgevouwen in de valies, sowieso.
0: 3 uur op voorhand op de luchthaven of een uurtje zal ook wel oké zijn.
1: 3 uur op voorhand.
0: Alles uitgestippeld of we zien wel waar we belanden op reis.
1: Grappig genoeg, we zien wel waar we belanden.
0: Oh ja?
1: Maar niet letterlijk belanden, niet zoals in we zien wel waar we slapen, maar wel we zien wel wat we doen die dag. Dat wel.
0: Ah, oké. Okay. Maar wel al alles, ja, de hotels,
1: ja,
0: en de slaapplaatsen. Ja.
1: Ja.
0: Lekker verloren lopen en zo alles ontdekken of Google Maps bij de hand met recensies en al van de goede restaurant.
1: Sowieso Google Maps, alle mogelijke apps.
0: Ja. Rooftop bar in je million dollar kleedje of aan de lokale street food in een barak op je flipflops?
1: Allebei. Allebei even graag.
0: Allebei?
1: Ja.
0: Oké. Stel, je moet een groepsreis of een solo reis?
1: Solo reis. Zeker.
0: Zelf koken op reis of no way, het is vakantie?
1: Ik kook eigenlijk wel best graag ook op reis, maar ik ga toch voor no way, het is vakantie, want restaurantjes, lievelings.
0: En dan een Italiaanse pizza of een Mexicaanse taco?
1: Maar laat mij niet kiezen tussen deze dingen. Mexicaanse taco, want dat is mijn lievelings, ja.
0: Een fris Leuvens pintje van het vat of een margarita?
1: Maar is dit gemaakt voor mij, die lijst, of niet? Want dat zijn echt al mijn lievelingsdingen.
0: Sorry, je mag ze allemaal doen.
1: Margarita maal miljoen, altijd, every day of the week.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Heel leuk, Vlamingen op vakantie of... Oh nee, Vlamingen op vakantie.
1: Heel leuk, Vlamingen op vakantie.
0: Maar echt, serieus?
1: Ja.
0: Oké, goed. En dan nu de ergste. Nee, sorry, dit. Rockwerchter of Marktrok?
1: Maar ja, Marktrok bestaat niet meer echt, hè. Rockwerchter dan.
0: Rockwerchter.
1: Ja. Ja.
0: Voilà.
1: Oh-oh.
0: Ik ben niet zo gestructureerd als jij, maar ik heb wel iemand gestructureerd nodig op reis.
1: Exact.
0: Dus ik zou zeggen, waar gaan we naartoe?
1: Ergens waar dat ze lichtbedjes hebben.
0: Ergens waar dat ze
1: lichtbedjes hebben. Margaritas.
0: Ja, denk al eens na over je favoriete bestemming, want je hebt heel wat afgereisd. Zo, hè. Er zijn heel veel Vlamingen aan het luisteren, mm-hmm. Belgen. Waar zou jij mensen naartoe sturen? Want hey, dit is een goede tip. Maar dat is voor straks.
1: Ik denk na.

0: Laura Tesoro en Oya Lele. De favoriete vakantiebestemming van Elisabeth Lucie Baten. En waar gaan we ze nooit meer terugzien? Dat is voor na dit.
1: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
4: 5 plus 1 gratis? Top! Laat die dorstlessers maar komen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Radio 2.
6: Radio 2.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Olivia Dean en So Easy.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker. Radio 2.
0: We hebben het over de zomers van Elisabeth Lucie Baten. Elisabeth, stel, nu dat we toch op reis gaan, waar zou je mij mee naartoe nemen? Waar zou je alle Vlamingen eigenlijk mee naartoe nemen? Want iedereen die aan het luisteren is, denkt, ha, die gaat mij eens een goede tip geven. Ze.
3: Ja, ik... Mijn tip is eigenlijk een plek waar ik zelf al heel vaak geweest ben. En dat is Noord-Italië. Mm. Piemonte.
0: Piemonte?
3: Ja. Ik ken het daar ondertussen redelijk goed, omdat mijn broer daar halftijds woont.
0: Mm-hmm. Maar schrijver dat... Paul Baten.
3: Ja, klopt.
0: Schrijversfamilie zijn jullie, hè?
3: Ja. En dat is toch nog een klein beetje onontdekt, denk ik, voor redelijk veel Vlamingen. Maar dat is zo prachtig. Je hebt daar de combinatie van de meren, hè, Lago Maggiore, Lago d'Orta, dat soort dingen, en de bergen. Mm-hmm. Dus super,
0: Dolomieten.
3: Super mooi.
0: De Dolomieten, zijn die daar in de
3: Alpen.
0: Buurt? De Alpen.
3: Ja. Denk ik.
0: Zeer.
3: Nee, het is niet erg. Ik weet niet waar de Dolomieten zijn. Dus we zitten
0: Noord-Italië?
3: Ja, want dit zijn wel echt de Alpen, als ik mij niet vergis. Dat is zoveel minder toeristisch. Het is ook heel anders dan Zuid-Italië. Maar je hebt Italiaans eten, Italiaans drinken, Italiaanse gastvrijheid in die zin. En je zit gewoon in een prachtige omgeving.
0: Maar wordt dat tegenwoordig ook niet echt overrompeld door toeristen? Want Lago Maggiore, dat lijkt me zo een plaats waar iedereen, de hele wereld, samenkomt op dit moment.
3: Ja, dan zou ik naar Lago d'Orta gaan, want daar is dat niet. Nee, de plekken waar wij zijn eigenlijk allesbehalve overrompeld. Nee, dat is allemaal nog heel Italiaans. Er zijn heel veel Italianen wel.
0: Ja, dat valt heel, maar dat is oké.
3: Ja, dat is oké, daarvoor gaat, hè. Ja,
0: dat is wel waar.
3: Zolang dat jij maar geen Vlamingen tegenkomt.
0: Ja.
3: Maar nee, ik vind dat zalig. En er zijn dan zo stadjes, redelijk kleine stadjes, zoals Arona, Varese, Varallo, dat soort dingen. Maar je kunt daar altijd wel iets doen, van boottochtje of naar Como, zo, dat soort dingen. Ja, heerlijke regio om te zitten. Je zit kei dicht bij Milaan, kei dicht bij Turijn. Dus als je even een citytripje wilt doen...
0: De treinen op, ook meteen op.
3: Ja, klopt.
0: Doen dat goed in Italië.
3: Ja. Kunnen ze. Dus ja, allez,
0: dat is een goede tip.
3: Ja, absoluut.
0: Ik had ergens verwacht dat je New York ging zeggen, want dat is ook zo'n stad die je keihard van je sokken heeft geblazen. Je was zelfs aan het huilen toen je terug naar huis moest.
3: Ja, ik had echt liefdesverdriet. Wekenlang heb ik me echt slecht gevoeld na mijn eerste keer New York, maar het is omdat 2026 is dat ik zo precies niks in de Verenigde Staten wil aanraden aan de mensen.
0: Oké, mag je daar überhaupt nog wel binnen met al je kritiek op Donald Trump?
3: In alle eerlijkheid, ik vermoed echt dat nu niet gaat. Ik ga het niet proberen.
0: Nee.
3: Maar New York in 2000, I don't know, wat was nog het laatste goede jaar? Dat zou ik heel hard durven aanraden aan de mensen. Dat is ongelooflijk, ja.
0: Anderhalve ambtstermijn geleden.
3: Ja.
0: En wat is dat dan aan New York? Want dat is wel... Als je zegt, ik mag niet te veel prikkels binnenkrijgen wanneer ik reis. Sorry hoor, maar...
3: Dat is het omgekeerde. Dat is echt de waanzin. Ik moet daar ook altijd heel hard van bekomen. Mogelijk was die eerste keer liefdesverdriet gewoon totale overprikkeling.
0: Ja.
3: Waar ik weken mee aan de slag moest. Maar ik ben altijd wel heel hard into Amerikaanse cultuur en literatuur geweest. Ik heb dat ook gestudeerd dan, want ik heb ook Engels gestudeerd. Dus onze eerste keer New York had ik echt het gevoel, dat klinkt nu zo cliché, ik had echt het gevoel dat ik thuis kwam.
0: Thuis kwam, ja.
3: Ik kende dat daar allemaal. En
0: ja.
3: Nou, alles wat ik in al die jaren zo obsessief gefixeerd, bekeken en gelezen had en gehoord had, kwam daar ineens tot leven.
0: Ah ja, je stond recht in je obsessie. Dat is natuurlijk echt overweldigend.
3: Dat was de max, ja.
0: Is er ook zo'n reis die je nooit meer wil beleven? Of alleszins toch een plaats waarvan je denkt... Of daar zien ze mij nooit meer terug.
3: Ik denk wat wij zo heel typisch gedaan hebben, als je kleine kinderen hebt of baby's hebt, dan gaat het zo naar een dorpje in Noord-Frankrijk. En daar zijn wij echt klaar mee.
0: Waarom?
3: Daar is nu eens niks.
0: Normandië.
3: Ik heb niet gezegd Normandië.
0: Okay.
3: ja, zo, maar kende dat je zo'n huisje huurt dan op 3 uur rijden van thuis?
0: Ja.
3: Maar daar is niks te doen. En dat hebben wij denk ik 6 keer gedaan of zo, omdat je zo denkt, ja, we willen niet langer dan 3 uur in een auto zitten. Klaar mee. Ja, dus zuiver persoonlijk, ik denk, mensen met baby's, doet dat.
0: Ik dacht nu dat je zo een all-in hotel met plastieke glijbanen ging zeggen of zo, maar nee, het was
3: dat heb ik nog nooit gedaan, dus nee. dat weet ik niet. Maar dat ga ik ook niet snel doen, denk ik. Hoewel, als ze margaritas hebben, graag.
0: Voilà.
3: Maar dat zo een godvergeten, alles toegetimmerd, want er woont niemand meer, dorpje, op 3 uur rijden van thuis, no thanks.
0: Nee. Dan nog liever New York. Gewoon
3: zeker.
0: De overprikkeling.
3: Absoluut. Ja.

0: Het is alweer bijna 10 uur. Zo dadelijk gaat de campingdisco open.
1: Yes.
0: Ja, DJ Elisabeth Lucibaat. Jij zal de camping-DJ worden.
2: Veel plezier.
0: Hoe lang heb je erover gedaan om je playlist samen te stellen?
2: Ik heb daar wel even over nagedacht, ja. Om die zorgvuldig samen te stellen.
0: Ja?
2: Maar ik vond dat ook wel heel leuk om te doen.
0: Maar het zijn ook heel zomerse platen geworden. Ja.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: Goedemorgen, het is 10 uur 14 nieuws met Chema Saïsaï. In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt dit weekend de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft van de doden waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Genk naar Marcinelle gekomen voor de herdenkingen.
6: Ja, ik ben een oud mijnwerker. Ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
7: Dat maakt deel uit van onze voorouders. Ik denk toch dat dat een stuk van hun leven die niet vergeten mag worden.
8: Ik heb in Beringen gewerkt en vandaar dat ik het toch belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
5: De politie van Charleroi heeft vanmorgen een spandoek en flyers van antifascistische activisten in beslag genomen op het terrein van de mijn. De actievoerders protesteerden er tegen de aanwezigheid van Italiaanse radicaal-rechtse politici op de herdenking. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken, daardoor staan er meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de grootste en gevaarlijkste netwerken die ooit in de regio zijn ontdekt. De criminelen gebruikten speedboten om drugs vanuit Spanje via Algerije naar Noord-Afrika te smokkelen. Op de terugweg namen ze migranten mee die ze dan naar Ibiza of de zuidoostkust van Spanje brachten. De verdachten hebben ook banden met criminele groepen in België en andere Europese landen. Bij de huiszoekingen in Spanje zijn 78 verdachten opgepakt en ook drugs, speedboten en geld in beslag genomen. De grote bazen van het netwerk zouden in België en Frankrijk verblijven. In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Dat schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. Vandaag is het zonnig en we halen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Op de buitenring rond Brussel een kwartier vertraging tussen Sint-Stevens-Woudewey en Zaventem. Op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Door werken moet je in beide richtingen over twee rijstroken.
10: Dorso. Ergonomie.

0: Dames en heren, onze campingdisco is geopend. DJ Elisabeth Lucy Baten aan de deks. Alle wordt een goede rit. Echt zin in.
1: Heel veel zin in. Met dit als opener.
0: Freestylers.

0: Push-up van de Freestylers. Waarom deze plaat, Elisabeth Lucie Baten.
1: Ja, dat doet mij gewoon helemaal denken aan tweede middelbaar. Met mijn vriendin Julie. Dat was toen de zomerhit. En wij hadden een zonnebril die heel hard leek op die zonnebril van die videoclip. En ik denk dat dat het voornaamste was. En wij dansten er de hele tijd op. Ja, I love it.
0: Ja, schitterende plaat ook. Maar deze ook.
1: Oh, ja, dat is wat anders.
0: Celia Cruz, La vida es un carnaval.
1: Sí.
0: Por qué deze plaat?
1: Porque la vida es un carnaval. Nee, omdat dat is echt gewoon het epitoom van zomer voor mij. Deze muziek.
0: Schitterend, love it.

0: Celia, La Vida es un Carnaval. Ja, schitterende plaat. Ik was die gewoon al vergeten.
1: Maar zo goed, toch?
0: Ja.
1: Ik heb die zo'n paar jaar geleden herontdekt, een keer gehoord en echt toen heel bewust gedacht, ik moet dat bijhouden, die muziek. En elke zomer staat dat terug op bij ons.
0: Echt, jouw huis is vol met deze klanken dan
1: ja,
0: in de zomer.
1: Ja, echt mega, ja.
0: Heerlijk. Deze ook, de Janet Jackson, Together Again. Is dat een zomerplaat? Ja, dat geeft jou een zomers gevoel.
1: Voor mij is dat heel zomers, omdat ja, dat neemt mij echt zo terug naar de tuin bij mijn papa. Ergens in de 90's zal dat geweest zijn en dat doet mij daar heel hard aan denken.
0: Janet Jackson. Trouwens, dit is de playlist, de zomerplaylist van Elisabeth Lucy Baden.

0: Ik zie het nu ineens, Elisabeth, zo kindje met twee staartjes en zo dansjes repeteren.
1: Ja, zo was dat exact.
0: Ja?
1: Ja.
0: En zo bracht jij je zomers door?
1: Yep.
0: Ja. Allee, fast forward, want we gaan naar 2016, jouw trouwfeest. Een topnummer van op jouw trouwfeest.
2: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
3: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
2: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
3: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie viski.
5: Of een lekkere langoustien.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is er.
7: De Vos Lemmes.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Radio 2.
2: Elke dag telt voor 2.

0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Waarom deze plaat, Elisabeth Lucy Baten?
1: Ja, dat doet mij super denken aan ons trouwfeest. Dat was toen echt zo mega in. Maar ik moet zeggen, er is eigenlijk nog één nummer dat nog harder trouwfeest Elisabeth en Vincent schreeuwt. En dat is Poolijs van Bart Peters.
0: Oh.
1: Want Bart werkte toen samen met mijn man. En die heeft voor ons, voor onze openingsdans, een versie voor ons van Poolijs live gebracht op ons trouwfeest.
0: Maar hé.
1: Kunnen niet veel mensen zeggen, hè?
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja, je kon dat nu ook niet echt als zomerse plaat in deze playlist binnenchassen. Poolijs.
1: Nee, exact. Maar voor mij is dat wel heel zomers en heel mooi.
0: Hé, maar deze, ik vind jouw playlist geweldig, hè, want deze plaat...
1: Oeh. Groovy.
0: Echt, wat een groovy summer vibe.
1: Goed, hè?
0: Maar ja, dat is echt zo camping in Italië. In de jaren 80.
1: Ik wou dat ik erbij was geweest.
0: Ah ja, dat is waar. Jij was nog niet geboren. Pino D'Angelo.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: Gay idee.
1: Als je denkt, wie kiest deze schitterende platen? Dat is schrijfster Elisabeth Lucie Baten hier in Kamp in Carolien. Stond dit op je playlist naar het zuiden met je papa als je op reis ging?
2: Nee, dat is ook echt iets eerder recent in mijn leven. Zo de Italo Disco.
1: Ah, dat is super, hè?
2: Ja, echt de max, ja. Dat nu bij ons thuis, is dat de muziek, ja.
1: Dat is echt een stijl, de Italiaanse discomuziek uit de jaren 80.
2: Zalig.
1: Echt ook een vibe, gelijk ze zeggen.
2: Echt een vibe.
1: Maar jij bent ook wel zo van de Spaanse muziek, hè?
2: Ik luister heel graag naar Spaanstalige muziek en dat komt wel echt van vroeger. Mijn mama die zette van zodra dat de eerste zonnestralen door de wolken kwamen, werd er bij ons bijna uitsluitend Buena Vista Social Club en Manu Chao geluisterd. Dus dat is 100% mijn zomers van vroeger en ik ben niet gestopt met dat op te zetten. Daar is hem.
1: Desaparecido, Manu Chao.

0: Loveful van de Cardigans. Elisabeth Lucy Baten. Dat is toch echt, dat is zo een plaat waarvan ik denk, ik moet dan altijd aan Leonardo DiCaprio denken.
1: Ik ook. Ik denk sowieso al redelijk vaak aan Leonardo DiCaprio. Maar zeker als ik dat nummer hoor. Want ik had de film Romeo and Juliet, ik heb die gekregen voor mijn plechtige communie. Mogelijk ongepast, want eigenlijk nog een beetje te klein voor, denk ik.
0: Oh ja?
1: Maar dus ik had die op DVD. Dus ik zag die wekelijks. En dit nummer doet me daar heel hard aan denken.
0: Ja, de Cardigan. Het is ook echt zo'n zomernummer, hè? Loveful.
1: Ja.
0: Ik zat daar ooit eens in de zomer mee op het vliegtuig met die zangeres van de Cardigans.
1: Oh, wow.
0: Ja, we stonden samen te wachten aan het toilet.
1: Oh.
0: Ik durfde daar niks tegen te zeggen.
1: Ah.
0: Die kwam optreden op Action Beach Rock in Zeebrugge.
1: Nee, echt?
0: Dat heb jij gemist, zeker. Dat was de jaren 90, begin 2000.
1: Ik was dus toen nog een kind, hè?
0: Jij was toen nog een kind, dat klopt.
1: Laat dat duidelijk zijn. Ja,
0: ja, het is ook heel duidelijk bij de volgende plaat. Dat is echt zo'n een jaren 90 nummer. En dan denk ik, ja, Elisabeth met je twee staartjes stond daar waarschijnlijk ook op te dansen. Dat is voor zo dadelijk.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
4: Nu nog de zomerhit.

0: Douw, DJ Licious en Milo en Dana Winner. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
0: Radio 2. Radio 2.

0: I want to be the only one eternal. Oh, Elisabeth. Wat een goede plaat. Hoe oud was je toen?
1: Oh, ja, hoe oud zou ik geweest zijn? 8, 9 jaar of zo, zoiets. Ja, voor mij is dat echt heel de dag in het zwembad zitten, zo'n dag. Dat je er 's ochtends in gaat, enkel eruit komt, 's middags voor een boken en 's avonds voor een barbecue. Ja. En dan gaan slapen, zo'n zomerdag.
0: Had je dan een cassette, of was dat een Discman al die hele tijd? Of hoe ging dat dan?
1: Was
0: CD, dus, hi-fi keten buiten?
1: Ja, dus dat was een stereo van mijn broer. En mijn broer zijn kamer die grensde eigenlijk aan de plek in de tuin waar dat zwembad stond. Dus ik zette dan de glazen deuren van zijn kamer open, zijn stereo. En als ik de muziek kon kiezen, dan was het dit soort muziek. En er was ook heel vaak muziek van zijn cd's bij. Maar daar komen we misschien Sebbes op.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, want Sebbes gaan we naar Ray en Hans Zimmer. Maar dat kan niet, want dat is een heel recent nummer.
1: Dat kan niet.
0: Dat is iets waar jij compleet obsessed mee bent, hè, met Ray?
1: Ja, mijn obsessie met Hans Zimmer die is al wel echt meer dan een decennium gaande. Ik ben echt mega, mega fan. En Ray, het is eigenlijk door Den Hans dat ik bij Ray beland ben. En
0: Britse artiesten, hè?
1: Ja, ja.
0: Super populair.
1: Een ongelofelijke zangeres. En dat nummer, Click Like Symphony, is echt mijn ultiem nummer sowieso. En we hebben dat met de kinderen op onze vorige reis in de auto heel vaak gespeeld. En op den duur begonnen ze er zelf naar te vragen. Dus dat is voor mij nu heel hard gelinkt aan een zonnige vakantie.

0: Het laatste uur van Camping Carolien, dus we zitten in de campingdisco. De DJ is Elisabeth Lucie Baten. Veel disco is dat hier niet, hè? Red Hot Chili Peppers, Californication.
1: Dat is even rock and roll. Ja,
0: ja, maar het is zo'n mannenplaat, vind ik dat. Je ziet de plaat van je broer waar je het daar straks over had?
1: 100%. Dit was een van de cd's die hij dan allicht vergeten was op zijn kamer. En dus een van de cd's die hij kon opzetten op zijn stereo als ik een dag in de tuin aan het zwemmen was en aan het spelen was. Dus ik ken die plaat van buiten, daardoor.
0: Zie, zo heb ik de Red Hot Chili Peppers ook ontdekt, door mijn broer.
1: Dat echt, hoort zo, denk ik.
0: Ja, dat is waar. Ja. Lang leven oudere broers.
1: Absoluut.
0: Maar nu dit. Laatste plaat, Will Smith, Miami.
1: Beste ooit.
0: Ja?
1: Ik denk, als kind van de 90's kun je niet anders dan dit horen en onmiddellijk mijn schouders beginnen bouncen en de zomer voelen gewoon.
0: Man, dit is zo 90's en 2000. Merci daarvoor.

0: Will Smith en Miami. Het is gedaan.
1: Oh.
0: Ja, het was echt heel leuk.
1: Het was superleuk. Kijk,
0: volgende week met Tom Bonen gaat zeker zo leuk niet worden als met jou.
1: Dat heb jij gezegd.
0: Jawel, ik kijk daar eigenlijk ook stiekem naar uit. Maar dankjewel, Elisabeth Lucie Baten, om hier vandaag te zijn. Steengoeie DJ trouwens. Je mag altijd op mijn zomers tuinfeestje komen draaien dat ik niet ga geven. Maar voor iedereen die zin heeft in een feestje, zo dadelijk de Ultra Top 30. Tot volgende week.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: En dan hoor je zometeen de 30 meest gekochte, gedraaide en gestreamde platen van de afgelopen week. Nee, echt Radio 2 Top 30 live vanuit Blankenbergen. Blijf bij ons.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het parket van Antwerpen is op zoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Er is nu dus een onderzoek geopend omdat er aanwijzingen zijn van een misdrijf, maar de twee worden nog niet als verdachten beschouwd. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken en daardoor staan er meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven, nu Spanje op zijn beurt ook controles uitvoert voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos. En ook nu is Italië niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik.
9: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
8: Italië en Spanje zijn allebei lid van de Schengenzone. In principe zijn er dan geen controles tussen beide landen, maar het is ook niet verboden om die tijdelijk in te voeren. Dat vertelt professor Europese politiek aan de UGent Hendrik Vos.
10: De Schengen-afspraak zegt dat er vrij verkeer is van personen, maar als je kan aantonen dat er een acute dreiging is voor de veiligheid, voor de openbare orde en er is geen enkele andere manier om het op te lossen, dan kan je wel je grenzen weer in de gaten houden, vragen dat mensen zich identificeren als ze de grens oversteken voor een beperkte periode. Je moet het ook melden. In sommige gevallen moet de Europese Commissie er ook toestemming voor geven. Dus er zijn wel mogelijkheden in de kleine letters van de Schengen-afspraken.
8: Club Brugge heeft vanmorgen de komst van aanvaller Jean Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is een zonnige dag en we halen tot 29 graden. Morgen gaan we naar de 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Shema. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring een kwartier tussen Machelen en Zaventem. Doorwerken moet je in beide richtingen over twee rijstroken. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde een 10 minuten extra. Op de E40 van Brussel naar de kust bijna een half uur filegolven tussen Wetteren en Aalter. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 20 minuten file bij Geel-Oost. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op die E313 verlies je ook 10 minuten en dat vanaf Ranst.
11: Radio 2 Top 30.
12: VRT Radio 2.
6: Een hele goede morgen. Het is 3:03. Sinds de jaren 70 de vaste afspraak op je zaterdagvoormiddag. De enige echte Radio 2 Top 30. We hebben zo weer geteld alle stemmen, de meest gedownloade, gekochte en gedraaide platen op de Vlaamse radio. En die zijn samengesteld samen met Ultratop in de Radio 2 Top 30. Deze week 12 zakkers, 14 stijgers, 2 blijven staan en 2 nieuwkomers. Wil ook zeggen dat we van 2 platen afscheid moeten nemen.
0: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
6: En 11 weken lang maakte hij het mooie weer in onze Radio 2 Top 30. Gemeente zien volgende week wel weer gewoon terug. Want ja, hij blijft genomineerd voor VRT Zomerrit. Bart Keil.

0: nog 28 in de rechter. Radio 2, top 30. Deze Bartel, zot verliefd. Verdwenen dus. En ook afscheid van Milk Inc. met Madison. Ook zij stonden 11 weken in de enige echte hitlijst.
1: Verdwenen uit de Radio 2 top 30.

0: zijn zo blij dat ze het medicijn weer uitdelen. Hè? Na 12 jaar stilte Linda en Reggie samen. Met Milk Inc. en Medicine nemen dus afscheid uit een echte Radio 2 Top 30 deze zaterdag. En de trouwe fans weten het, maar mocht je nu pas inzappen, hoe zag de top 3 er vorige week uit? Het anthem van het WK voetbal stond op 3 met Shakira en Burna Boy en Die Die. Ik ga je 25 weken in de lijst, Maxime en Babette met deze Hoe dan ook. Waar staan ze deze week? Dat hoor je over exact 2 uur. Vorige week was dit de nummer 1. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de noodtijd gaan. Het voelt op alles, alles samen zijn het draadje. Meteor helemaal bovenaan de lijn. Ik kan je wel vertellen, de top 3 ziet er deze week iets anders uit tussen.
1: Radio 2, top 30.
0: Maar goed, over 2 uur horen we wie er bovenaan staat. We beginnen op nummer 30 en dan vinden we nog zo'n Vlaamse kanjer. 7 plaatsen verliezen in de 13e week voor Sam Goris, die niet alleen een goede zomerhit te pakken heeft, maar sowieso ook een woordje in de vandalen wil krijgen.
2: Rak, dat wil zeggen, niet afgeven. Feesten, bijvoorbeeld ga dan bungee jumpen doen. Het laatste zeggen, nee, ik had niet doen, ik twijfel. Nee, onder Joel, rak gaan.
1: Jorn Verhoeven.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: Radio
1: 2. Onze nummer 30, Sam Goor is...
0: 1, 2, 3, Rock Radio 2.
2: Radio 2 tot 30.
1: Nieuw. Op 29 de eerste van twee nieuwkomers in de lijst al deze week. Gesampled op een hitje uit 1969. Steam. Mama, hey, hey, kiss him goodbye. Dat is deze Criss Cross Amsterdam.

nummers zijn de ideale soundtrack terwijl je hier bij Radio 2HC over een zon over grote Blankenbergen kijkt. Je kan trouwens meekijken via VRT1 en via VRT Max. Kan je altijd binnenkijken hier wat er gebeurt. So easy to fall in love. Het lijkt alsof dat zo'n cliché liefdesliedje is over hoe geweldig je nieuwe partner is. Maar als je goed luistert, gaat het over de kwaliteiten van jezelf. Blijf in jezelf geloven. Olivia Dean staat ermee op 28 en stijgt één plaatsje in haar 35e week notering. Deze staat er 10 weken in, maar zingen we allemaal mee? Radio 2, Gert en James met een Madi Bodo.

0: muzikale held.
1: Radio BNE, Willy Sommers.
2: Voel ik mij weer 18 jaar.
1: 74.
0: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
2: Maar het water is winterdien.
1: Staat jouw favoriet op nummer 1?
2: 7 anjes, 7 rozen.
0: Radio BNE, Willy Sommers, 74.
2: De tijd van je leven, je tot mijn leven.
1: Morgenochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
3: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
4: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.

0: Zo blij dat de echte soulmuziek weer zijn weg vindt. Via de Radio 2 Top 30 in de vorm van Sienna Spiro, Material Lover. Als je een beetje van film houdt, dan weet je dat dit de soundtrack was van The Devil Wears Prada 2. Met natuurlijk ook Lady Gaga en Dua Lipa, die ook onder meer de muziek verzorgden voor die film. Dus dat is meer dan de moeite. Verder in onze lijst, Sienna Spiro stond 26 vierplaatsen verlies.
1: Radio 2 Top 30.
0: En onze vriend Niels de Stadsbader die stijgt één plaatsje in zijn tiende week naar 25 met dit aandenken aan vuur en vlam dat hem 2023 overviel. Van iets negatief iets positief maken heet dat.
2: 7

0: bedankt, jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Eén plaatsje hoger op 24, ook drie plaatsen winst voor Samber. Drie weken staat hij nog maar in deze lijst met deze My Body Isn't Ready. Wij zijn er helemaal klaar voor. Je zingt er toch al van voor tot achter mee.

0: de radio wat harder zetten en je voelt die vibraties van Good Vibes van Samber sowieso doorheen je hele lijf, want dit is de Radio 2 Top 30. Zometeen de hoogste nieuwkomer, eerst naar onze wegen, want het is best druk deze zaterdag op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. 40 minuten file bij Geel, dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E313, 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde ook een goede 10 minuten vertraging. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring een kwartier tussen Machelen en Zaventem. En door werken moet je in beide richtingen over twee rijstroken daar. Op de E40 van Brussel naar de kust een half uur file golven tussen Wetteren en Aalter. En op de E40 van Brussel naar Luik is in Bertum de rechterrijstrook afgesloten door een bermbrand. Opletten dus met die sigaretten uit je wagen te gooien, hè? Ja.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Dat is voor Bazaar, de hoogste nieuwkomer. Radio 2.

het vierde studioalbum van deze bazaar. Het album heette Exit. Op de 23 april uit. En dit is dus echt een heerlijke single draait. Ooit komt er een dag de hoogste nieuwe binnenkomer op 23 deze week. Zometeen duiken we dus die top 20 binnen, maar op 22 nog een nummer dat 3 plaatsen winst in de tweede week. Bassera, All Because of You. Ben je er klaar voor? Ja? Zet de radio maar wat harder en neurie mee, want dit is de vibe van je zaterdagvanmiddag met de Radio 2 top 30.

0: Jamie Foxx, hevige country vibes van Alex Warren, Passenger, en zijn kosten nog moeite gespaard in zijn clip. Hij spuit er met confetti, er zijn vuurspuwers en zelfs een echte olifant zit in deze clip van Passenger. Staat op 21, dan zeg je dat we al 10 platen gehad hebben in deze lijst.
1: Radio 2, tot 30.
2: 30. 1, 2, 3, rak. Niemand gaat naar huis, dicht maar uit.
0: Onze Sam die een nieuw woord in de Vandalen steekt met rak. 7 plaatsen verlies naar 30. Hopelijk doet hij op VRT zonder hit beter. En vergeet niet de stem uit te brengen. Dat kan via VRT Max. De eerste nieuwe binnenkomer vonden we op 29. De ideale soundtrack bij deze hete zomer van 2026. My oh my. Olivia Dean in plaats winst in de 35ste week met So Easy. Weken erin en 10 plaatsen achteruit naar 27 voor Gert en James. Sienna Sperra die gaat ook achteruit, weliswaar maar 4 plaatsen van 22 naar 26 met deze Material Lover. Wou ik net zeggen, voilà. Vuur en vlam, Niels de Stadsbaden stijgt 1 plaatsje in de 10e week naar 25. En ook Samberg doet het in de goede richting. My Body Isn't Ready. 3 plaatsen vooruit naar 24. De hoogste nieuwe binnenkomer is van ons hier in Vlaanderen. Bazaar, Ooit Komt Er Een Dag.
3: Ooit komt er een dag.
0: En daarmee staan ze dus op 23 deze week. 22 is voor de jongste voice-winnaar van 17 uit 10, Basseda. Plaatsen winst in zijn tweede week en ook 2 weken erin. En 3 plaatsen verlies al voor deze Alex Warren. En op 20 van deze Radio 2 Top 30 duiken we in met ook iemand hiervan bij ons. Wat denk je van Berre?

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Hey, hey, VRT. Radio 2 tot 30.
3: 19.

16 weken in de enige echte Radio 2 Top 30. Deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Hij zingt Closer to the Sun. Volgende woensdag zal Daan hier bij Radio 2 aan Zee iets Closer to the Sun zijn. Want er is een zonsverduistering op komst. Voor het eerst sinds 1999. We hebben ook zonnebrilletjes voorzien van die eclipsebrillen. Dus als je niet weet wat te doen, aanstaande woensdagavond ben je van harte welkom. Hier in Blankenbergen aan het Pier. Dan kijken we samen naar die zonsverduistering. Zo één keer in de 25, 26 jaar is dat maar. Hè. Dan nu de dame die in de top 3 binnenduikt in American Billboard 100. Ook in onze top 30, dus het goed doet. Stella Lefty is dit met Boston.

Ideale zaterdagmiddag vibes met Magnetic, het Noorse trio The Bauza. Ja, ze haalden de monster het wel ergens anders. Ken je deze nog hier? Mojo met Lady, die sample hebben ze gebruikt om deze hit te maken. Werd trouwens geboren in een ijsstorm. Want de Bauza schreef het nummer januari dit jaar in een klein vakantiehuisje aan de Noorse fjorden. En er was een hevige sneeuwstorm met min 15 graden Celsius. Kan je vandaag op deze zaterdag niet voorstellen, hè? Met bijna 28 graden op de thermometer. Ze maakten die vrolijke sound net om die ijzige winter van Noorwegen te ontsnappen. Dat is dan helemaal goed gelukt. Het ijzige nieuws van Isabelle A. blijft ons ook nog bij. Ze heeft zichzelf teruggetrokken uit VRT Zomerhit en dat is bijzonder spijtig. Want ja, ze heeft talent en ja, ze heeft een goede single. En ze stijgt opnieuw drie plaatsen van 9.

0: te brengen. En voor VRT Zomerhit, dat kan elke week opnieuw. Want ja, de smaak kan veranderen naarmate de zomer vordert. VRT Max, daar kan je doorklikken en je stem uitbrengen. Zometeen duiken we de 15 populairste singles in. Blijf bij ons.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
8: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En fijn dat je bij ons bent. Hè. Sowieso tot 1 uur nog de Radio 2 Top 30 al sinds 1970 je vaste afspraak. Met de meest gedraaide, gedownloade en nu ook gestreamde hits van Vlaanderen.
2: Goedemiddag, het is 12 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. In Antwerpen zijn er extra politiemaatregelen voor de Pride. En ook in Italië wordt de mijnramp in Marcinel vandaag herdacht. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride Parade vanmiddag. Dat is een evenement waarin de holibi- en transgemeenschap feest viert en tegelijk protesteert tegen discriminatie. Twee weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn. Een man reed er met de auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende mensen raakten gewond. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, zegt Wouter Bruins.
10: De politie is zeker zichtbaar aanwezig. Dus mochten mensen hen willen aanspreken als er iets gebeurd is, kan dat zeker. We zijn ook minder zichtbaar. Mocht er echt een incident zijn, kunnen we ook zeer snel schakelen om het nodige ter plaatse te krijgen. En het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar de omgeving is zeer sterk beveiligd. Maar uitsluiten kunnen we nooit iets doen.
2: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven dan achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Op de ring rond Brussel aan het knooppunt in Zaventem worden dit weekend enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet er over minder rijstroken en er staan een pak meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn, zegt Marijn Struijf van de Vlaamse organisatie die de werken aan de ring coördineert.
11: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
2: In Japan zijn er nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De schade is ook enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten zonder water. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven. Nu Spanje zelf begonnen is met controles voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna wel teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos. Ook nu is de regering niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik vanuit Italië.
12: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen, ja, zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
2: Ook in Italië wordt vandaag de mijnramp in Marcinel herdacht. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
4: Om 8:10 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, één voor één. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Dat het verdriet nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn. Een dag van ingetogen sfeer en vooral ook terugdenken over die noodlottige dag 70 jaar geleden in een Belgische mijn.
2: In het voetbal heeft Club Brugge vanmorgen de komst van aanvaller Gian Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is vandaag zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer tot 32 graden. Ook volgende week veel zon en warm weer. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride Parade vanmiddag. Daarmee begon het nieuws. Dat komt omdat er 2 weken geleden een aanslag was op de Pride in Berlijn. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Jema. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. 3 kwartier file bij Geel. De weg is daar wel vrijgemaakt, dus dat moet daar opgelost worden. Naar Antwerpen op die E313, 10 minuten vanaf Ranst. Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde een kwartiertje aanschuiven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. De binnenring dan van Brussel 15 minuten tussen Machelen en Zaventem. En ter Werken moet je in beide richtingen over 2 rijstroken. Op D40 van Brussel naar de kust ruim 1,5 uur file golven en het is aanschuiven tussen Wetteren en Aalter.
13: Radio 2 Top 30.
0: 30 Radio 2. Dit is op enige echte Top 30 al sinds 1970. Je vaste afspraak op zaterdag. De 30 meest gekochte, gedraaide en gedownloade singles. Want dat telt tegenwoordig in de statistiek van Ultratop ook mee. We zijn de top 15 in aan het duiken met een plaatje dat 1 plaats verliest in de 5e week. Meteen ook een genomineerde voor VRT Zomerhit, DJ Licious en Milo met Forever Young. En ja, ze waren deze week of vorige week, ik weet het niet meer, hier bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen te gast. En wat gaat DJ Licious doen met die Zomerhit-trofee, mocht hij die winnen?
14: Als ze hem winnen, mag ik hem houden. Maar ik stel co-ouderschap voor. Ik stuur hem dan een weekje op naar LA en dan komt hij van LA terug naar België. Zo over en weer.

0: gisteren in het timen van een nieuwe single is deze Somber met Homewrecker. Want hij was namelijk begin dit jaar genomineerd voor de Grammy Awards als Best New Artist. En de week daarna releaseerde hij deze nieuwe single en voilà.
1: Radio 2 Top 30.
0: Sinds februari dus een van de langst genoteerde hier bij ons in de lijst. 23 weken en opnieuw één plaats gewinst. Van 15 naar 14, Somber. Ik neem je even gratis mee naar Tomorrowland. Zet de boxen maar wat harder, want dit was een van de meest gedraaide platen op deze editie van Tomorrowland. Het duo uit Amsterdam, Jesse van der Heijden en Ozzy Goody, oftewel Another. En het is een heel deuntje op je zaterdagmiddag, hè? Twee plaatsen verlies weliswaar in de 12e week voor Another en 54 Ultra. Talk to you.

0: laat weten via het Radio 2 kanaal op VRT Max dat het wassen van de wagen net iets beter gaat. Maar het is ideaal weer, hè. Overal zon in Vlaanderen. Ook morgen nog een heerlijke zonnige dag. Dus zet de radio maar op Radio 2. En bouwenfeestje, dat doen wij elke zaterdagmiddag van 11 tot 1. Met de enige Radio 2 Top 30. Another en 54 Ultra Talk to You. Radio 2 Top 30. En niet alleen wij hebben hier onze tent opgeslagen aan zee. Ook Camille doet dat natuurlijk. Hè. Vorig jaar voor de eerste keer. En ook nu weer een volle uitverkochte zaal. En ja, ze heeft ook iets te vieren. Ze heeft 26 juni nog een nieuw album uitgebracht. Het studioalbum Bubblegum. En ik weet nog een paar maanden geleden vertelde ze hier exclusief voor het eerst hoe dat gaat, zo'n nieuw album maken.
1: Ik kan wel verklappen dat we op een luistertestje doen van alle nieuwe muziek die ik heb geschreven. Dus dat is eigenlijk met dan heel mijn team dat we aan de tafel zitten. En dan zegt iedereen zijn of haar mening. Dat is altijd heel leuk en heel spannend. En er is ook heel veel muziek dan dat bijvoorbeeld niet wordt gekozen of die wordt bewaard voor later, omdat ik heel veel muziek heb geschreven en heel veel muziek heb liggen. Maar uit de testie doen van alle nieuwe muziek die ik heb geschreven, dus dat is eigenlijk met dan heel mijn team dat we aan de tafel zitten en dan zegt iedereen zijn of haar mening. Dat is altijd heel leuk en heel spannend. En er is ook heel veel muziek dan dat bijvoorbeeld niet wordt gekozen of die wordt bewaard voor later, omdat

0: Nou, de afkorting GOAT staat bij de jeugd meestal voor The Greatest of All Times. Maar tel ik nu ook over de familiefilm GOAT gaan, waarin deze Jelly Roll trouwens ook dit liedje bracht. Hij was ook de stemacteur voor het personage Grizz Dirt. I'm good, als het zaterdagmiddag is en de radio op Radio 2 staat. Dankjewel daarvoor, Tim. Hij zegt, we zitten hier te genieten. Groetjes daar in Blankenbergen. Ja, van harte welkom. En ook de hele zomer zitten we hier. En de VRT Zomer, het finale 29 augustus. Daarvoor kan je ook zomer VIP-tickets kiezen. Als je daarbij op de eerste rij wil zijn, dan ook die vind je via VRT Max. Jelly Roll stond 11. Wil zeggen dat we zometeen de top 10 induiken.
1: 20.
0: Op 20 vonden we die andere held van bij ons 7 weken erin. En die heeft plaatsje vooruit naar 20. Dus Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Teddy Swims, 16 weken in de lijst. Ook 5 plaatsen vooruit naar 19. En op 18 ook een stijger. 2 plaatsen vooruit voor deze, ja, toch een nieuwe ontdekking. Stella Lefty. En zo vindt de country zijn weg ook richting de Vlaamse airwaves. Boston. The Bauza, een magnetic echt feestplaatje. 11 weken erin. Zakt wel 8 plaatsen naar 17.

En Isabelle A. die stijgt drie plaatsen meer dan terecht. Van 19 naar 16 in haar zevende week. Smeek maar niet om mij. En DJ Licious en Milo die smeken om jouw stem voor VRT Zomerhit Forever Young. Blijf dan ook één plaats achteruit in de top 30 van deze week op 15. Forever and ever, forever young. Op 14, een van de lang genoteerde platen. 23 weken er al in, Somber. En we blijven lekker viben, zoals de jeugd dat zegt, met another featuring 45 Ultra, Talk To You. Twee plaatsen achteruit op naar 13 in de 12e week. En 10 weken in de lijst, Camille, nu dat je weg bent. Nee hoor, ze zakt maar 4 plaatsen, dus is nog niet helemaal weg. Staat nog op 12 in de week. En Jelly Roll wil hier net nog 2 plaatsen vooruit, dus van 13 naar 11 in de 20e week. Oh. Dan kan je inderdaad spreken dat you are good.

Bruno Mars is al zijn hele leven fan van een echt soul-icoon, Curtis Mayfield. En die vibes van Curtis Mayfield heeft hij meegenomen in deze single hier. Oh baby, I feel your soul, Bruno Mars.

0: zondag op Radio 2.
1: Peter van de Veire en de Zandloper met Peter Goossens.
2: Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten.
3: Mis je het soms?
2: Eerlijk wel, ja. Op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. Pas op, en ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld. Of dat dan nu Peter van de Veire is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
0: Peter van de Veire en de Zandloper.
1: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
0: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
1: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
4: Radio 2.
0: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
5: Hey, hey. VRT Radio 2. Tot 30.
1: 9.

0: herinner me nog goed. Dinsdag 14 juli was het. Toen maakten ze de zomer hier in Blankenbergen ook onvergetelijk. Hier op het dak van Radio 2 aan zee. K3 met de zomer van Oya Lele. Natuurlijk in de Radio 2 top 30. En daarmee staan ze op 9 in hun 8e week. Ze verliezen wel 3 plaatsen. Trouwens, je kan alle optredens herbeleven via VRT Max. Daar kan je alles naar Radio 2 aan zee zien. En je kan ook die allereerste VRT Zomerhitshow herbekijken. Waar K3 trouwens ook live optrad hier in Blankenbergen. Als je wil weten wie er de komende dagen nog aan zee komt optreden hier bij Radio 2. Ook daarvoor verwijs ik je heel graag naar VRT Max. En misschien ben je wel onderweg naar hier. Van harte welkom. Maar op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is het nog vertragen bij Geel. De weg is daar vrijgemaakt na een ongeval, dus dat zou moeten gaan opgelost worden. Naar Antwerpen is op die E313 nog 10 minuten aanschuiven vanaf Ranst. Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde verlies je ook een kwartier. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring een kwartier tussen Machelen en Zaventem. Door werken moet je in beide richtingen trouwens daar over 2 rijstroken. En op de E40 van Brussel naar de kust een half uur file golven tussen Wetteren en Aalter. Maar als je aankomt hier in Blankenbergen, dan word je goed bediend met een heerlijk zonnetje.
1: Bjorn Verhoeven.
0: En ook onze nummer 8, die staat erin. Al 23 weken, 2 plaatsen winst voor Alex Warren en Sophie Verdream.

0: iemand hier in Blankenbergen vorige maandag onze harten gestolen. De harten van de crew hier. Want hij stond maandagavond 19:30 hier boven op ons Radio 2 aan Zeedak. Dan heb ik het over de Nederlander Antoon. En Antoon is gewoon een sympathieke kerel die al heel wat grote muziek maakte. En ja, hij sprak ook met ons over zijn deelname aan de VRT Zomerrit.
1: Super gezellig. En het is de eerste keer, denk ik, dat we aan zoiets meedoen in België. En ik voel me super welkom. Iedereen is super lief. Iedereen die me nog niet kent is in ieder geval heel enthousiast.
0: En hij heeft ook super hard genoten van het Belgische stoofvlees en de Belgische pintjes hier in de backstage. Het is de moeite om zeker eens naar Blankenbergen af te komen zakken. Hij staat in de Radio 2 Top 30 en zijn passage deze week bij ons zorgt ervoor dat hij zelfs vooruit gaat in de tweede week notering. 5 plaatsen winst van 12 naar 7. Antoon met de enige.

hele generaties sinds de jaren 90 zijn opgegroeid met die typische Disney en Pixar film Toy Story. Ondertussen zitten ze al aan de 5e editie, Toy Story 5. En Taylor Swift bracht daarvoor in juli de single uit. I Knew It, I Knew You zorgt ervoor dat ze nog altijd in de Radio 2 top 30 staat. En ze is een van de staanblijvers, een van de twee op 5 in haar 8e week.

0: Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

onverslagen hofleverancier van de FIFA. Hè. Denk maar in de 2006 met Hymns Don't Lie. Ook Waka Waka in 2010 en 2014 Dare. En dit was dus haar vierde officiële muzikale bijdrage aan een WK-voetbal. Met alle sterren bezongen. Hè. Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Mohamed Salah. Ze worden allemaal bezongen in deze Die, Die, Die. Op 4 deze week en dus één plaatsje verlies. Want zij stond in de top 3. Ja, ik had een andere top 3 beloofd en de...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

dat is het heerlijke. Alweer deze zomer. Het heel de zomer hits van bij ons op je radio. Onze top 3 is trouwens volledig bestaande uit genomineerden voor VRT Zomerhit. Dus vergeet je stem niet uit te brengen via VRT Max. Misschien wel voor Meteor. VRT Radio 2. Ja, Meteor is altijd dolblij als het lekker weer is, want hij gaat tegenwoordig iets meer zwemmen. Hij heeft vroeger, toen hij jong was, bijzonder veel gesport. En dat zorgt ervoor dat hij nu artrose heeft aan zijn heupen. Ja, hij zegt ook dat het van de sporten komt. Ik zal hem maar geloven, zeker. Zoals gezegd, dus 2 plaatsen verlies. Stond vorige week op 1 nog, deze Meteor. Nooduitgang in zijn 10e week. Dat wil zeggen dat de nummer 2 en 1 ook weer helemaal anders zijn. Maar sowieso ook VRT Zomerhit genomineerde. En dat er magie is tussen Babette van Vught en Maxime Stojanak, dat weet je. Dat kon je ook zien in onze VRT Zomerhit. Zij staan op 2 en kamperen daar. De 25e week al voor hoe dan ook.

0: beste team. Radio 2,
1: top 30. Onze top 10, toch weer met Bruno Mars in deze On My Soul. We verloren wel 3 plaatsen en ook 3 plaatsen achteruit op 9. K3 met... Twee plaatsen vooruit van 10 naar 8 is voor Alex Warren. Het is een Fever Dream. De enige van Antoon, hij verovert onze harten hier nog aan het begin van de week. Stijgt ook 5 plaatsen naar 7 met zijn hit. En Cameron Whitcomb is de snelste stijger van 16 naar 6. 10 plaatsen vooruit in de 14e week met... The Kingdom of Fear, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Blijft staan op 5 deze week. Op 4 de voetbaldames Shakira en Burna Boy. En in plaatsje hoger, daar vonden we Meteor. 10 weken erin en 2 plaatsen verlies. 2 bleef 2, Babette en Maxime, hoe dan ook. Dat hoor je net. Wie is dan deze zaterdag 8 augustus de absolute nummer 1? Ik verklapte al. Ze zijn ook genomineerd voor VRT Zomerhit. De meest gestreamde, gekochte en gedownloade plaat van deze week. Aron Blomhaart en Zoe Levi. Tranen van goud in de 13e week, dus van 4 naar 1. 3 plaatsen vooruit. Vergeet niet te stemmen voor VRT Zomerhit. En als je er meer over wil weten, blijf lekker hangen. Want zometeen is Benjamin Scholaarten met Radio 2 Zomerhit Backstage. Bedankt voor het luisteren. Tot snel. Ciao. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, dikke proficiat natuurlijk voor Aaron Blommaert en Zoe Levi met hun eerste plaats in die top 30 met Tranen van Goud. Zo meteen Radio 2, zomerhit Backstage, maar nu het nieuws.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie neemt extra maatregelen om deelnemers van de Pride in Antwerpen te beschermen. Het is drukker op de weg dan normaal op een zaterdag door enkele werven. En de brand in Venray in Nederland is nog altijd niet volledig geblust. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride-parade deze namiddag, waar onder andere de Holibi en transgendergemeenschap haar rechten viert en protesteert tegen discriminatie. 2 weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland. Een man reed toen met een auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende gewonden. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, al is het onmogelijk om bij zo'n groot stadsevenement elk risico uit te sluiten, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruins.
4: Je kan die straten niet hermetisch afsluiten. Dus dat is moeilijker voor de politie. We proberen onze voertuigen zo op te stellen dat niet zomaar iedereen er door kan. Er zijn ook een aantal andere maatregelen die we genomen hebben om de situatie te beveiligen. Maar het is moeilijk om zo'n dingen helemaal uit te sluiten. Dus we kijken heel goed met de camera's, maar ook op het terrein.
3: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw verhuisden jarenlang van woning naar woning. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur, soms ook met schade. Op de ring rond Brussel, aan het knooppunt in Zaventem in Vlaams-Brabant, worden enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet daar over minder rijstroken dan normaal en er staan al heel de dag files. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar moeten zijn, zegt Marijn Struif van de werkvennootschap.
5: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
3: Ook in Gent is er veel verkeershinder op de E40 richting kust. De brand in het natuurgebied Rosmolen in Nederland is nog altijd niet volledig geblust. Door de brand is al meer dan 100 hectare natuur vernield. Hier en daar is de brandweer nog bezig met vrijwilligers. Hilde Mertens, jij bent daar ook. Wat zie jij?
6: 6 dagen na het begin van de brand zijn hier tientallen vrijwilligers bezig, gewapend met een spade of een hak, om de humuslaag, waar opflakkeringen van vuur zijn, waar ook nog die smulbrandjes zijn, ja, om die smulbrandjes te blussen. Ze doen dat met water en vooral ook met zand. Maar het is echt wel een monnikenwerk, want telkens opnieuw flakkert er weer iets op. En dan een beetje verder door in het gebied is het echt een troosteloze aanblik van zwart geblakerde jeneverbesstruiken. Honderden van die waardevolle struiken in dat Natura 2000 gebied, die zijn in de vlammen opgegaan en dat geeft wel een troosteloze aanblik.
3: Dankjewel, Hilde. In Japan zijn nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten ook gewond en de schade is enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn echt volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog altijd in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten nog zonder water. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Todd Blanch als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij was al waarnemend minister van Justitie. Hij volgde Pam Bondi op toen die ontslagen werd vanwege haar aanpak van het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Todd Blanch is een voormalig advocaat van de Amerikaanse president Trump. De Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En net zoals in ons land wordt in Italië de mijnramp van Marcinelle herdacht vandaag. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
7: Om 8:10 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, 1 voor 1. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn.
3: Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog wat warmer tot 32 graden dan. En ook volgende week veel zon en warme temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit nieuws begon met de Pride in Antwerpen vandaag. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Sophie. 5 minuten over 1 op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland. 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Antwerpen 10 minuten op D313 van Avranst. Naar Leuven op D314 in Bekkenvoort. Daar is de weg vrijgemaakt. Naar Brussel op D19 vanaf Vilvoorde 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 15 minuten tussen Machelen en Zaventem. En door werken moet je in beide richtingen over 2 rijstroken. En op D40 van Brussel naar de kust een 30 minuten filegolven tussen Zwijnaarden en Aalter.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
8: Benjamin Scholaert.
1: Ja, ja, we duiken al direct vlotjes de 90s in. Tophit van exact 30 jaar geleden. Freak from Desire van Gala. Goedemiddag.

hit uit 1996. Gala met Freed From Desire. Het is vandaag zaterdag, dus geen live artiesten op ons zomerhitpodium. Dat is jammer, maar vanaf maandag wel weer natuurlijk. Net op maandag om 3:30 onze nummer 1 uit onze top 30 van daarnet. Aaron Blomhardt en Zoe Levi. En om 7:30 is dan Bart Herman. En woensdag komt de volgende langs. En dan zal heel de dijk meezingen met Cheerio. Het gaat om Justin de Wild. So

0: mij zit deze ook met zijn voetjes in het water, hoor. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Zo'n beetje zoals in Blankenbergen hier. In het weekend geen live artiesten op ons podium, maar dan doen we iets anders. Dan doen we aan Sport op de Dijk in Blankenbergen. Dat is samen met Sport Vlaanderen. En vandaag staat karate op het programma. Goedemiddag, Emmanuel Verkruijsen van Karate Vlaanderen.
1: Goedemiddag, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Met veel plezier. We hebben hier al een paar gevechtsporten gehad op de dijk. Judo bijvoorbeeld, jiu-jitsu. En ik vraag me nu af, Emmanuel, wat maakt karate nu karate ten opzichte van die andere sporten?
1: Er zijn natuurlijk veel gelijkenissen, maar ik denk karate gaat vooral over slaan en schoppen. Uh-huh. Minder met bijvoorbeeld werptechnieken zoals in judo. En karate is op die manier misschien wel een beetje anders dan andere vechtsporten.
0: Ja, en we kennen het ook door Karate Kid van lang geleden.
1: Uiteraard.
0: Jean-Claude Van Damme, ook een karate-ster. Zijn dat zo'n beetje de invloeden van jou geweest om het ook te gaan doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Die Karate Kid films en Jean-Claude Van Damme films zo, was heel populair in de 80's en de 90's. En dan zie je dat op het scherm. Zie je dat die mensen wel een en ander kunnen. En mm-hmm. dan denk je, dat zou eigenlijk wel fijn zijn om dat ook een beetje te leren. En zo rol je er dan in en dan ga je verder.
0: Oké. Okay. Judo, dat is een systeem van kleuren en banden en gordels. Is dat bij karate ook zo?
1: Ja, dat is eigenlijk net zo. Het is eigenlijk een beetje de bedoeling dat je gaat stijgen in graad en dat je daar ook examens voor aflegt. Dat je toont, ik heb een bepaald niveau, een bepaalde kennis bereikt. En naarmate je verder gaat, wordt dat moeilijker en moeilijker. En ja, als je geluk hebt of als het goed gaat, dan op een bepaald moment haal je hopelijk een dan-graad, een zwarte gordel. En dan kun je zo blijven. Dan wordt die weer wit, dan slijt die.
0: Ik zie het, jij staat met een zwarte gordel. Dat is dan? Of wat is dat?
1: Dat is een dan-graad. Ja. De graden daarvoor zijn Q-graden. En dan vanaf zwart rekenen we in dan-graden. Maar dan kan je ook gaan stijgen van eerste dan tot ga maar verder, afhankelijk van de stijl.
0: En hoe hoog zit jij, Emmanuel?
1: Ik zit de eerste dan.
0: Dus eerste dan.
1: Ik ken nog een weg te gaan.
0: Nog een parcours te gaan voor jou. Okay, is dat
1: is een dan-graad. Ja. De graden daarvoor zijn Q-graden en dan vanaf zwart rekenen we in dan-graden. Maar dan kan je ook gaan stijgen van eerste dan tot ga maar verder, afhankelijk van de stijl.
0: En hoe hoog zit jij, Emmanuel?
1: Ik zit de eerste

0: beetje leuk blijft.
1: Oké. Okay. Ik ga het straks ook eens komen proberen. Ik moet wel zeggen, Emmanuel, ik ben een karate leek. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus je zal mij van alles moeten uitleggen. Wat ga je mij straks aanleren?
0: Moeilijke dingen.
1: Ja.
0: Nee, ik denk het voordeel aan karate is dat je eigenlijk los van je leeftijd of je graad of hoe lang je het al doet, dat je er eigenlijk altijd wel iets kunt uithalen. Dus wat ga ik jou straks proberen aan te leren? Ik ga jou een goede vuist leren maken en eens een vuistslag leren doen. Ik ga jou ook eens leren verplaatsen zoals een karateka.
1: Ja?
0: En als tot daar alles goed gaat, dan gaan we ook eens leren schoppen op zo'n kussen. Hopelijk zonder gevolgen.
1: Maar dus beginnen bij de vuist. Een vuist maken hier op de dijk in Blankenbergen. Daar kijk ik al zeer hard naar uit. Dus als je het wil komen proberen op de dijk in Blankenbergen, ter hoogte van onze studio, je vindt Sport Vlaanderen aan de pier gewoon. Kom eens even af. En dus over een uurtje, ja, dan ga ik het dus eens proberen. Hè. Dankjewel, Emmanuel.
0: Dankjewel.

0: Eerlijk gezegd, ik vind het zo spannend. Straks dus de karate-mat op. Wat was het nu weer? Eerst een vuist leren maken, dan mij leren verplaatsen als een karateka en dan nog enkele stoten uitdelen. Alsjeblieft, over een uurtje, dan is het van dat. Je kreeg George Ezra met Shotgun.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Dorso.
4: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
4: Dat wil ik ook.
3: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
5: Dorso, ergonomisch slapen. Radio 2.

Darren Hall en John Oates met Man Eater. Morgen is het 9 augustus. Zeg, en weet je wie er morgen verjaart op die 9 augustus? Willy Sommers. Ja, die wordt morgen 74. En ik kan je nu al zeggen, dat zal in het lang en het breed gevierd worden bij Radio Bene. Met de Radio Bene Sommers 74. Dat zijn de 74 favoriete nummers van Willy Sommers. Dus eentje, ja, voor elk levensjaar. Hè. Begint morgen al om 9 uur, morgen vroeg. Dus ja, morgen vroeg bij de pistolets of de ontbijtkoeken. Willy Sommers, avante bij de vrienden van Radio Bene. We geven zeggen, Radio Bene is te beluisteren. Exclusief op DAB+, VRT Max. Ook in je smartspeaker als je die zou hebben. Of via digitale televisie. Dit is Lies.

0: Williams met Forbidden Road krijgen een bericht van Margriet Heuten. Die schrijft: Benjamin, ik ben op dezelfde dag geboren als Willy Sommers. Even oud en ik denk elk jaar op mijn verjaardag ook eens aan hem. Alwel Margriet, ook speciaal dus voor jou morgen die Radio Bene Sommers 74. Bij de vrienden van Radio Bene natuurlijk. Vanavond kan je op VRT trouwens kijken naar Zomerhit. VRT Zomerhit met Niels en Siska. Het is ook met Like Me en die krijg je zo meteen hier in Radio 2 Zomerhit Backstage. Eerst gaan wij de weg op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Antwerpen 10 minuten op D313 vanaf Ranst. Naar Brussel op D19 vanaf Vilvoorde 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 15 minuten tussen Machelen en Zaventem. En door werken moet je in beide richtingen over twee rijstroken. En op D40 van Brussel naar de kust nog licht filegolven tussen Zwijnaarden en Beernem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Blankenbergen. De zon zien zakken in de zee van Like Me. Je kan ze dus vanavond ook zien in een VRT Zomerhit op VRT 1. Ja, en die Like Me's, dat is natuurlijk wel een bendetje. Hè? Met hoeveel zijn ze nu ook weer? Met 6 of 7. Dus die hebben in de backstage wel wat ruimte nodig. Voor styling, voor make-up en dat soort dingen. Maar bij de opnames van Zomerhit moesten ze het wel met wat minder doen.
1: Vandaag is het wel één grote kleedkamer voor ons allemaal. Dus het was wel even schuiven en toch wel een beetje moeilijk. Maar ik denk, het is wel weer gelukt. We zien er allemaal weer super mooi uit. En de make-up is ook heel prachtig. Even shout-out naar de make-uppers hier.
0: Voilà, met wat schuiven is het allemaal gelukt voor die van Like Me. Vanavond dus VRT Zomerhit op VRT 1. Ook met Kamrad, met Dana Winner, met Line de Daal, met Glennis Grace en Aaron Blommaert en Zomelivai. Zomerhit zie je vanavond om iets voor 9 op VRT. Dit is de Alcazar met Sexual Guarantee. Hele goeiemiddag.

0: Elkenaar met de Sexual Guarantee. Intussen loopt die stemming voor VRT Zomerhit ook maar lekker door, natuurlijk. Stemmen op jouw favorieten, dat doe je via VRT Max. En ik ga straks eens iemand opbellen die dat intussen ook al zeer goed gedaan heeft. Zometeen krijg je ook Kylie Minogue.
1: Morgen vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74

0: 70. De tijd van je leven.
1: Het duurt toch maar even. Morgenochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: tegenwoordig best team met Madonna, hè? Ja, dikke vriendschap hoor, want onlangs op de Pride in Amsterdam samen op het podium gestaan. En ook nog eens samen een nummer uitgebracht. Love Sensation heet het. Kylie Minogue met Give Me Just A Little More Time. Eigenlijk om te stemmen voor VRT Zomerhit heb je niet zo heel veel tijd nodig hoor. Je gaat gewoon naar VRT Max, naar de pagina van VRT Zomerhit en daar kan je het doen. En iemand die het gedaan heeft, dat is Ingrid Batens uit Wanzele. Een goedemiddag, Ingrid.
1: Goedemiddag, Ben.
0: Ingrid, ik zeg uit Wanzele, maar op dit moment niet in Wanzele, want je bent eigenlijk niet zo heel ver van ons hier verwijderd, hè? Vertel eens.
1: Nee, we zitten aan zee in Nieuwpoort.
0: De jaarlijkse vakantie in Nieuwpoort, denk ik dan, hè?
1: Niet jaarlijks, we hebben er een klein studiootje, dus het is ons buitenverblijf.
0: Het buitenverblijf. Zeg, en plannen om ook eens naar Blankenbergen te komen? Om ons eens te komen bezoeken?
1: Eigenlijk niet nu.
0: Oh, waar is het? Allee, nee. En we doen zoveel fijne dingen bijvoorbeeld volgende week.
1: Sorry,
0: heel veel live sets en zo. Hè. Maandag, Aaron Blomhardt en Bart.
1: Dat zal niet meer lukken nu.
0: Dat gaat niet meer lukken. Oké, maar geen probleem. Maar wat wel leuk is, Ingrid, je hebt gestemd voor VRT Zomerhit. Wie staat er bij jou op nummer 3?
1: Op nummer 1, Meteor.
0: Nee, we beginnen bij nummer 3, Ingrid. We gaan de spanning opbouwen.
1: Ik heb het goed gehoord.
0: Ja, nummer 3.
1: Ik herbegin. Op nummer 3, de Romeo's.
0: Ik zag jou maar even. Waarom? Waarom heb je voor die gekozen op 3?
1: Ik vind het een goed nummertje zo.
0: Een ambiance nummertje, hè?
1: Ja, voilà.
0: Okay.
1: Zoals altijd van de Romeo's een beetje.
0: Dat zijn we gewoon van hen. Op nummer 2?
1: Op nummer 2 James Cook en Gert Verhulst met Madi Wodo.
0: Dat is ook ambiance. En op nummer 1 heb je dat net al gezegd. Meteor, prachtig nummer.
1: Ik heb het een beetje verraden. Meteor.
0: Ja. Waarom dat? Ja. Waarom dat op nummer 1?
1: Ik vind dat het beste nummer deze zomer.
0: Ja.
1: Ik vind het heel mooi. En Meteor zingt ook altijd heel mooi. Mm-hmm. En dit vind ik een van zijn beste nummers.
0: Voilà, zit dus voor jou de nummer 1. Mag de zomerhit winnen binnenkort hier in Blankenbergen. Meteor met nooduitgang. Goed, Ingrid, veel plezier nog in Nieuwpoort. En stel dat je je nog zou bedenken, altijd welkom hier in Blankenbergen. Hè. Fijne zaterdag nog, hè?
1: Ja,
0: dag.
1: Wie weet. Dank je wel.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio 2 Benjamin Schoen.

Pretenders met de Don't Get Me Wrong vanavond tussen VRT Zomerhit op VRT 1. Het is ook met enkele internationale artiesten, onder andere Glennis Grace uit Nederland. Dat is iemand met een klok van een stem. Als hij hier zingt in Blankenbergen, dan horen ze het in de pannen en in knokken ook. Ook Cadeluna uit Amerika zit erbij. En ook de volgende uit Duitsland, Kamrad met Be Mine, zie je vanavond in VRT Zomerhit.

0: is bijna 2 uur en je kreeg Sabrina Carpenter met Tears.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Terzago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Het is dus bijna 2 uur en straks ga ik de karate-mot op hier op de dijk in Langenbergen. Ik vind het spannend, ik vind het heel spannend. En aan het nieuws krijg je ook Rita Franklin.
6: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
7: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen start rond deze tijd de jaarlijkse Pride-parade, het feest van de LGBTQ+-gemeenschap om hun rechten te vieren en te protesteren tegen discriminatie. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde van de optocht volgt nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, zonder angst. De Pride wil dan ook oproepen aan iedereen om zichzelf te zijn zonder haat, zegt woordvoerder Wilfried Etezonne.
8: We hebben heel veel gesprekken gehad met mensen uit onze gemeenschap en dan merk je toch een zekere ongerustheid. De oproepen bij de hulplijnen zijn verdubbeld en dat zorgt voor een zekere druk op onze gemeenschap en een zekere angst. En ik denk dat het nog steeds belangrijk is om je te laten zien in al je kleuren en je mag vandaag wat extravaganter zijn. We zijn een kleurrijk protest, maar het is belangrijk dat we ons stem blijven laten horen.
7: Na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen in Antwerpen. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levenloos gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart naar de omstandigheden van de overlijdens. Dat onderzoek loopt nog verder. Op de ring rond Brussel, aan het knooppunt in Zaventem in Vlaams-Brabant, worden enkele oude brugdelen afgebroken. Het verkeer moet er over minder rijstroken dan normaal en dat geeft al een hele dag files. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn en zou de extra hinder dus voorbij moeten zijn. En ook in Gent is het aanschuiven vandaag op de E40 richting kust. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij is een voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump. En de Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu dus goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En in de ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 8e en voorlaatste rit zo net gestart. De etappe bevat 4 beklimmingen van 4e categorie. Lotte Kopecky hoopt vandaag toch een ritzege te pakken nadat ze zich de voorbije dagen wat heeft ingehouden.
9: Het is een heel lange rit, we zijn op het einde van de Tour. Het is een op zich heel pittige finale. Dus ik weet ook dat het voor mij denk ook wel limiet kan zijn of zal zijn. Maar als ik over die laatste kikker raak, dan ligt er wel een heel mooie kans, denk ik.
7: De Française Pauline Ferrand-Prévot is niet meer gestart. Zij voelde zich vanmorgen niet zo goed. Vorig jaar won ze nog de Tour voor vrouwen. Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer, tot 32 graden dan. En ook volgende week krijgen we nog veel zon en warm zomerweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Sophie. Zometeen Rita Franklin met I Knew You Were Waiting For Me. Maar eerst gaan we even de weg op. Toch wel redelijk wat problemen hoor. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Antwerpen 10 minuten op D313 vanaf Ranst. Naar Brussel op D19 vanaf Vilvoorde 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 15 minuten tussen Machelen en Zaventem. Door werken moet je in beide richtingen over 2 rijstroken. Op D40 van Brussel naar de kust. 20 minuten filegolven tussen Zwijnaarden en Beernem. En op D40 van Frankrijk naar Jabbeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. 15 minuten vertragen daar.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

allemaal van het horen bij Sofie in het nieuws. Die 30 graden zitten er weer aan te komen. Nu moet ik zeggen, vanmiddag hier in Blankenberge goed hoor, op de dijk. Zo'n 23 graden. Ja, ideaal temperatuurtje. Dit was Aretha Franklin samen met George Michael. I knew you were waiting for me. En er is ook iets op mij aan het wachten. Dat is een mat hier op de dijk. Een karate mat. Ja, belofte maakt schuld. En dus straks gaan we erop en gaan we daar eens enkele dingen gaan uitproberen. Want je kan hier vandaag een soort van initiatie volgen van Sport Vlaanderen om een aantal basisdingen van karate aan te leren. Ik ga het zelf dus ook zo meteen eens doen. Dit is Loredana met Una Notte Perfetta.

0: Loredana met Una Notte Perfetta. Ja, in het weekend geen artiesten op ons podium, maar dan kan je wel iets anders komen doen. Dan kan je komen sporten hier op de dijk in Blankenbergen op de stand van Sport Vlaanderen. En vandaag is dat karate. Emmanuel, jij bent hier de instructeur. Je was een uurtje geleden bij mij in de studio en je hebt beloofd van mij enkele dingen aan te leren. Vertel eens, wat gaan we nu doen?
1: Klopt. Wat ik zou voorstellen, dat we een paar basiszaken eens proberen. Dat ik jou eens leer. Ik ga een verkeerde indruk geven, want karate is niet echt een aanvalsport. Maar ik ga je toch leren een goede vuist maken.
0: Goed,
1: en eens op zo'n spectaculair kussen slaan.
0: Ja. Okay.
1: Ik zou je misschien ook eens leren hoe dat je moet verplaatsen. Of efficiënt verplaatsen. Ja. En dan kunnen we ook eens iets proberen met de benen, als dat goed is.
0: Dat is goed. Dat is allemaal goed voor mij. Trouwens, dat is ook allemaal te bekijken nu op dit moment. Op VRT Max, de stream van Radio 2. Daar kan je mee bezig zien. Goed, we gaan beginnen met die vuist, Emmanuel. Ja. Hoe is dat? Wat moet ik doen?
1: Ik zou misschien eens vragen. Ik heb hier zo'n kussen vast. Ja. Zonder dat ik iets zeg, kan je daar eens op slaan, Benjamin, alsjeblieft?
0: Misschien iets hoger. Voilà, zoiets.
1: Dat is al supergoed.
0: Ja.
1: Nu, wat wij in karate proberen te doen, is... wij proberen altijd zo efficiënt mogelijk te zijn.
0: Uh-huh.
1: Dus als je een goede vuist wil maken, als je vingers goed oprolt en daar je duim onder legt, dan ga je zien, als die vuist mooi in het verlengde van je arm ligt, dat je daar eigenlijk een mooie lijn tussen je twee voorste kneukels en je arm kunt maken.
0: Dat is al...
1: En dan heb je eigenlijk echt een heel stevige vuist.
0: Okay, ja.
1: De meeste mensen, als ze bijvoorbeeld op zo'n kussen gaan slaan, dan gaan ze een arm terugbrengen, omdat ze zo sterk mogelijk willen zijn en daar zo hard mogelijk op kloppen. Maar eigenlijk, wij karateka's proberen altijd efficiënt te zijn en de kortst mogelijke weg te volgen.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk, wat we zouden nu moeten proberen te doen, is door zo weinig mogelijk afstand af te leggen, in een rechte lijn gewoon recht bijvoorbeeld op die draak op dat kussen gaan slaan.
0: Oké, okay, ik zal dat nog eens proberen. Dus niet te ver naar achteren, gewoon achteruit. Naar voren. Voilà, hier gaan we.
1: Wat dat naar voren. Dat is eigenlijk al supergoed wat je doet.
0: Ja? Okay,
1: Want als je een beetje die snelheid kunt maken, dan ga je sowieso gaat dat ook een pak sterker zijn.
0: Ja.
1: Nu, dat kussen is één ding, maar ja, normaal blijf je niet ter plaatse staan. Dus ik zou voorstellen dat we ook eens gaan verplaatsen zoals karatekas.
0: Okay,
1: dit even aan de kant zetten.
0: Ja. Het is allemaal heel spannend.
1: Het is zo, als je bijvoorbeeld een hardloper ziet, dan gaat hij meestal in een positie gaan staan dat hij heel snel naar voren kan uitvallen. Dat is eigenlijk ook een beetje de basisstand of een van de basisstanden in karate. Dus ik zou voorstellen, Benjamin, dat je even met je linkerbeen vooruit gaat staan.
0: Linkerbeen,
1: je mag een beetje zoals
0: ja?
1: ik. Ik ga proberen de micro niet kapot te maken.
0: Okay.
1: Een beetje door je voorste knie buigen.
0: Ja, ja.
1: En van zodra ik ga tellen, maar ik ga een stapje achteruit gaan daarvoor, maar je gaat vooruit komen, dan is het eigenlijk de bedoeling dat jij gewoon zo snel als je kan een stap vooruit zet. Maar wacht, ik ga tellen in het Japans.
0: Ja.
1: Goed? Klaar voor?
0: Oké, doe maar. Ja.
1: Ich. Doe maar.
0: Voilà. Zoiets? Ja, maar blijven stappen gewoon. Hè?
1: Nee.
0: Ja,
1: eentje
0: stap.
1: En stop. Ik ga elke keer tellen.
0: Okay.
1: Ich. Ja, goed.
0: Zeg, iets, wat is dat? Is dat één?
1: Iets is één.
0: Is één, ja. Okay.
1: Nie, zo meteen is twee en dan san is drie.
0: Okay.
1: Dus nie.
0: En dan dat is dan de volgende stap,
1: ja. En dan san nog een stap vooruit.
0: Nog eens een stap, voilà. Oké. Okay.
1: Dat is al heel
0: goed. Dat is al gemakkelijk, hè. Dat is al te doen, ja.
1: Maar nu komt het, want nu gaan we zo combineren. Nu ga je vooruit moeten stappen en ga je die vuistslag van daarnet moeten bijdoen.
0: Okay.
1: Je mocht kiezen met welke vuist. Dus als je zegt,
0: ik ben linkshandig, dus dat is het.
1: Dat is goed. Dus als je zegt, mijn linkerbeen staat voor, ik sla links.
0: Okay.
1: Dus met dezelfde arm, dezelfde been, perfect. Yeah. Doe je tegenovergesteld, het is ook oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar we gaan het eens proberen. Dus jij zet een stap vooruit, ik ga misschien eens tonen. Je zet een stap vooruit en dan ga je...
0: Zo doen, oké. Ja. En dan nog eens, oké.
1: Ik ga drie keer tellen, dus iets niet san.
0: Ja.
1: Iets. En de vuistslag erbij?
0: Ja, direct meteen erbij.
1: Ja, die moet er nu meteen bij.
0: Dat is choreografie.
1: Dus stap vooruit en vuistslag.
0: Ja.
1: Ich.
0: Zo.
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: Nie.
0: Dat is dan met anderen.
1: Dat is goed, maar wel de arm strekken.
0: Strekken, ja.
1: En dan nog eens.
0: En dan nog eens. Voilà. Ja.
1: Perfect.
0: Goh.
1: Dat is eigenlijk al topniveau. Je mag je direct mee voorladen.
0: Ik heb meteen ook al een zwarte
1: mag
0: band.
1: Mag hem direct hebben. We gaan stap drie is nog iets moeilijker bij doen. En dat is een trap.
0: Yeah.
1: We gaan hem zo meteen op het kussen proberen. Maar ik moet misschien eerst al eens zeggen. Het is geen voetbal. Dus het is niet de bedoeling dat je eigenlijk van op de grond vertrekt. Het is in karate eigenlijk altijd de bedoeling dat je gaat mikken. Naar waar je wil uitkomen.
0: Okay.
1: Dus bijvoorbeeld door je knie op te trekken.
0: Yeah.
1: Wij gaan een eenvoudige doen. Maigeri, dat is gewoon vooruit trappen.
0: Yeah.
1: Dus echt je been optrekken. En dan vooruit
0: en dan
1: trappen.
0: Zo,
1: en dan terug.
0: Okay.
1: Maar dus telkens eerst mikken met de knie. Want straks komt dat kussen eraan. En dan heb ik liefst dat je op het kussen zit.
0: Ja,
1: en niet op
0: niet ergens anders. Nu wel is goed. Ja. Oké.
1: Dus misschien moeten we het eens proberen gewoon ter plaatse. Dat je voeten naast elkaar zet.
0: Ja.
1: Ik ga tellen. 1, uw been omhoog.
0: Ja.
1: 2, trap.
0: Up.
1: En dan 3, uw been terug.
0: En dan terug.
1: En dan is dat een beetje evenwicht zoeken zo. En nu zeker met de micro. Hetzelfde met je andere been. Omhoog 1.
0: Up.
1: 2, trap.
0: Trap. En dan terug naar beneden.
1: 3, terug naar beneden. Ja. En nu in één tel, gewoon meteen heel de beweging.
0: Ja.
1: 1.
0: Ja. Hop. En terug naar beneden.
1: 2.
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: San.
0: Ja.
1: En dan vier in het Japans. Chi.
0: Voilà.
1: Ja. Je bent er klaar voor. Ik stel voor dat
0: we kussen
1: doen.
0: Pak het kussen, Emmanuel. We gaan ervoor. Alles in één keer. Ondertussen staan hier al redelijk veel toeschouwers in Blankenbergen. Ah, ja. Goed, oké.
1: Ik stel voor, misschien moeten we het eerst ter plaatse doen, zodat je een beetje dichter komt.
0: Ja.
1: Dan kunnen we straks die stap erbij doen.
0: Ja.
1: En jij mag eens proberen te trappen, liefst op het kussen.
0: Dus opheffen en dan zo.
1: En dan schoppen.
0: Dan gaan we zo.
1: Ik heb nu niet gezien hoe de voet was, maar probeer het nog eens anders.
0: Hup. Voilà, zo.
1: Ik denk dat je nu getrapt hebt op de onderkant van het kussen.
0: Ja.
1: Je mag eigenlijk echt proberen op de voorkant van het kussen.
0: Dat is wel redelijk hoog. Ja, ja. Oké, hier gaan we nog eens. Hè? Ja, hop, voilà. Ja. Zo, hier gaan we.
1: Nog eens. Ja, supergoed. Voilà. En misschien ook een standerbeen. Supergoed. Supergoed.
0: Wow, zeg.
1: Ik stel voor de finale dat we die drie zaken nu aan elkaar hangen.
0: Oké.
1: Dus dan moeten we vooruit gaan. Moet je trappen en dan moet je nog een vuistslag doen ook.
0: Ja, yes. Oké.
1: Ik ga meedoen met jou.
0: Ja. Man, dit is echt zo spannend. Wil je trouwens zelf ook eens komen proberen? In Blankenbergen moet je zijn. Oké, Emmanuel. Nu, hier gaan
1: gewoon
0: we.
1: Gewoon even ter plaatse. Ik ga het gewoon even tonen.
0: Ja?
1: Dus de bedoeling is dat je een stap vooruit gaat. Het makkelijkste, denk ik, is trappen met je achterste been.
0: Ja?
1: Op het moment dat je je voet neerplaatst, doe je een vuistslag. Je mag kiezen met welke vuist.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld op deze manier. Hup. En dan neerplaatsen.
0: Ja.
1: Dus ik ga zo meteen naast jou komen staan.
0: Ja?
1: En wij doen dat gewoon samen.
0: Oké.
1: En dan tel ik. En dan doen we samen wat ik net gedaan heb.
0: Oké. Okay. Kom naast mij staan, Emmanuel. Dan gaan we ervoor. Ik ga gewoon jou nadoen.
1: Linkerbeen vooruit.
0: Ja.
1: We trappen vooruit en dan doen we een vuistslag erbij.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Optel gewoon. Ik ga weer in het Japans tellen. Ja. Ich.
0: Hup.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voilà. Ni.
0: Hup.
1: Voilà. Heel goed eigenlijk hoor.
0: Oké. Okay.
1: Sam.
0: Ja. Yeah. Hup. Ja.
1: Voilà. Dat was eigenlijk heel goed. We gaan nog eens omdraaien.
0: Oké. Okay.
1: En misschien het allerlaatste, want nu hebben we het allemaal heel traag en vlotjes gedaan en even geprobeerd.
0: Er moet een beetje snelheid ook inkomen.
1: Eigenlijk moet dat in karate, dat is eigenlijk een budo-sport, dus wij willen eigenlijk zo snel en efficiënt mogelijk zijn. Uh-huh. Dus eigenlijk is de bedoeling, trap 1 en slag 1 moet goed zijn, maar de derde moet eigenlijk echt zijn voor...
0: Oké, perfect.
1: Voor een goede uitademing.
0: Dat gaan we nog eens één keer doen. Yes, hier
1: en
0: gaan we.
1: En dan moet je lawaai maken, ook traag en vlotjes gedaan en even geprobeerd.
0: Er moet een beetje snelheid ook inkomen.
1: Eigenlijk moet dat in karate, dat is eigenlijk een budo-sport, dus wij willen eigenlijk zo snel en efficiënt mogelijk zijn. Uh-huh. Dus eigenlijk is de bedoeling, trap 1 en slag 1 moet goed zijn, maar de derde moet eigenlijk echt zijn voor,

0: hier in Blankenbergen, ter hoogte van onze studio op de dijk bij Sport Vlaanderen, bij Emmanuel. Dankjewel, Emmanuel.
1: Dankjewel.
2: Radio 2. Radio 2 Zomerhit. Backstage. Satelliet.

0: Noordkaap kijkt naar boven naar satelliet Suzy. Zometeen is het aan Judith.
1: Shh, luister.
2: Kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
7: Hey, hallo allemaal. Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

zingt I'd love to be in love. Vinden we dan niet allemaal plezant in love zijn? Ik denk het wel, Judith. Trouwens, wat Judith ook heel plezant zou vinden, dat is die VRT Zomerhit winnen, want zij is genomineerd. Genomineerd met dit nummer. Wil je erop stemmen? Is het jouw favoriet? Je weet het intussen al, hè. Naar VRT Max. Daar kan je aan stemmen. Dit is Adamski met Killer.

0: Adamski met Seal and Killers. Het is vandaag zaterdag, dus vanavond uiteraard FC De Kampioenen op VRT1. En voor de kenners van De Kampioenen, het gaat vanavond over de aflevering De Tribune. En daarna, om 9:05, kan je kijken naar VRT Zomerhit. Met Line de Douw vandaag, ja, dat is een van de genomineerden. En tijdens die opname vroegen wij ons af hoe die dag er voor Line eigenlijk uitziet.
1: Wel, dus je komt toe, het was direct repetitie. Gerepeteerd, dan make-up en haar en dan is het wachten. Af en toe is een TikTokje maken, een videootje maken, even genieten van het uitzicht. Heel veel wachten eigenlijk.
0: Ja, Line is een van die jonkies natuurlijk bij Zomerhit. Je kan ervoor stemmen, dat doe je via VRT Max en het gaat om dit nummer, Plank.

0: Line de Rauw met Plankgas. Ja, en op de volgende plek het best niet te veel plankgas gaan geven op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 15 minuten tussen Machelen en Zaventem. Door werken moet je in beide richtingen over 2 rijstroken. Op de E40 van Brussel naar de kust 20 minuten filegolven tussen Zwijnaarden en Beernem. En op de E40 van Frankrijk naar Jabeek is in Veurne door een ongeval de rechterrijstrook versperd. 15 minuten vertragen daar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Het Hoover vond ik met The Night Before in Radio 2 Zomer, het Backstage. En Hoover vond ik, die zijn morgen in de buurt van het Hellend Vlak.
1: Jawel.
0: Ja, want die gaan morgen optreden in Ronquière. Je weet wel het Hellend Vlak van Ronquière, hè? Daar op het Ronquière Festival gaan ze dat doen. En ook nog de Rolling Stones met Start Me Up. En zo meteen Suzanne en Freek.
2: Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van der Veire en de Zandloper met Peter Goossens.
4: Als je restaurant doet alleen om geld te verdienen, dan moet je iets anders doen. Als die passie er niet is, dan moet je dat op voorhand al vergeten.
5: Mis je het soms?
4: Eerlijk wel, ja. Op een zeker moment is er een einde aan alles. En ik vind, je moet ook stoppen op je glorie. Pas op, en ik ben ook zeer perfectionistisch ingesteld. Of dat nu Peter van der Veire is of iemand anders, dat maakt me niet uit. Hè. Als het niet goed is, is het niet goed.
2: Peter van der Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
9: Nu nog de zomerhits.
2: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Aaron Blomhaart en Zoe Levi, Gert Verhulst en James Cook, Line de Douw, DJ Licious en Milo en Dana Winner. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
3: Radio 2.

0: Suzanne en Freek met slapeloosheid. Een goedemiddag, Joost Spillebeen. Heb jij soms last van slapeloosheid?
1: Dat gebeurt.
0: Dat gebeurt wel eens. Hè? En dan liggen draaien en keren. En liggen aftellen. Naar 's ochtends, naar die wekker die afloopt. Hè?
1: Ja, zoals iedereen zeker.
0: Zoals iedereen. Maar Joost, als je 's nachts wakker ligt, dan zou je bijvoorbeeld jouw smartphone kunnen nemen, naar VRT Max gaan en stemmen voor Zomerhit. En dat heb jij gedaan. Hè? Je hebt gestemd. Vertel eens, wie staat er op nummer 3 bij jou?
1: Sam Goris met Rak.
0: Met Rak, waarom? Waarom Sammeke Goris op 3?
1: Sammeke is een toffe kerel, ambiance altijd verzekerd. Ja. En dat mag er ook bij.
0: Oké, en op nummer 2?
1: Camille. Niet dat je weggaat. Niet dat je weg bent.
0: Nu dat je weg bent. Ja, en waarom, waarom heb je gestemd op Camille, Joost?
1: Het is een West-Vlaamse.
0: Oké.
1: Dus ja, we moeten een beetje chauvinistisch zijn.
0: Wat is dat? Dus ik denk dat Niels de Stadsbader ook nog ergens in jouw top 3 voorbij zal komen. Op nummer 1 misschien. Klopt dat?
1: Nee.
0: Dat is ook een West-Vlaming. Ja, nee, dan niet. Dan heb iemand anders gestemd. Vertel eens.
1: Ik heb voor Berre gestemd. Ik vind Berre echt een topzanger. Ja.
0: Topzanger, beetje, topstem, topkerel, absoluut.
1: Topstem, een prachtige stem. Dus een jong kerel moet het de kansen geven.
0: Voilà, het is dan een beetje steunen. Hè. Het duwtje in de rug geven, hè, Joost. Zo gaat dat. Zeg, we zijn ondertussen 8 augustus. Heb je al kunnen genieten van de vakantie?
1: Ik heb nog geen vakantie gehad.
0: En zit dat er nog aan te komen?
1: Dat zou er nog wel aankomen, ja.
0: Oké, en plannen om op reis te gaan?
1: Wanneer weten we niet.
0: Oké, dan gaan we allemaal een beetje de kat uit de boom kijken. En als het komt, dan komt het. Goed, in ieder geval, Joost, dankjewel om te stemmen voor Zomerhit VRT, Zomerhit via VRT Max. En nog een fijn weekend hè, daar in Tielt. Dag Joost.
1: Ja, dank u. Dag.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Benjamin Scholaert.

0: verder gaat. Vanavond zie je ook deze Dana winner in VRT Zomerhit op VRT 1. Zij is genomineerd met het nummer Stilte van de Stad dat je net hoort. Ja, en Dana die draait ook al een hele tijd mee natuurlijk. En wat blijkt nu? Dat is dat ze toch nog altijd wat stress heeft voor zo'n optreden.
1: Daarvoor is dat toch inderdaad met de nodige zenuwen. Want ik was er net met mijn backings over bezig. En die zijn een stuk jonger dan mij. En die gast zegt, oh, ik heb eigenlijk wel moeilijk om mijn teksten allemaal te onthouden. Ik zeg, maar dat snap ik. Ik zeg, want op het moment sta je er en je ziet heel veel, krijgt heel veel prikkels. Van het
2: publiek. Ja.
1: Dan moet je toch nog met mijn verstand blijven. En je wilt toch ook het publiek een beetje amuseren. En dus ja, dat is toch wel best even focus.
0: Hij had een beetje zenuwen, maar het is eigenlijk allemaal gezonde stress. Een beetje goede focus voor Dana Winners. Vanavond dus te zien in VRT Zomerhit op VRT 1. Dit is Blondie, Maria, goedemiddag.

dag geen artiesten op ons zomer in het podium. Maar vanaf maandag is dat weer wel het geval. Volledig affiche vind je op VRT Max. Moet je daar maar eens gaan kijken. En op woensdagavond. Op woensdagavond, beste vrienden, is er ook een hoofdrol voor de zon weggelegd. Want ja, dan is het die zonsverduistering, hè? En Daan gaat op woensdag naar die zonsverduistering kijken en een uur langer radio maken. En je bent van harte welkom om mee te kijken hier aan onze studio op de pier in Blankenbergen. Wordt echt wel de moeite om dat te zien, hoor. Want ja, dat gebeurt ook maar eens om de zoveel jaren. Wat zeg ik? Eens om de zoveel decennia dat we zoiets strafs kunnen meemaken. Nog eentje voor het nieuws van 3. Mag vooruit gaan. Het is Plastic Bertrand met Saplan pour moi.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Volledig live van op de dijk in Blankenbergen. Het is er intussen lekker gezellig. De temperatuur begint ook een beetje te stijgen. Echt heel tof. Kom eens af als je in de buurt bent.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levensloos gevonden door een van hun vier jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart en dat onderzoek loopt ook nog verder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een man van 74 overleden bij een verkeersongeval op een steenweg. De man week met zijn auto om een nog onbekende reden af van zijn rijvak, raakte een paal en belandde in een gracht. Er was geen andere auto bij het ongeval betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder te reanimeren, maar de man kon niet meer geholpen worden. In Thailand is nu ook een meisje van 12 bezweken aan haar verwondingen na een schietpartij op school. De dader, een 14-jarige jongen, had thuis eerst zijn grootouders doodgeschoten met het wapen van zijn grootvader. Daarna ging hij naar zijn middelbare school en schoot daar 5 personeelsleden dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden. Een van hen, het meisje van 12, is nu dus ook overleden. De jongen schoot uiteindelijk ook zichzelf dood. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Antwerpen is de jaarlijkse Antwerp Pride-parade vertrokken van de LGBTQ+-gemeenschap. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde is er ook nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, angstloos. De Pride wil discriminatie en geweld veroordelen, zeker ook na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden, zegt woordvoerder Wilfried Etezone.
1: Zeker naar onze transgemeenschap is het zeer moeilijk. Ik denk dat we toch wel eens werk moeten maken van een sterk juridisch kader tegen haatmisdrijven, zeker op sociale media. En ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat we daar vandaag extra aandacht aan moeten besteden met de gebeurtenissen in Berlijn. Het is niet enkel vandaag dat we veilig moeten zijn. Voor veel mensen in onze gemeenschap is dat de realiteit van elke dag. Het is dat we willen vragen aan de samenleving.
0: Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer tot 32 graden. En ook volgende week krijgen we nog veel zon en warm zomerweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. Op de Antwerpsring richting Gent 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Wuitering rond Brussel 15 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. En door de werken zijn er in beide richtingen maar 2 rijstroken vrij. Op de E40 van Brussel naar de kust 15 minuten filegolven tussen Zwijnaarden en Aalter. En op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechterrijstrook versperd. 10 minuten vertragen daar.
3: Torso. Ergonomisch slaap.

0: Nog tot 4 uur, Radio 2 Zomerhit Backstage. En vanavond kan je kijken op VRT naar VRT Zomerhit. Aaron Blommaert en Zoë Levi zal je ook zien. Zij zingen samen Tranen van Goud. Dat is een van die genomineerde nummers natuurlijk. Ja, de voorbije weken zijn zeker niet gemakkelijk geweest voor Aaron, want zijn grootvader is onlangs overleden.
1: Het is mij een zwaar hart geweest de voorbije weken al om op te treden. Net omdat ik het heel gewoon ben om hem in het publiek te hebben. En ook omdat mijn grootvader nog een heel groot deel is van mijn leven. Bij heel veel mensen is dat zoiets dat er is en af en toe er is. Maar bij mij was dat een dagelijks iets, iets wekelijks. En dat maakt het zwaar, maar hij wandelt mee. Ik heb het gevoel dat hij erbij is. En is misschien, en dat is niet om cheesy te doen, maar ik heb het gevoel ook dat ik voor de rest van de zomer onze song ook aan hem ga opdragen. De zomer is voor alle grootouders.
0: Ja. Zeer mooi eerbetoon van Aaron aan zijn grootvader. En het gaat natuurlijk om deze song, Tranen van Goud. Ik tel

0: en tranen van goud. En er is meer te vertellen hoor, over Aaron Blommaert en die Zoëlle Vaai. Want maandag, komende maandag, komen zij hier naar Radio 2, naar ons podium. Om 3:30 kan je ze live bezig zien hier op de dijk in Blankenbergen, op het dak van onze studio. Andere artiest komende maandag is Bart Herman. Dat is om 7:30. Dinsdag, we gaan er eens even door die volledige week. Dinsdag, Jo Valli en Loredana. Woensdag, ja, dan is het oranje boven, Nederland boven. Twee Nederlanders. Justin de Wild, dat is die van Cheerio. En om 7:30 Davina Michel. Op donderdag Mama's Jasje en Gunter Neefs. En op vrijdag om 7:30 Cato. En om 7:30 Jelle van Daal. Volledig affiche vind je natuurlijk terug op VRT Max. Nu is dan Meghan Trainor, All About The Bass.
1: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: beetje geluk spoelt die fles dan ook aan, hier in Blankenbergen natuurlijk. Op het strand. Ja. Message in a bottle van de police en zometeen David Bowie.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2.
4: Radio 2.

David Bowie met een Little China Girl. Dit weekend dan sporten we altijd, hè? Hier bij Radio 2. Samen met Sport Vlaanderen doen we dat. Vandaag kan je karate komen oefenen aan onze studio. Ik heb het al net al eens gedaan. Ja, het is eigenlijk niet zo simpel, hoor. Het is een vechtsport, maar ook voor een stukje choreografie. De juiste bewegingen die je moet maken op het juiste moment. Toch allemaal een beetje oefening dat het vraagt. En morgen, dan gaan we hockeyen. Ga ik morgen ook eens proberen, ook eens een aantal dingen leren. Morgen namiddag, hier op de dijk in Blankenbergen. Dit is Yannick Bouvy met Faithful Friend.

0: collega bij Radio Benen, hè? Deze man. Ja. Hoor je daar vaak voorbij komen. Yannick Bouvier met Faithful Friend. Vanavond ook een ster uit Nederland in VRT. Zomerhit op VRT 1, dat is Glennis Grace. Ja, en je zal dat vanavond ontdekken. Die Glennis Grace, die heeft werkelijk een klok. Een klok van een stem die kan zingen. Nu, heeft ze een geheim om zo'n goede stem te hebben?
1: Heel veel mensen vragen mij van, doe je nooit een warming-up voor je stem? Doe ik eigenlijk nooit. Ik zing eigenlijk, dit was eigenlijk mijn warming-up, zo zie ik het. Het is mijn stem voor dadelijk, is die goed warm en gewoon goed voor jezelf zorgen. Veel gemberthee drinken, geen alcohol, genoeg rust pakken en heel veel trainen. Dat zijn wel de dingen die je als... Ja, als artiest vind ik moet doen.
0: Voilà, en als je dat doet, dan kan je misschien, ik zeg wel, misschien zo goed zingen als Glennis Grace. Vanavond dus te bekijken in VRT Zomerhit op VRT 1. En dit is Glennis Grace met de nummer van Whitney Houston, I Have Nothing.

0: ze zingt I Have Nothing. Dat kan wel goed zijn, maar ze heeft wel een stem. Alsjeblieft zeg. Glennis Grace, vanavond dus te bekijken in een VRT Zomerhit op VRT1. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de buitenring rond Brussel, 15 minuten vertragen tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Op de binnenring, 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. En door werken zijn er in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Brussel naar de kust, 15 minuten filegolven tussen Zwijnaarden en Aalter. En op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechterrijstrook versperd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: relax, dat is eigenlijk een perfect plan voor vandaag. Hè? Bijvoorbeeld op de dijk hier in Blankenbergen kan je dat heel goed doen. Of ook op het strand natuurlijk. En intussen ook eens passeren hier bij Radio 2 ter hoogte van de pier. Je kreeg Mika en zometeen Axel Red.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo

0: Axel Vet met Sensualité. En intussen zien we op deze zaterdagnamiddag die stemmen voor VRT Zomer het lekker binnenlopen. Die top drietjes. Waarvoor dank trouwens. En iemand die dat ook gedaan heeft, dat is Evi de Bruyne uit Kuurne. Goedemiddag, Evi.
1: Goedemiddag.
0: Evi, wat was je aan het doen op dit moment op deze zaterdagnamiddag?
1: Wel, eigenlijk een beetje aan het zonnen in de tuin.
0: Insmeren, hè, Evi, belangrijk, want ja. ze brandt, hè, de zon.
1: Ja, zalig, hè.
0: Mm-hmm. Veel vakantie al gehad?
1: Ja, ik sta in het onderwijs, dus 2 maanden vakantie.
0: Och, dat is echt 2 volle maanden. En begin je dan ook niet een beetje te vervelen op de duur?
1: Well, ik heb 2 fantastische zonen in huis, dus ja. De vervelen zit er niet echt in.
0: Dus altijd wel een beetje een avontuur daar bij jou met die twee?
1: Altijd ambiance.
0: Oké, goed. Zeg, je hebt gestemd voor VRT Zomerhit. Waarvoor dank natuurlijk. Wie staat er bij jou op nummer 3?
1: Op nummer 3 Milo en DJ Lichet met Forever Young.
0: Oké, nummer 2?
1: Bart Kael met Zot Verliefd.
0: En op nummer 1?
1: Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam.
0: Grote fan van Niels de Stadsbader?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, het is al een paar jaar... Heel groot van, ja.
0: Het is allemaal een paar keer gelukt natuurlijk om ook die VRT Zomerhit te winnen. En misschien dit jaar opnieuw, wie weet. Maar dan moet je natuurlijk
1: wel... Ja,
0: dat
1: wil ik hopen niet.
0: Ja, voilà. Maar dan moet je natuurlijk wel blijven stemmen, hè, Evi. En vanaf morgen een nieuwe ronde...
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Kan je opnieuw stemmen. Oké, dankjewel voor jouw stem. Zeg, en geniet nog van die... Hoeveel dagen nog? Het is vandaag 8 augustus. Dus ja, nog een 23 dagen zeker vakantie, hè.
1: Ja, maar we beginnen er weer al een beetje aan te denken.
0: We beginnen er al een beetje aan te denken aan het gegeven van terug naar school. Ook voor jou, Evi, is dat het geval. Goed, nog een fijn weekend, hè?
1: Hetzelfde, dankjewel.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Benjamin Scholaert.

uit mijn geboortejaar. 1980. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark met Enola Gay. Ja, Christophe, die is onlangs 50 geworden. Maar, zing het maar, Christophe. Ja, ik...

I Love You, I'm Sorry zingt Gracie Abrams in Radio 2 Zomerhit Backstage. En zo meteen is dan Bjorn Verhoeven. Die krijg je straks met Radio 2 aanzien. Ik heb er nog eentje voor het nieuws. Amy McDonald met This Is The Life. Veel plezier met Bjorn zo meteen.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Een heel goede middag. We warmen je vast een beetje op voor een ideale zaterdagavond hier met Radio 2 en 7. Wat denk je van Tom Dice straks, Ultimate Chaos en Pommelien Thijs op de playlist?

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levenloos gevonden door een van hun vier jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart en dat onderzoek loopt ook nog voort. In Antwerpen is de jaarlijkse Antwerp Pride-parade van de LGBTQ+-gemeenschap aan de gang. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde is er nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, wat zonder angst betekent. Mensen hebben allerlei redenen om erbij te zijn vandaag in Antwerpen.
1: Wij lopen hier echt mee. Wij komen gewoon kijken. En ik heb dat nog nooit gedaan. Ik vind dat wel mooi, die boodschap dat ze brengen.
2: Wij lopen mee als ik het aan mijn zoontje moet uitleggen, omdat je bent wie je bent.
3: Ze doen niemand kwaad. Dus laat iedereen doen wat ze willen doen en dan is dat geen probleem.
4: Wij zijn 80 jaar en wij komen hier genieten van de ambiance.
5: Dat is zo'n dag waar even alles kan en alles mag. Maar zoals ik zei, het moet eigenlijk altijd kunnen.
6: Eén groot carnavalfeest.
0: Volgens de politie zijn er 170.000 bezoekers in Antwerpen. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, kunnen fabrieken blijven produceren en kunnen winkels op tijd bevoorraad worden. De maatregel is wel niet algemeen. Hij geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen ook het grootst, omdat de waterstand van de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. En in Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Verschillende vakantiehuizen zijn ontruimd en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven, die zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich echt razendsnel. Italië wordt al wekenlang geteisterd door een zware hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In zowat alle grootsteden geldt code rood voor de hitte. Hier vanavond veel zon met temperaturen tot 28 graden. Ook morgen wordt het zonnig en warm, tot 32 graden dan. En ook volgende week nog veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel. Het is nog te druk onderweg op de buitenring rond Brussel. Een kwartier vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. En door werken zijn er in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Daar dus 15 minuten extra. Andere vertragingen kunnen er zijn in Vlaanderen, maar nergens meer dan 5 minuten extra.
8: Radio 2 aan zee.
9: Bjorn Verhoeven.
7: Waar je ook mee luistert op een terrasje, bij de barbecue of gewoon lekker in de auto met de boksen zo hard als je kan. Welkom, dit is Radio 2 aan zee, live vanuit Blankenbergen.

je een beetje van film houdt, dan weet je dat dit ook een soundtrack voor een film was uit 1985. The Duel of the Nile, met daarin Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. En als die saxofoon voorbij komt in dit nummer, was het Danny DeVito die toch wel legendarisch mislukt speelt op een gigantisch instrument. Ja, je moet dan gewoon de film nog maar eens kijken. En dat is lekker. Als het te warm is, kan je binnen naar de film. Why not? Zo blij dat Tom Dice terug solo werk brengt. Sinds 2018, hij was daarvoor altijd al bezig met die van hen in de Starlings. Maar dit is toch wel een deuntje dat sowieso ook in de zomer blijft hangen. Dan so long, goodbye.

Ja, Simon Cowell kent iedereen ondertussen wel, hè, van Idols en X-Factor. Hij ontdekte ook deze Ultimate Chaos, een van de eerste Britse jongensbands. De guys waren trouwens eerst achtergronddansers en Cowell maakte er zangers van. En het rare is, het werd nooit echt een grote hit bij ons hier in Vlaanderen tot 10 jaar later. Toen werd dit ineens grijs gedraaid in alle discotheken. En voilà, daar staan we nog op te shaken, zelfs op een zaterdagnamiddag. Welkom. Shaken, barbecuen, een terrasje doen, dat kan allemaal. Maar ook heel veel mensen zitten nu voor de televisie te kijken naar de Tour de France Femme. En dat is een speciale rit, hè. De voorlaatste, de langste ook. Richting 6 uur zullen de redders gaan aankomen daar. Pauline Fernand-Prévot zal de eindstreep van deze Tour de France Femme niet zien. De uitredende winnares, die dit jaar pas 14e stond, die werd vanmorgen ziek. En ze besloot dus niet meer van start te gaan voor het slotweekend in Nice. En zo wordt het een Tour dus om snel te vergeten voor de Française. Katarzyna Niewiadoma-Pini heeft gisteren op de Mont Ventoux de hand uitgestoken naar de eindzege in deze Tour de France Femme. De Poolse stond derde in het klassement bij een schaduwgevecht tussen gele trui, Marlen Reusser en Demi Vullering. En de top 3 gaat het slotweekend wel in op een zachtdoek van elkaar. Niewiadoma verdedigt nu een bonus van 15 seconden op Vullering en zowat 39 seconden op Reusser. Maar zoals gezegd, aankomst voorzien richting 6 uur voor de Tour de France Femme. Ja, Sam Goris heeft misschien een hitje om je in gang te zetten. Rak, vlieg er maar in, zeg je. Maar die vlieg erin werd al eens eerder gedaan door Pommelien Thijs. Want dat bedoelt ze met ik moet gaan, keihard gaan. En ze werden 4:15. Welkom, dit is Radio 2 aan Zee.

0: Wie heeft op deze hit niet leren boogiedansen? De enige echte legende Phil Collins. En over legendes gesproken.
1: Morgen vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Willy Sommers.
3: Voel ik mij weer 18 jaar.
2: 74.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
3: Maar het water is veel te diep.
2: Staat jouw favoriet op nummer 1?
3: 7 anjes, 7 rozen.
1: Radio BNE, Willy Sommers, 74.
3: De tijd van een leven, het duurt nog maar even.
2: Morgenochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
8: Ik heb zin in een fruitsla.
9: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
8: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: grappig hoor. De frontman van Kiss, Paul Stanley, die bezocht de New Yorkse nachtclub Studio 54. En hoorde daar die disco en hij dacht, ja, wij als rockband moeten daar onze middelvinger naar uitsteken. Want disco is toch makkelijk te schrijven. Eerst wou Gene Simmons niet meewerken aan deze plaat. Voor de grap maakten ze dus deze disco-versie Kiss, I Was Made For Loving You. En voilà, daar was de wereldhit voor Kiss. Je ziet, geluk zit soms in kleine dingen. Geluk zit ook in kleine dingen als je nu aan het meeluisteren bent naar Radio 2 aan Zee. Wij zitten hier in Blankenberge. Maar wat is jouw favoriete plaat om zaterdag vanmiddag door te brengen? Laat het weten. De favoriete plaats bedoel ik dan, hè? Waar hang je uit? Laat het maar weten via VRT Max, het Radio 2-kanaal. Een dame die al overal is geweest als deze maandag hier bezoek bij Radio 2 AC met Daan Masset. Want ga je deze zomer met het vliegtuig op vakantie, dan heb je misschien samen met stewardess Katrien Beauvais van Brussels Airlines gevlogen. Want zij werkt gewoon in de zomermaanden door, zodat jij zorgeloos op vakantie kan. Ja, tijdens Radio 2 AC belde Daan Masset met haar. Katrien die merkt dat door de volle vluchten en de gezinnen die erop zitten, dat het echt wel zomervakantie is.
1: We voelen vooral dat de vluchten natuurlijk veel voller zijn en dat de mensen, veel meer gezinnen. Dus daaraan voelen we wel dat het zomervakantie is voor iedereen. Voor gezinnen is dat ook iets stressvoller natuurlijk om met de kinderen te vliegen. Dus wij voelen wel dat er veel spanning is om op reis te vertrekken en meestal wel uitgerust door de ruime gezichten als ze terugkomen.
0: Ik kan het me voorstellen, maar ze geeft ook nog een tip voor alle ouders die gaan vliegen met hun kinderen.
1: Neem een pretpakket mee. Alle soorten bezigheden voor de kinderen en knabbels, stickertjes, kleurtjes, hun favoriete snacks. Ja, gewoon een pretpakket noem ik dat.
0: Het pretpakket, een geweldige tip. Dankjewel, Katrien.

aflevering van VRT Zomerhit. Met daarin Aaron Blommaert en Zoe Levi. We hebben Dana Winner, DJ Lissus en Milo. Maar ook Gert Verhulst en James Cook. Die zie je vanavond dus om 8:55 op televisie. Ik kan natuurlijk nog op hen stemmen en voor VRT Zomerhit deze Gert en James.

toen ze een megaster werd, wou ze toch duidelijk maken, ik ben gewoon gebleven. Jenny from the block, Jennifer Lopez, oftewel J-Lo, hoeveel bijnamen heeft ze niet gehad? Zeg, grote sterren, die zie je vanavond om 9:05 op VRT1. Want het is de tijd voor de tweede aflevering.

0: een keer mag je mij bellen, Gert Wilst. Oh ja, die had ik wel willen inzingen. Of spreken beter. Ja. Maar die Wodo is er file ook op deze Za. Want op de buitenring rond Brussel 20 minuten file. Tussen Sint-Stevens-Woudewe en Zaventem. Op de binnenring zijn er ook 10 minuten vertragingen tussen Machelen en Zaventem. Door werken zijn er in beide richtingen maar 2 rijstroken vrij daar. Op D40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Tel daarop 15 minuten vertraging. En naar Antwerpen ook 10 minuten trager op de E17 van Zwijndrecht tot de Kennedy-tunnel. Ook daar is door een ongeval de linker rijstrook dicht op dit moment.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat een familie is het toch, hè? Die familie Neefs. Dit keer al 3 generaties. Want ja, Gunther Neefs bracht een nieuwe single uit. Bluff, bluff, bluff heet die.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Maar die is geschreven door Len Neefs, de eigen zoon van Gunther. Luister maar eens naar deze geweldige tekst.
3: Je praat groot, je speelt het hart.

0: Die had een vraagje hier via VRT Max. Namelijk, wanneer is dat die Willy Sommerstop op Radio BNE? Dat begint morgen vroeg om 9 en dan tot 2 uur. Alleen de grootste van Willy, waarop jij had kunnen stemmen trouwens.
1: Radio 2.
0: En ik weet niet of Anke Goossens hier op holiday is. Anke, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Stralende zon en een stralend geel t-shirt heb je aan, zeg.
2: Ja, klopt. Wij zijn hier voor Boemba vandaag.
0: Hola.
2: Ja, ja, het is... Nergens beter dan hier aan zee in Blankenbergen natuurlijk.
0: Ja, ik kwam er net aan de studio terug aan en ik zag Boomba boven op het dak staan. Iedereen doen, meedoen.
2: Ja, Boomba heeft het ook heel erg naar zijn zin. Die is nu nog een ijsje aan het eten en daarna gaan we nog met iedereen op de foto.
0: Ah, voilà. Dus mensen, als jullie op de foto willen met Boomba, hij komt zometeen na het ijsje weer eens helemaal aan de zijkant van ons podium. Dus dat is echt de moeite. Dan heb je eigenlijk een foto met de enige echte. We hebben nog iemand aan de lijn hangen. Hallo, goedemiddag. Met wie?
3: Maar Karen.
0: Dag Karen. Ik begrijp dat niet alleen Willy Sommers jarig is, maar nog iemand.
3: Ja, ik.
0: Jij. Morgen.
3: Ja.
0: En hoe ga je het vieren? Gaan ze ook de 75 beste tonnen van jou in de lijst schieten?
3: Nee.
0: Hoe is een normaal verjaardag bij jou, Karen?
3: God, het is te zien als ze in de week hadden aan de bar en nu ja, ik ga zien hoe dat het nog op mij afkomt.
0: Het is een zondag, het kan alle kanten op, toch?
3: Ja, ik ga er misschien iets goed van maken.
0: Allee,
3: ik weet het nog niet.
0: Hoeveel lentes worden het, Karen?
3: 55,
0: dat is een mooi getal, hè? Zeg, en je hebt nog een vriendin?
3: Ja.
0: Je hebt nog een vriendin die mee mag vieren, Karen?
3: Ja, en nou het collega, want ik weet dat nog van als ik op het middelbaar zat en die verjaarde ook.
0: Petra Segers stuur je hier in de VRT Max app.
3: Ja, die verjaardag ook op duurende dag.
0: Speciaal voor Petra en speciaal voor jou, Karin, heb ik een kleine verrassing. Want wil nu het toeval dat Anke Goossens uit Leopoldsburg hier, dat die zei, goh Björn, mag ik je zingen op de radio? Ik zeg, komt dat toevallig uit, want we hebben weer een aantal mensen die jarig zijn morgen. Dus bij deze, live vanuit Blankenbergen, voor heel Vlaanderen, Anke Goossens.
2: Yes, mijn stem is niet opgewarmd, maar Karin, ik beloof dat ik mijn best ga doen voor jou. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Karen en Petra. Happy birthday to you.
0: Voilà, een applaus voor de Blankenbergen. Dankjewel allemaal.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Radio 2 aan zee.
4: Jeroen Verhoeven.

0: Soms heb je van die nummers waar je meteen een gevoel bij krijgt. En bij deze Big Big World van Emilia lijkt het altijd alsof de sneeuw begint te vallen, vind ik. Ook al is 30 graden buiten. Gebeurt hier iets magisch weer bij Radio 2 aan Zee? Ja, de enige echte Boomba komt hier net onze studio binnengewandeld. En dat is zo mooi, je ziet alle kinderen zo blij als hij op de foto gaat.
1: Hoppa!
0: Hoppa, voilà, daar staat hij. Helemaal klaar voor de foto-opportunities. Bij Radio 2 aan Zee beleef je altijd iets. En we staan er trouwens nog de hele zomer. En als je wil weten wie er nog allemaal langs kan, dan kan je dat volgen via VRT Max. Daar vind je alle informatie daarover. Dus voilà, Boomba staat hier nog even in onze studio. Je weet waar je moet zijn.
1: Hallo!
0: Het wordt een magische avond hier bij ons. Zeg, wat als je gitarist bent bij de band Nena, de legendarische band Nena. En je staat in 1982 bij een concert van de Rolling Stones in West-Berlijn. En op het einde van het concert werd een grote lading ballonnen losgelaten. En die gitarist van Nena die zag die ballonnen zo over de Berlijnse muur naar Oost-Berlijn drijven. En dat werd meteen later inspiratie voor een nummer. En hij dacht, zou de Sovjet-Unie dit zien als een aanval? Die

0: was de kracht van een lied. Je ziet ze zo over die Berlijnse muur vliegen. Hè. De Nederlandse geloofballons was trouwens ook door een hele storm in 1984... toen Nena optrad in Top of the Pops. Ze was zo aan het dansen op het nummer dat iedereen zag dat ze haar oksels niet geschoren had. En ja, dat zette iedereen een beetje in rep en roer. Vooral in Engeland werd erover geroddeld. Ja, nu snap ik ook waarom dat Boomba hier was. Hij duwde mij net nog iets in de handen. Ja, ja.
1: Fantastico.
0: Fantastico, vanaf 6 september, dankjewel Boomba, is er een nieuwe film, het Circus Orkest. Daar kan je dus zingen, dansen en meespelen bij een bioscoop in jouw buurt. Vanaf 6 september dus, het Circus Orkest. Deze man, die had geen eigen orkest, wel een eigen pretpark. Michael Jackson.
2: He makes me feel like...

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Go, go!

0: Broadway in Antwerpen.
1: Is het oké dat ik even aanschuif daar aan je barbecue? Zet de cocktailsaus allemaal klaar. Een braadworstje voor mij met een beetje gebakken ajuin. Dan ben ik al helemaal content. Zal ik voor de muziek zorgen zometeen? Elke dag telt voor twee.
2: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In verschillende delen van Duitsland mogen vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een record aantal van 170.000 mensen. En we gaan live naar de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat verboden op zondag. Koen Braakman, waarom nu wel?
3: Dat komt door de lage waterstanden op de grote rivieren en dat is door de droogte. Binnenschepen kunnen daardoor minder lading meenemen. En door vrachtwagens dan ook op zondag te laten rijden, kunnen fabrieken blijven produceren en kunnen winkels bevoorraad worden. Nu, de maatregel is niet algemeen en geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en in Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst, omdat de waterstand van de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of zij ook dat zondagse rijverbod gaan opheffen.
2: Ja, er is ook wel meteen kritiek op die maatregel.
3: Ja, ten eerste dat de verkeersdrukte wellicht zal toenemen en dat net in een vakantieperiode met ook al meer toeristen op de weg. En ten tweede zijn er de vakbonden die erop wijzen dat er nu al een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs in Duitsland. En je hebt toch extra chauffeurs nodig, want er zijn de rusttijden die moeten gerespecteerd worden.
2: Dankjewel voor je uitleg, Koen. En nog, door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Verschillende vakantiehuizen zijn ontruimd en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven, die zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. In Italië wordt al wekenlang... Italië liever wordt al wekenlang geteisterd door een zware hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. En in zowat alle grootsteden geldt code rood voor de hitte. En ook in het zuidwesten van Canada, in het district Summerlands, zijn duizenden mensen geëvacueerd door bosbranden. De noodtoestand is daar uitgeroepen. Canada heeft al de hele zomer te kampen met ernstige droogte en dus ook veel bosbranden, onder meer ook in de regio's Ontario en Quebec. Al bijna 4 miljoen hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En dit jaar was het thema Fearless, wat zonder angst betekent. Helene van der Beke volgde de parade.
4: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
5: Ik sta hier als puppy en iedereen mag zijn zoals hij wil. Het mag zijn.
6: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan. Maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
4: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed. Maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
7: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
8: Er was een drag queen aanwezig. En die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
4: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
8: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
4: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
9: Wij zijn 80 jaar. Ieder jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
4: Het feest loopt nog de hele avond door.
2: Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam in Nederland en in Praag in Tsjechië. De Oekraïense president Zelensky die is voor het eerst op bezoek in Servië, een traditionele bondgenoot van Rusland. Oekraïne probeert opnieuw meer internationale steun te krijgen, nu de Russische aanvallen al maar heviger worden en vooral tegen energieinfrastructuur gericht zijn. Oekraïne heeft bijna geen enkele thermische elektriciteitscentrale meer die nog intact is, zei Zelensky. Beide landen beloofden hun economische samenwerking ook te verbeteren, maar Servië wil geen sancties tegen Rusland, want het land is te afhankelijk van Russische energie. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe. Dat is een relatief vlakke rit van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de stad Nice. Jonas Maas, wie rijdt er daar voorop?
0: Wel, Sophie, twee vluchters kleuren de etappe vandaag. Het zijn de Nederlandse Adegeest en de Franse Skibau. Zij rijden een 4,5 minuut voor het peloton uit. Na het lichte klimwerk in het eerste deel van deze etappe duiken zij nu naar beneden voor een finish in Nice. Met een lastige finale waar de klassementsvrouwen zich ook wel eens mee kunnen moeien. Want de verschillen in het klassement na de etappe van gisteren naar de top van de Mont Ventoux zijn nog heel klein tussen gele trui Nivia Doma, Vollering en Royster. Eén klassementsvrouw is er wel niet meer bij. De toerwinnares van vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, is vannacht ziek geworden en zo niet meer gestart vandaag. Maar ook zonder haar krijgen we hopelijk vuurwerk over 42 kilometer aan de Côte d'Azur.
2: Dankjewel voor die update, Jonas. Vanavond blijft het nog lang zonnig met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig bij temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit nieuws begon in Duitsland. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens morgen op zondag toch rijden, ook al is dat normaal verboden. Door de droogte en de lage waterstanden van sommige rivieren moet er nu veel meer over de weg getransporteerd worden. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
1: Dankjewel. Op de buitenring rond Brussel is het nog altijd 15 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem ook. Door werken zijn er trouwens in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk, Peter naar Jabeke, is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Tel daarop 15 minuten vertraging. En naar Antwerpen is het ook vertragen op de E17 van Kruibeke tot Kennedy-tunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt ondertussen.
10: Torso. Ergonomisch slapen.
1: Radio 2 aan zee. Even terug naar de good old 80s. Duran Duran's definitieve doorbraak.

kids van tegenwoordig weten niet meer wat een potlood bijvoorbeeld te maken heeft met een audiocassette. Laat staan dat ze weten wat Girls on Film betekent. Hè. De tijd dat ze nog foto's moesten gaan laten ontwikkelen aan 420 frank per rolletje. Andere tijden denk ik dan maar. Wel een sterke song gebleven voor altijd. Hè. Duran Duran, en over sterke songs gesproken. Ik herinner me vooral nog Jeremy Vrielink, die nog bij Peter van der Veyre in Goedemorgen Morgen een hele zachte, gewenstbare versie bracht van deze Op weg naar mezelf. Maar met de gewone staat hij nu de playlist van Radio 2 aan Zee. Ja.

0: alle plekken. Radio 2 aan Zee om nog een lekkere avondwandeling te doen. Ik zie dat heel wat mensen de pier van Blankenberg hierover aan het keieren zijn in kostuum. Het zal waarschijnlijk wel een feestje aan de gang zijn. Maar wij wel samen een feestje tot 8 uur vanavond. Hè. Radio 2 aan Zee, daar kom je echt van alles te weten. Zo bijvoorbeeld op maandag toen David van Oudegem hier was. Want het lijkt wel elke zomer hetzelfde liedje. Vlamingen die vertrekken op vakantie. En die dumpen dan hun dier in het asiel om ze nooit meer op te halen. En dat is ook collega David van Oudegem opgevallen. Dus ze belde maandag met Julie Beken van het dierenasielregio Roeselare. Ze zitten daar al jammer genoeg ver boven hun capaciteit van dieren die ze nog kunnen opvangen.
1: Ja, het is sowieso weer erg. Als dat het nu erger is dan andere zomers, met de honden misschien minder, maar toch wel zeker met de katten. Ons asiel zit eigenlijk op dit moment ver boven zijn capaciteit. We hebben voor de moment iets meer dan 90 katten, bijna 100 katten en 21 honden eigenlijk. Terwijl dat we maar plaats hebben voor 40 katjes en 14 honden.
0: En jammer genoeg is dat niet alleen zo in Roeselare. Maar wat gebeurt er dan als ze daar een hond of kat niet meer kunnen aannemen?
1: Ja, dan komen die op onze wachtlijst terecht. Hé. En dan zeggen we dat ook tegen de mensen, dat ze nog een beetje geduld moeten hebben. En sommigen ja, dumpen dan, om het cru te zeggen, een dier ergens. Zodat de politie dan opgebeld wordt dat er ergens een hond bijvoorbeeld in een losloopweide gedumpt is. En dan moeten wij toch in actie schieten en zoeken met andere asielen van wie kan nog het dier bij zich binnennemen.
0: Maar natuurlijk vroeg David, wat kunnen we doen om die asielen te helpen?
1: Ja, vrijwilligers zijn sowieso altijd heel erg welkom. Ja. Wij zijn heel dankbaar voor de vrijwilligers dat wij hebben. Die helpen ons enorm, want alleen kunnen wij dat niet aan. Zeker niet als je zoveel honden en katten hebt zitten. Mm. Dus alle hulp is zeker welkom als je een hart hebt voor dieren. En graag een handje uitsteekt, dan ben je zeker welkom.
0: Wallace, meld je zeker eens aan het asiel. Je weet, het is wel een open dag, deur van in de buurt. Hè? En dan kan jij zorgen voor een paradijs op aarde voor die beestjes die daar stranden. Laat dat toevallig de titelsong zijn van deze Mama Serge hit.

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Ons kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ideatip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Hallo, ja. Ja, de micro staat er al.
7: Nu nog de zomerhits.
8: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Aaron Blomhaart en Zoe Levi, Gert Verhulst en James Cook, Linje de Douw, DJ Licious en Milo en Dana Winner. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.

mocht je onderweg zijn naar een van de activiteiten rond de Pride in Antwerpen, dan ben ik zeker van dat je dit nummer hebt meegezongen om in de mood te komen. ABBA en The Dancing Queen. Over Pride en gay gesproken, nog zo'n groot gay-icoon is Kate Ryan. En zij wordt gevierd aanstaande donderdag, want ze is afkomstig van Tessenderlo in Limburg. En laat ons dan ook daar in Tessenderlo een feestje zijn. Bergfeest, zo heet dat. En donderdag is er een gratis optreden van Kate Ryan, die dan 25 jaar haar carrière viert. Helemaal gratis dus. Nu donderdag in Tessenderlo. Alle informatie vind je trouwens op bergfeest.be.

0: Op de buitenring rond Brussel is het nog 15 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woerden en Zaventem. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem ook. Door werken zijn er trouwens in beide richtingen, maar twee rijstroken vrij. Op D40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurde door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Dat wil zeggen 10 minuten extra. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem is ook hinder door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Anita, Vina, Michel. Daarmee werd het 17:55. Goedenavond. En Wim Bechtelot stuurt: Björn, wist je dat volgend weekend trouwens het 50ste verjaardag is van dat liedje Dancing Queen van ABBA? Nee, dat wist ik niet. Goeie tip. Ik zie Ine, die stuurt een bericht via VRT Max, het Radio 2-kanaal. En die zegt: ik ga straks gewoon de televisie buiten zetten, zodat ik niks van VRT Zomerrit hoef te missen. En gewoon lekker kan blijven door, maar ik wil, ja, vanavond is het zover. De tweede VRT Zomerrit Show op televisie. 8:55. Dan moet je zeker gaan afstemmen. Wie zit er in deze aflevering? Ja, echt allemaal toppers. Hè? Aron Blommaert en Zoë Levi, die trouwens hier aanstaande maandag ook nog live optreden in Blankenberg bij Radio 2 aan Zee. Dana Winner, DJ Licious, Gert Verhulst en James Cook, die draaide ik vorige uur al. Lieve de Douw, die brengt de plankgas vanavond. Glennis Grace is erbij. Cat de Luna, Like Me, Kamerad. En Rutger van Barneveld, de hit van het moment. Na Cheerio, nu ook een andere nieuwe Nederlander die ons hart weet te stelen met de zwoele zomernachten. En we waren natuurlijk hier bij Radio 2 ook backstage aanwezig bij die opnames van Zomerhit. En vooral vond Rutger het heel fijn om eindelijk eens op deze legendarische plaats in België te zijn.
1: Ja, eindelijk. Het werd wel een keer tijd. Ik heb het er al heel vaak over gehad. Van ja, ik zou hier zo graag eens... Ja, maar serieus, echt. Want iedereen denkt, ja, dat ligt voor de hand, dat zegt hij nu. Maar dat is echt waar. En nu ben ik er. Ik kreeg deze uitnodiging. Toen dacht ik, nou, 1-1 is 2.
0: Vallassen. En vanavond kan je hem dus zien. 8:55. En het speciale is ook, hij heeft nu een enorm grote carrière in Nederland. En ook in België leren we hem steeds meer kennen. Maar zijn oma, die nogthans overal naar haar optredens wat er meegaat, die geloofde niet dat hij nog zou doorbreken.
1: Ja, mijn oma is heel blij. Ondanks dat ze 5 jaar geleden zei, nou, ik denk niet dat het ooit meer gebeurt. Wij zijn heel realistisch, maar dan dachten we ook echt dat het nooit meer zou gebeuren. En ineens was het daar. En toen zei ze ook van, ja, ik ben super trots. En ze zijn ook super trots, super blij met hoe het gaat. Dus ik denk dat we, ja, super tof dat ze dit mee mogen maken.
0: Inderdaad, naar Engelbewaarder, naar Cheerio. Dus nog een nieuwe Nederlandse hit die we van voor tot achter zullen meezingen. Dit is die Rutger van Barneveld. Je ziet er vanavond om 17:55 op VRT1. En dan brengt hij deze zwoele zomernachten, die het toevallig ook wordt vandaag.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
3: Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.

0: Wat een sensatie was het destijds, hè, Mark Peters. En zijn radio's, he goes now. Nou, het werd het 6:15. Goedenavond. Ik had het straks over het feit dat de asielen in ons land steeds meer vollopen en van mensen die op vakantie gaan en beestjes dumpen. En dan kreeg ik hier een ongelooflijk mooie foto van Dimpke Verkennis. Heel de redactie zei al, oh, Dimpke, goedemiddag.
1: Hoi, Joran.
0: Wat een schattig klein katje. Zo'n wit borstje, zo, een beetje grijs. Lange oortjes, ja. Blauwe ogen. Wie is dat beestje?
1: Dat is Bloemen. Ze wordt nu dinsdag officieel geregistreerd.
0: Oh.
1: Ze is gedumpt, wanneer weten we niet, in de Majestveld in Oudsbergen. Een jonge dame heeft haar gevonden. En het is via onze jongste dochter, een Steurtje, dat ze via bij ons is terechtgekomen. En ze weegt nu 416 gram.
0: Maar zo schattig.
1: Netjes aan de haak.
0: Zo schattig. Het is echt een schattig beestje. Hoe mensen dat zomaar kunnen dumpen ergens in de maïsveld. En denken, ja, het zal wel goed komen.
1: Dat snap ik dan niet. Ja. Dat komt echt helemaal goed. Met heel bloemen. Ze is al geïntroduceerd aan Felix, ook een asielpoes. Dat is onze giant gentleman.
0: Uh-huh.
1: En Fintje, dat is ook een asielpoes.
0: Allee zeg.
1: Bijnaam Kroket. Amaya, de hond. En asiel, komt ook uit de ziel. Ik heb eigenlijk ooit maar in mijn leven drie beesten gekocht. Dat is een sazoetje. Dat is papegaai en dan Moeses en Mira.
0: Allee zeg, dat is daar precies de ark van de familie Verkennis in Lommel.
1: Ja, je kunt komen kijken. Hè.
0: Wat wil je nog opvangen? Een olifant? Een pinguïn?
1: Nee. Wel vissen voor een vijver. En dan Lucky, de Shetland pony.
0: Een Shetland pony ook nog?
1: Allee. Ja.
0: En de papegaai, hoe heette de papegaai ook alweer?
1: Sazoetje.
0: Ah, voilà. Mijn tante die had vroeger ook een papegaai, maar dat was echt een ellendig beest. Die kon de telefoon nadoen. En die hing dan in een kooi bij de telefoon. Dus dan ging dat tring, tring. Die liep mijn tante er altijd naartoe. En had ze nooit iemand aan de lijn door de duur, nam die zelfs haar telefoon niet meer op. Die dacht, die ellendige papegaai. Kan die jouwe iets speciaal?
1: Ja, kopie trouw en ik kan de plopdans.
0: De plopdans. Er zijn zeker redenen, Dimpke. Ik zou zeggen, je kent de VRT Max-app. Hè? Je hebt er die mooie foto op doorgestuurd. Laat de filmpjes maar komen van jouw ark. En wie weet kunnen we nog wel eens een geleide tour met heel wat luisteraars daar organiseren.
1: Maar dat doet maar. Oké.
0: Dikke knuffel.

En dat betekent ook zoiets moois, hè? Het zal wel zijn omdat ik van je hou. Dat betekent deze Sarah Perkeet, Tiamo. Vertaal, weet je wat je zegt, hè? Het zal wel gebeuren omdat ik van jou hou. Mooi, mooi. Als je van de koers houdt, dan weet je dat de Tour de France Femme op dit ogenblik gereden wordt. En ze zitten nog met 10 kilometer voor de finish. Wel een pijnlijke val daar in een van de haardspelbochten naar beneden. Maakte Skiban een pijnlijke uitschuiver op haar buik. Zo zijn haar kansen dus helemaal voorbij. Schreeuwend van de pijn stuurt Skiban uit en wacht ze het peloton op. De koers gaat onverbiddelijk voort. Allegeest zet alleen door met nog 7 seconden voorsprong. Ongeveer ja, over enkele minuten zullen ze gaan aankomen. En nog een kleine 10 kilometer te gaan daar in de Tour de France Femme. We volgen het samen met je mee. En zometeen ook in het nieuws daar ongetwijfeld een update over. Marlene, de nieuwe single van Matthias Verhiels, brengt ons naar de zaterdagavond. Fijn dat je voor ons kiest.

goud. Zo zien de zonnestralen in Blankenberge eruit. En ik hoop ook in de rest van Vlaanderen. Lekker genieten doen we deze zaterdagavond. Ik blijf nog 2 uur bij je met Radio 2 aan Zee. Heel wat mensen komen zo'n eclipsbrilletje vragen. Wel, die krijg je woensdag pas als Daan samen met jou naar die eclips kijkt. Het zal vanaf 7:30 zijn hier.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Hoeveel van die billetjes hebben jullie trouwens? Wel een 500-tal, dus zorg dat je zeker op tijd bent. Dan gaat u die koorden samen met Dani hier bij Radio 2 kijken naar die eclipse. Nu woensdag vanaf 6:30 trouwens.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
5: 6:00, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In verschillende delen van Duitsland mogen vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een recordaantal van 170.000 mensen. En wie wint de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen? We gaan live naar de Tour. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. En vrachtwagens moeten dat dan opvangen. Voor de korte termijn is dit een goede maatregel, zegt transporteconoom Christa Sis.
6: Dit is een maatregel die op korte termijn kan helpen, maar we mogen de impact ervan niet overschatten. We moeten niet denken dan in termen van verdubbeling van vrachtwagens. Want dus die transportcapaciteit is daar niet onmiddellijk. In termen van vrachtwagens, maar dan zeker in een tekort aan chauffeurs.
5: De maatregel geldt voorlopig in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Daar zijn de problemen het grootst omdat de waterstand van de rivier de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. Nog door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Die brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. Italië wordt al wekenlang geteisterd door een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Bij ons in het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 vanmiddag uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En Helene van der Beke volgde de parade.
7: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
8: Ik sta hier als puppy en iedereen mag zijn zoals hij mag zijn.
9: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan, maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
7: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed, maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
10: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
11: Er was een drag queen aanwezig en die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
7: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
11: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
7: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
12: Wij zijn 80 jaar. Ieder jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
7: Het feest loopt nog de hele avond door.
5: Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam, in Nederland en in Praag in Tsjechië. Op het Europees kampioenschap high diving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lander Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog, terwijl ze salto's en andere trucjes uitvoeren. Roels was de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. Donderdag kon zijn training nog niet doorgaan, omdat uit stalen van het seinewater bleek dat er koolwaterstoffen in zaten die irritatie aan de ogen en de huid kunnen veroorzaken. Roels is in het dagelijkse leven stuntman in Bellewaerde. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe. Een relatief vlakke etappe van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de Zuid-Franse stad Nice. We gaan meteen naar Jonas Maas, want we zitten daar in de laatste kilometer, laatste meter zie ik zelfs.
0: Ja, klopt inderdaad, Sophie. We zitten in volle finale in deze etappe op de Promenade des Anglais. Langs de Côte d'Azur, langs de stranden dus. En eentje rijdt voorop. Demi Vollering heeft op een laatste stijlstukje in de straten van Nice de andere klassements vrouwen kunnen lossen. Met daarbij dus ook de gele trui, Kasia Niviatoma. Zij rijdt nu op een achterstand van een 15-tal seconden. En dat is ook de achterstand in het klassement. Samen met Elisa Longoborghini rond. Maar Demi Vollering die zo meteen gaat finishen. Als ze deze voorsprong kan vasthouden, dan gaat zij het geel overnemen van Niviatoma. Die gisteren aan weergaloze overwinning op de Van Toe. De gele trui zal meteen kwijt. We gaan naar een heel spannend slot in deze etappe. En ja, ze is net binnen. Demi Vollering dus, ze wint deze etappe. En dan gaan we toch nog even het verschil proberen mee te geven. Want de seconden lopen op in het nadeel van de Poolse. Met Elisa Longoborghini voor zich. Op dit moment zijn het 15 seconden. En dat betekent dus dat we een nieuwe gele trui hebben in deze Tour de France. Van op naar een heel spannende slotetappe morgen opnieuw in Nice.
5: Dankjewel Jonas om ons mee te nemen naar die finish. Vanavond blijft het nog lang zonnig met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig bij temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dit nieuws begon in Duitsland. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens morgen op zondag toch rijden. Ook al is dat normaal verboden. Door de droogte en de lage waterstanden van sommige rivieren moet er nu veel meer over de weg getransporteerd worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. En over de weg gesproken, op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een ongeval is op de aansluiting met de E19 de rechterrijstrook versperd. Binnenring tussen Machelen en Zaventem, door werken zijn er trouwens in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechterrijstrook versperd. En ook daar mag je tellen op 10 minuten vertraging. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wolvertem de rechterrijstrook dicht. Komt door een aanrijding. Ergens anders kan je ook in de file komen, maar nergens meer dan 5 minuten extra.
1: Radio 2. Radio 2 aan zee.
13: Willem Verhoeven.
3: Ze werden bijna 7 over 6. Dit was een van de allereerste clips op YouTube die meer dan 1 miljard weergaven bereikte. In 2020 gebeurde dat voor de clip van deze AHA. Take on me.

0: was pas deze derde versie van deze Take On Me van AHA, die echt wereldwijd een hit werd. Is natuurlijk een klassieker die je heel graag hoort hier bij Radio 2 sowieso. Ja, voor de mensen die de Tour de France van volgen, Demi Vollering die ontrond Casia Nieuwia Doma al na één dag met dubbelslag in Nice. Niet in de slotrit, maar wel op de voorlaatste dag lijkt Demi Vollering de Tour dan toch naar haar hand te zetten. De Nederlandse lanceerde zich ijzersterk op een stijlmuurtje en brak gele trui Casia Nieuwia Doma daar ook. Zij neemt dat treintje na één dag al over. De Ventoux is vergeten. En Lotte Kopecky die sprint nog naar plek 5 uit het groepje met de rest van de klassementsvrouwen. En Kim Lecour won dat 38 seconden achter Vollering trouwens. Voilà, en we hebben de Tour de France van weer gevolgd. Morgen zal Linde zonder twijfel veel meer uitleg geven bij Philippe in Radio 2 Zomerochtend. Vanavond 5:05, dan gaat het circus weer los op televisie. Dan is er weer VRT Zomerrit, de tweede aflevering met daarin ook deze keer DJ Licious en Milo. En laat nu weten dat zij sowieso ook backstage even de microfoon van Radio 2 onder hun neus kregen. En zij gaan nog wel heel bewust met alcohol om deze dagen.
1: Niet voor de show, hè? Want als we zingen, dan mag er geen alcohol gedronken worden, volgens de professionals onder ons. De cocktails zien er wel goed uit. Ja, ja.
2: Ik ben eigenlijk super tevreden, Kim. Alles gaat goed. Het is hier zalig in de koele wind hier. Ik kijk uit naar de generalen. En dan heel benieuwd vooral hoe de sfeer op het podium gaat zijn als er publiek voor staat. Want dat is altijd abstract in een soundcheck, maar gebaseerd op vorig jaar en de andere edities, dat komt helemaal in orde, denk ik.
0: 5:05 zie je vanavond het resultaat op VRT1 of in de app van VRT Max. En ze brengen dit nummer daar live.

0: Mijn legendarische buurman Stijn Meuris, die stelt zijn plaat Ik hou van u af met een dikke kus. En dat doet hier Sixpence, Nan The Richards ook. Lekker good old 90s. En zo werd het 17 over 6 op je zaterdagavond. Fijn dat je voor ons kiest. Ik had er straks een dame uit Lommel aan de lijn die echt van ponies tot weet ik veel katten, vissen, maar dus ook een papegaai had. En Christine liet weten dat zij ook een speciale papegaai in huis heeft. Christine, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: waar,
1: ja.
0: Waar
1: wij hebben ook een grijze roodstaartpapegaai.
0: Een grijze roodstaart. Voor eerst, hoe heet die, Christine?
1: Ja. Hoe dat die heet?
0: Ja.
1: Happy.
0: Happy.
1: Ja, mijn kleinkinderen hebben die naam gegeven.
0: Allee, zeg.
1: Happy.
0: En is Happy happy? Wat doet die?
1: Ja, absoluut. Die fluit, die zingt, die praat. Allee, dat is ongelooflijk. Maar niet op commando, hè?
0: Nee, hoe niet
1: dus
0: op commando?
1: Je moet niet zeggen... Nee? Hij antwoordt niet op wat hij zegt. Like bijvoorbeeld, nu zou je zeggen, ik ga mijn pyjama gaan aandoen.
0: Uh-huh.
1: Ja, het is nog maar vroeg, hè. Maar hij zegt, het is ongelooflijk, ja.
0: Allee, en hij doet nog iets. Hij doet nog iets als, wie is Rob? Is Rob jouw man of je vriend?
1: Rob is mijn man.
0: En wat doet hij dan, die papegaai?
1: Ik moet hem onder... ik moet zijn kot kuisen. Rob mag er niet aankomen.
0: Nee, maar blijkbaar...
1: Ik ben zijn baasje.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben zijn baasje.
0: Maar
1: Rob werkt nog fulltime, hè. En daarmee... Ja, ik ben thuis. Ik ben op mijn pensioen.
0: Aha.
1: En daardoor kan Rob echt niet... helpen om verzorgen.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar daar gaat het niet om, Christine. Want ik zag hier in jouw appje staan dat hij reageert als jouw man thuiskomt op het geluid van de garagepoort.
1: Ja, hij hoort als de garagepoort open gaat en hij zegt Boschke door. Ja, dat is dialect, he. Boschke door. Ik weet dan... Nee, Rob komt thuis.
0: Boschke is door. Boschke is door.
1: Ja. Boschke is door. En ik weet het. Voilà, Boschke is door.
0: Voilà.
1: En
0: dag schatteke zegt hij dan ook waarschijnlijk, hè, als hij dat veel hoort.
1: Rob komt binnen en Rob zegt dag schatteke, dag horkie, dag happietje. Maar hij zegt het al voor, hè.
0: Allee, voilà.
1: Dus Rob komt binnen en hij zegt dag schatteke.
0: En voilà, dan is hij vertrokken. Geweldige papegaai, dankjewel omdat het ons te delen, Christine.

0: Sweet Freedom. En als je van de zon houdt, dan hou je ook van het volgende nummer van de Fab Four uit Liverpool zometeen.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Radio 2.

0: zouden het moeten verplichten in elke school om de kinderen Diddle Daddy te leren zingen. Op het juiste momentje de plaat, hè? Ja. Here comes the sun and I say it's alright. We hebben het graag, dit Radio 2 aan zee. En als je te veel zon hebt, dan hebben wij hier aan Radio 2 aan zee een standje samen met Stichting Tegen Kanker. Waar onze ploeg je heel graag insmeert met een goede zonnebrand. Zodat je veilig in de zon kan flaneren hier op de pier van Blankenbergen. Het is meer dan de moeite. Op de buitenring rond Brussel is het op dit ogenblik nog 25 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op de aansluiting met de E19 is de weg wel vrijgemaakt. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem gaat het ook traag. En door werken zijn er in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk beter naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Daar verlies je 15 minuten op die E40. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wolvertem de rechte rijstrook dicht. Komt daar door een aanrijding, dus misschien best een flesje water meenemen als je zo'n file terechtkomt in die hitte.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: was hun doorbraaksingle, de grote hit voor Leopold 3 begin jaren 90. Vergeet mij nietje. En meteen was Erik Groos dus ook een van de populairste kids in town. Iedereen viel in zwijm als hij ergens binnenliep. Ja, net zoals met de Clouseau bijna toestanden. Ja, dan mag Erik Groos wel een jeugdidool geworden zijn dankzij Leopold 3. Er is nog iemand die al jaren een jeugdidool is. Al sinds de jaren 70 staat hij op het podium. Dan hebben we het over Willy Sommers. Hij viert zijn 74ste verjaardag vandaag hier in het casino van Blankenbergen. Om 8:30 geeft hij namelijk een groot verjaardagsconcert om zijn 74ste verjaardag te vieren. En ja, heel veel mensen vragen zich af, Willy Sommers, dat is een artiestennaam, maar hoe zijn ze daarbij gekomen?
1: Ja, Willy de Gieter, dat klonk niet zo goed. Maar waar wij toch allemaal over, het eens over waren, Willy, dat moest blijven. Dat was de voornaam, moest een eigenheid blijven, hè? Maar een achternaam. Wat gaan we van de Gieter maken? Ja, Willy is geboren op 9 augustus in de zomer, dus zomer. En recht over de platenfirma in Brussel, aan het kanaal, en de Barthélemylaan, was er een grote zaak, een decoratiezaak, en die heette Sommer. En we zaten dus aan het kantoor bij Roger Meilemans en Roland Verloven. En ineens zo, we kijken door het raam. We zien aan de overkant van het kanaal, Sommers, geboren in de zomer. Willy Sommers. Akkoord? En ineens op 2 minuten tijd was die naam gekozen en was iedereen ermee akkoord. Want de week nadien moest de plaat uitkomen, de hoes moest gemaakt worden. En daar stond dus op, Willy Sommers, het is weer morgen, mijn eerste single.
0: En meer van deze onvergetelijke herinneringen aan Willy Sommers en zijn 74 grootste hit hoor je morgen bij onze collega's van Radio Bene. Je kan ze ontvangen via digitale televisie, natuurlijk via VRT Max en op DAB Plus in heel het land. Je moest trouwens al lang zo'n DAB Plus toestel hebben aangeschaft. Ja. En morgen zeker luisteren vanaf 9:00 's ochtends naar onze collega's.
2: Morgen vieren we een muzikale held.
3: Radio Bene, Willy Sommers.
4: Voel ik mij weer 18 jaar.
3: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met zijn 74 mooiste liedjes.
4: Maar het water is veel te diep.
3: Staat jouw favoriet op nummer 1?
4: 7 anjes, 7 rozen.
2: Radio Bene, Willy Sommers, 74.
4: De tijd van een leven, het duurt toch maar even.
3: Morgenochtend vanaf 9:00 op Radio Bene.
2: Radio 2.

0: gouden levensles. Begeleid op gitaar door Fleetwood Mac. Altijd in jezelf blijven geloven. Altijd je eigen weg blijven gaan. Go your own way. We hebben de volgende heren nooit echt een probleem van gemaakt.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Het was de zomerhit van 1998. Een van de meest memorabele zomernummers van de 90s to cool. En hoewel de melodie wereldwijd voor een zonnig humeur zorgde, hier toch wat hilarische verhalen aan vooral de tekst in deze Desiree Midlife. Ze begon met I don't want to see a ghost, it's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. En BBC heeft dan ook deze plaat destijds uitgekozen tot textueel de slechtste popsong aller tijden. Ach ja, ze lachten het wel gelukkig weg. Radio 2. Er gebeurt hier van alles bij Radio 2 aan Zee. De hele zomer ben je nog welkom aan de pier in Blankenbergen. Daar zitten we met ons hele zomerkamp. Je kan er van alles beleven. Er is ook iets voor hondjes. Je kan je laten insmeren tegen de zonnebrand. En vooral zijn er heel wat mensen die onze studio binnenspringen. En zo is er van maandag tot vrijdag DJ Daan Masset hier aan Zee. En ik krijg dus ook regelmatig bezoek. Zo ook van sluismeester Wolf Kompernolle vorige donderdag. En zijn job, ja, die heeft nu eens niks met de grote sluizen te maken waar boten door moeten. Maar hij is verantwoordelijk voor de onbevaarbare waterwegen. Maar wat doet die dan precies?
1: Dat scheelt wel wat in de zomer als in de winter, maar het komt erop neer dat we verantwoordelijk zijn dus voor het kwantitatieve, het regelen van te veel, te weinig water. En in de winter is het dan het omgekeerde. In de winter proberen we ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk water naar de zee kan, water die we over hebben. We sparen wel wat op, omdat dat natuurlijk ook wel erbij hoort om in de zomer dan wat water te hebben.
0: Kijk eens, klinkt als een uitdagende job, zeker nu met de klimaatopwarming. Maar merk je dat ook? Is er door klimaatopwarming steeds meer werk voor jullie?
1: Ja, dit jaar toch wel. Het is nu de vierde zomer, denk ik, dat ik dat doe als sluismeester. Maar je merkt toch wel, geen enkele zomer is dezelfde. En er zijn altijd andere uitdagingen. Natte zomers is ook iets die heel moeilijk is voor ons om onder controle te houden. Omdat de noden dan erg verschillend zijn.
0: Ja, die andere noden, dat gaat over de boeren in de buurt bijvoorbeeld. Die net als wij extra water nodig hebben. Maar dan voor hun akkers of dieren. Of net minder natuurlijk. Als er een overvloed is aan water, dat is dan ook weer niet ideaal. Voilà, je leert toch eens iets bij Radio 2 aan Zee. Altijd welkom ook de studio binnen te springen. Kan vandaag nog tot 8 uur. Want zolang zijn we open, dus ook volgend uur blijf ik nog heel graag bij je barbecue.

Lise zegt, heerlijk dat jullie Stan van Samang draaien op Radio 2. We kijken al uit naar 29 augustus, want 29 augustus komt hij naar de Grote Markt van Ronsen. Ja, Stan ook nog naar de Wieltjesfeesten in Menen. Maar dat is voor 5 september. Je checkt zijn agenda maar eens. Waar ik vooral naar uitkijk is binnenkort, hè, onze grote musical. Had je het gehoord? Studio 100 en Radio 2 gaan samen een gloednieuwe feel-good musical maken, vol met nostalgie. Hallo Radio 2. De musical gaat over de beginjaren van de Nationale Radio, met herkenbare klassiekers en iconische Vlaamse hits uit de jaren 70. Peter van der Veire, onze Peter, en Chris van Tongelen, die delen samen de hoofdrol, dus dat is echt de moeite. Hallo Radio 2 is echt een nieuwe productie die exclusief te zien zal zijn in het gloednieuwe Studio 100 Theater in Hofstade bij Zemst. De première is voorzien voor maart volgend jaar, maar tickets zijn nu al te koop. Dus als je het niet wil missen, bestel dan vandaag nog je tickets voor Hallo Radio 2 via het Radio 2 kanaal op VRT Max of via halloradio2.be, halloradio2.be. En wie weet moeten we dan het jaar daarna niet naar de 70's gaan, maar wel naar de 80's. Met Soul Sister bijvoorbeeld.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: En daar duiken wij de zaterdagavond in met Midnight Oil, Bats Are Burning, Irene Cara, Flashdance. Maar natuurlijk ook Cat de Luna, want die heeft hier nog een feestje gebouwd bij de opnames van VRT Zomerrit.
6: Elke dag, telefoon 2, VRT Radio 2.
7: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver op het domein aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is enkel voor een controle nog naar het ziekenhuis gebracht. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen, maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconoom Christa Sis, en die zijn er niet.
8: De vraag is inderdaad, wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren? Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten, maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing.
7: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst door de lage waterstand van de Rijn. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europees kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en krijgt nu ook de gele leiderstrui, vertelt Jonas Maas.
9: Een echte ommekeer was het, alweer in deze Tour bij de vrouwen. Gisteren pakte Nivia Doma de gele trui na een grandioze overwinning op de Mont Ventoux. Vandaag is ze die alweer kwijt aan Demi Vollering, die met haar sterke ploeg een echte machtsgreep pleegde in de straten van Nice. Op de voorlaatste klim bleven enkel nog de klassementsvrouwen over. En op de laatste heel steile klim versnelde Vollering meteen. Nivia Doma kon eerst nog volgen, maar moest er in de laatste 50 meter dan toch nog af. Vollering stoomde door en won op de Promenade des Anglais haar tweede etappe in deze Tour. En ze pakte dus ook meteen de gele trui. De Nederlands heeft nu in het klassement een voorsprong van 8 seconden op Nivia Doma. Met nog één lastige etappe te gaan, morgen opnieuw in Nice.
7: Op het Europees kampioenschap high diving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lander Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog, terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. En in het voetbal spelen Standaard en Cercle Brugge momenteel hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Net voor de rust staat het daar 0-1 voor Cercle Brugge. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file rijden tussen Sint-Stevenswoude en Machelen. Op de aansluiting met de E19 is de weg wel vrijgemaakt. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem is daardoor werken een probleem. In beide richtingen zijn er maar 2 rijstroken vrij. Op D40 vanaf Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd, wat 15 minuten extra. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wolvertem de rechte rijstrook dicht door een aanrijding. Ergens anders kan je in de file komen, maar nergens meer dan 5 minuten extra tijd nodig daar.
10: Radio 2 aan zee.

0: Een van de dikste schijven uit 1987. Deze Midnight Oil en Bats Are Burning. Een legendarische Australische rockband. En je denkt, ah, dat is gewoon een lekker liedje. Nee, het was eigenlijk een protestnummer. In het nummer wordt er geëist dat de grond in Australië wordt teruggegeven aan de oorspronkelijke bewoners. De Aboriginals. Vandaar It Belongs to Them. Let's give it back. Het ging over de Pintupi-stam. Je zoekt het maar eens op in een of andere encyclopedie. Het is 7 over 7 op je zaterdagavond. En vanavond 5 voor 9 op televisie VRT1. De tweede aflevering van VRT Zomerrit. En ja, als je zoals Radio 2 in de backstage komt bij Zomerrit, dan kom je als iets te weten. Zo liep daar onlangs ook Meteor in de backstage. En wij tellen al af naar maart 2027 als we onze Radio 2 Hallo musical brengen. Maar hij kijkt naar 5 mei 2027 in het Afas Dome in Antwerpen. Want dan viert Meteor ondertussen al 10 jaar carrière. Al is hij nog niet echt helemaal bezig hoe je dat wil doen.
1: Ik zou, je weet, ik ben een redelijk open boekje, maar ik, nee, we zijn er nog niet mee bezig eigenlijk oprecht. Het is nu nog even heel druk. Er zijn al wel ideeën in mijn hoofd natuurlijk, hè. Ja, het zotste idee is eigenlijk gewoon een specifieke gast of gasten die ik daar heel graag bij wil hebben. Ik hou niet zo van mega zot of zo, niet door die zaal vliegen en al die dingen, maar ik wil gewoon met mijn band daar één dag keihard knallen en in alle, ja, alle grootste songs die we hebben droppen daar en misschien ook weer wel een nieuw liedje, wie weet.
0: Wie weet, we houden je meteen op de hoogte mocht dat zo zijn. En 5 mei 27 dus in Afas Dome. 10 jaar bestaat deze Meteor ondertussen al. Dit is Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

kan jij ze nog allemaal doen met die Spice Girls? Posh Spice, dat weet ik. Sporty Spice, maar dan houdt het al een beetje op. Hè. Misschien hebben we een goede quizvraag als je die alvast aan het maken bent. Als het te warm is om buiten te zitten. Trek er kwart over zeven met Who Do You Think You Are? En Who Do You Think Comes to the Sea? Ja, ja, we hebben veel artiesten bij Radio 2 aan Zee. Wat denk jij van deze week? Op vrijdag Cato en Jelle van Daal. Op donderdag Mamas Jasje en Gunter Neefs. Op woensdag Davina Michel s'avonds. En s'namiddags Justin de Wild. De man die je kent van Cheerio. De meekweelhit van de zomer. Loredana die komt dinsdag om 19:30. Jo Valli om 16:30 dinsdag. En maandag komt eerst Aaron Blommaert en Zoe Levi om 16:30. En Bart Herman. De man die trouwens heel zijn leven bijna op zee spendeerde. Aan zee, hier bij Radio 2, om 19:30. Dus Bart Herman. En ik zeg ja, op zee, want hij was ook een zanger op cruiseschepen. Dat heeft hij jaren gedaan. En daar haalt hij ook de inspiratie voor deze nieuwe single. De Cariben in mijn huis. Gewoon de radio openzetten en denken dat je aan het strand ligt. Haalt iemand de ananas?

0: Ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.

0: geschreven op een hele koude, vroege ochtend aan de keukentafel van Elton John's moeder in Noord-Londen, terwijl hij samen met Elton aan het ontbijt zat, door Bernie Taupin, de vaste tekstschrijver van Elton John. Hij was nog maar 17 jaar oud toen hij dit meesterwerk inkrabbelde. Vanavond dus, iets voor 9, 5 voor 9 om precies te zijn. VRT1, de tweede aflevering van VRT Zomerhit. Met heel wat topartiesten. Je hebt er al wat gehoord. DJ Licious en Milo. Rutger van Barneveld met Zoele Zomernachten. Ja, Gert en James, denk ik, zitten er ook bij. En ook onze nieuwe vriendin Cat de Luna. Ken je wel, zo 15 jaar geleden had ze al eens een zomerhit met Wind It Up. En Cat de Luna heeft hier echt ook de studio afgebroken. Hè, bij David in de afterparty hier in de Radio 2 studio. Dat kan je allemaal volgen natuurlijk, hè, via VRT Max. Dan kan je binnenkijken wat er gebeurt. En Cat de Luna was sowieso helemaal onder de indruk van ons prachtige strand hier in Blankenbergen.
1: Well, the beaches are new. And I didn't know you guys have Blankenbergen. Yeah. You know, and I realized these beaches are hot. So I'm gonna tell my American friend, we're gonna come up in here next summer. So I'm sorry, like, you guys can't keep this to yourself. It's beautiful, it is. I'm not lying to you, even the sand. Like, it's kind of like nice and peachy. And then towards the end, it gets like dark sand.
0: Cat de Luna finds our beaches nice and peachy. Ik vind vooral nice and peachy haar nieuwe single. Mala mia.

0: 2. Zometeen lekker meekwelen met Gorky. En nee, het is niet Mia. Het is iets anders. Opletten nog voor 2 vertragingen. Goed voor 23 minuten extra reistijd op de buitenring. Rond Brussel is dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar verlies je 13 minuten. En op de E17 Gent-Kortrijk is het aanschuiven tussen het UZ Gent en Gent Centrum Zwijnaarden. Daar mag je op 10 minuten vertraging tellen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

er zal aanstaande woensdag inderdaad iets magisch gebeuren hier in Blankenbergen, onze studio. Want het wordt een bijzonder mooie avond. Nu woensdag 12 augustus, dan krijgen we hier en in de rest van het land een uitzonderlijke zonsverduistering te zien. Bijna 90% van de zon zal verdwijnen achter de maan. En dat is ook meteen de grootste zonsverduistering bij ons sinds 1999. Ja, het vorige millennium. Onze Daan die wil dat moment niet missen. Dus hij kijkt nu woensdagavond, vanaf 7:15 s'avonds hier op de pier in Blankenbergen naar dat hele schouwspel, die zonsverduistering. En je kan erbij zijn. Kom gewoon af hier naar Blankenbergen, naar de pier, en kijk mee met Daan. Heb je een eclipsbrilletje? Top, breng het zeker mee. Heb je er geen? No stress. Woensdagavond voorzien wij 500 van die eclipsbrilletjes, zodat je veilig naar de zon kan kijken. Dus ja, 500 op is op. Steeds is maar in het weet. Ze worden woensdag uitgedeeld om dan samen te kijken hier op de pier. Vanaf 7:00 s'avonds ben je zeker welkom. En heel belangrijk, kijk nooit naar die zon met het blote oog. Hè. Ook niet met een zonnebril, cd of dvd. Dat is allemaal zever. Alleen een echte eclipsbril, daarmee mag je naar de zon kijken. Het is wel grappig. Ik zag onlangs zo iemand die er alles van weet, van die zonsverduisteringen. Die zei, ja, het is bijzonder uniek om te zien. Zeker als je met je blote ogen naar kijkt. Want dan heb je dat maar twee keer kans op in je leven. Als je toch tenminste één oog dicht houdt, de eerste keer. Dankjewel voor die raad. Woensdagavond, welkom. Sowieso vanaf 7:30, zeg maar, dat je op tijd bent. Hier

0: Met het 10 voor 8 hier bij Radio 2 aan Zee met de Plataan Gang. Wat zeg je, een vreemde clip. Hè. Weet je nog, die apen die van alles deden in de clip, zal er maar over zwijgen. Hier in Blankenbergen schijnt de zon. Het is echt wel heel de zomer mooi weer geweest. Maar dat is niet alleen hier het geval. Het is echt op vele plekken bij ons in Vlaanderen prachtig. En daarom belde collega Daan Asset vrijdag nog met Christophe Verhelle. Hij luistert veel naar ons en hij is op dit moment in Dakar in Senegal.
1: Ja, ik werk hier voor UNICEF. Ik ben hoofdcommunicatie voor heel West- en Centraal-Afrika. Dus voor 24 landen hier in de regio. In Dakar ben ik sinds april vorig jaar. Maar daarvoor wel in een aantal andere landen in Ivoorkust. In Tjaat, in Afghanistan, in Kenia, Oeganda, zo'n heleboel.
0: Ja, je merkt het, Christophe heeft al in heel wat landen gezeten, maar ja, schijnt de zon daar ook zo in Senegal, zoals die bij ons schijnt deze zomer?
1: Misschien moet ik met het goede nieuws beginnen. Het heeft vannacht geregend. Ja, nee, het was sinds november geleden. En voor de rest, ja, het is hier stabiel weer. Mooi weer, 31, 32 graden, gevoelstemperatuur rond de 8, 39. En hier hebben we geen Bram nodig, hier hebben we geen Sabine nodig, want als je naar de weerapp kijkt, dan is dat voor de komende 2-3 weken krak hetzelfde.
0: Kijk eens, we leren wat bij over Senegal. Dat klinkt prachtig al in ieder geval.
2: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
3: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Linda, Carla, Leave a Light On. Ja, we laten het lichtje aan, want we feesten hier gewoon nog lekker door bij Radio 2. Maar dan weliswaar met de Radio 2 Zomermix, ideaal voor bij een barbecue. En Lou die vraagt al, Björn, ben je er morgen vroeg om 7 uur terug? Nee hoor, collega Philippe Dijnen is er morgen vroeg om 7 met het zomerweekend. Ik ben morgen wel hier terug vanuit Blankenberg, tussen 10 en 1 met Radio 2 Kickstart. En dan mag je muziek aanvragen. Doe

0: beste.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is 8:00, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombout.
12: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
11: In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, en die zijn er niet, zegt transporteconome Christa Sis.
13: De vraag is inderdaad, wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren? Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing. En die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven zoals dus wegvervoer of spoor.
11: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal spelen Standaar en Cercle Brugge hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Cercle kwam in de eerste helft op voorsprong, maar dankzij twee doelpunten van Eckert Ayensa staat het met nog 10 minuten te spelen 2-1 voor Standaar. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europese kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en neemt ook de gele trui over van Kasia Nwiadoma. Nwiadoma werd zelf derde, maar was achteraf boos omdat ze volgens haar op een klimmetje gehinderd werd door een ploeggenote van Vollering. En dat vond Nwiadoma heel onsportief.
14: Yeah, I was super annoyed at the beginning of the climb because Jerry on purpose just blocked me to the barriers where I had to stop pedaling. So I feel like if they want to compete, they should compete fair play and not look for me to close me in the barriers because I feel like it's so childish. And honestly, yeah, I lost all the respect for them for that.
11: Op het Europees kampioenschap highdiving in Parijs is Lander Roels 11e geworden. Bij highdiving springen de duikers van op 20 meter hoog terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit op een EK. Lander Roels werkt als schoonspringer in Bellewaerde, maar springen in de Seine in Hartje Parijs was toch bijzonder, zegt hij.
15: Ja, uniek, fantastisch. Wie kan zeggen dat hij kan duiken met de Eiffeltoren op de achtergrond? Maar op zich, de factoren hebben mij niet echt van mijn stuk gebracht, denk ik. Want in Bellewaerde ben ik het ook gewend met heel veel achtergrondlawaai en met de druk. Maar al bij al een heel goed gevoel erover. Ja.
11: Het weer, lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Bene, Willy Sommers.
1: Hoe ik mij weer 18 jaar.
0: 74.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van. Met z'n 74 mooiste liedjes.
1: Maar het water is veel te diep.
0: Staat jouw favoriet op nummer 1?
1: 7 anjes, 7 rozen.
2: Radio Bene, Willy Sommers, 74.
1: De tijd van een leven. Het duurt toch maar even.
0: Morgenochtend vanaf 9 uur. Op Radio Bene.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2. Zo.

0: is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Dat meldt de organisatie. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombout.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In Bulgarije is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. Oekraïne zegt dat Bulgarije geen doelwit was, maar stelt wel een onderzoek in naar wat er fout liep. Bulgarije erkent dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijk incident gaat, maar roept de Oekraïnse ambassadeur op het matje om tekst en uitleg te geven. In Hongarije heeft de regerende partij Tisza András Baka voorgedragen om de nieuwe president te worden. Dinsdag stemt het parlement over zijn benoeming. Tisza heeft daar een 2/3 meerderheid. Baka is een voormalige rechter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. De vorige Hongaarse president is door de nieuwe premier Magyar tot ontslag gedwongen omdat hij te dicht stond bij de vorige premier Orbán. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Na 12 minuten is Westerlo zo net op een 1-0 voorsprong gekomen. Op een hoekschop nota bene voor Union voerde zij de perfecte counter uit met een Sakamoto aan de bal die op het juiste moment de paas gaf naar spits Norman Basset. En die knalde hem randje 16 met zijn linker in de linkerbovenhoek. En zo staat bekerwinnaar en vice-kampioen Union hier na amper 14 minuten al met 1-0 in het krijt.
0: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Na ongeveer een kwartier spelen staat het er nog 0-0. Eerder vanavond speelden Standaar en Cercle Brugge al hun eerste wedstrijd van het seizoen. En die wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen tenslotte speelt oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Bij het begin van de tweede helft staat OHL 0-1 achter. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Rusland zegt dat het verschillende Oekraïnse havens heeft aangevallen en dat er aanzienlijke schade is aangericht. Het zou gaan om de havens van Odessa en Mykolaiv aan de Zwarte Zee. Ze zouden onder meer met drones zijn bestookt. Volgens Rusland werden een opslagplaats en twee vrachtschepen met militair materiaal aan boord getroffen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen heeft Turkije een oproep gedaan aan Rusland en Oekraïne om de aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Volgens Turkije zijn ook Turkse handelsschepen bestookt en zouden er gewonden gevallen zijn bij de bemanning. En Bulgarije roept de Oekraïnse ambassadeur ondertussen op het matje. Eerder vandaag is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tine Rombouts.
1: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Het ongeval gebeurde op de camping van het Taubertal-festival. Een jonge man gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconome Christa Sis, en die zijn er niet.
2: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing. En die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven zoals dus wegvervoer of spoor.
0: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, hoe gaat het daar?
3: We spelen nu ruim 10 minuten in de tweede helft en het staat 1-1. Westerlo kwam na dik 10 minuten op voorsprong na een perfect uitgevoerde counter. Scoorde Norman Basset hard in de linkerbovenhoek de 1-0. Even was het zoeken voor Union, maar vlak voor de rust, of beter gezegd vlak voor het half uur, was daar Promise David die heel beheerst met zijn rechter keeper Jungdal klopte en zo 1-1. Het is een leuke opgaande, op en neergaande wedstrijd met heel wat kansen voor beide ploegen. Dus we zijn er nog niet zeker van dat het laatste doelpunt hier al is gevallen. Voorlopig dus 1-1.
0: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Met nog iets meer dan een half uur te spelen in de tweede helft staat het er 0-1 voor Lommel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen speelt Oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Na 90 minuten voetballen stond het er 1-1 en dus moeten verlengingen bepalen wie doorstoot. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo eist Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tehoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei nog dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar een echte heropening kan dus maar als de VS zware toegevingen doet, zegt de veiligheidschef. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is ondertussen uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met zijn vader. Het is triest om te zien en de ziekte verzwakt hem, zei hij.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread. It's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
2: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promise David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruch die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
0: Ook Sint-Truiden, de derde van vorig seizoen, en promovendus Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1 nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd was het 1-1. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Het is middernacht. 14 nieuws met Jo Valvekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de VS voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo wil Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tegoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar volgens de veiligheidschef kan er van een echte heropening pas sprake zijn als de VS zware toegevingen doet. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met Joe. Het is triest om te zien en verzwakte hem, zei hij.
1: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd en zijn wankele gezondheid was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In de Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen door een grote natuurbrand. Ongeveer 20.000 mensen worden er geëvacueerd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich snel, nu al over een oppervlakte van 95 vierkante kilometer. Heel wat huizen en boerderijen zijn verloren gegaan. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in het Afrikaanse Niger zijn 22 doden gevallen. 27 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers waren soldaten. Niger heeft een slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Te hoge snelheid, rijden onder invloed en de slechte staat van voertuigen en wegen zijn de belangrijkste oorzaken van ongelukken. Sport. In het voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
2: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promise David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruc die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
0: En Union-trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg. Al zag hij beterschap in de tweede.
3: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook... Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: Ook Sint-Truiden en nieuwkomer Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van die tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Het weer, een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomerweer aan. Dat was alles voor deze 8e augustus. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u op vrtnieuws.be.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, rak!

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities. Given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. Op het Italiaanse eiland Sicilië is de voorbije dag het vliegverkeer gedeeltelijk stilgelegd vanwege een nieuwe uitbarsting van de Etna. Ook vorige maand waren er al uitbarstingen van de vulkaan. Het alarmniveau is intussen verlaagd, waardoor de aankomende vluchten weer kunnen landen op de luchthaven daar. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. De trainer van Union, David Hubert, was ondanks de overwinning toch niet helemaal tevreden.
3: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio 2 Top 30.
1: Drie.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.